0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Float met lood. Attaki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

0: for me. Milton Galan, Yokon Nalein.
1: Desmadena Leinikba, het is 4 minuten over 10. Bloot met lood. We groeten ieder. We beginnen vanuit Nikeri. Ja toch, Nikeri, nieuw Nikeri. Alle de man zijn arkidrave. We, Waldek, Femoro. De Sakon Koroni Novar. En Sobmore, Ingi Kondre, Hamkoet. We tak Heer Koroni. Heer Koroni, we tak Odi. Saramaka. De Sakon Wanika. Paramaribo. Para. Al deze mannen paradrafen, we tak Odi. Smee Meursweg, Billington. Ja toch? Daar achterin zo. Audrey, ja, alles zo dat lekker. Dit is maar ik onorbo. Brokopondo, Kamoweina, Maroweina, Sipaluini, ieder groeten we. De mensen die aan het werk zitten, de mensen die nu momenteel, alle den strati, alle den birti, de mensen die op hun terras zitten, voor, achter terras, woonkamer, je bent op bezoek, je zit in de auto of op de bank voorin. Of misschien zit je staat achter de poort, voor of achter naar poort. Nou. Die hier zit op de bromfiets. Maar misschien ben jij op bezoek gegaan als schatje. Je bent hem gaan zien, want je wilde hem zo graag zien. En hij heeft geen vervoer. Dus daar heb je aangeboden van, ik kom je zien. Je hebt geen vervoer, ik kom je zien. Is dat weet je, dus maar dat je lobby passie naar Abfara. Dus jij had hem zien, hij heeft geen geld om een taxi te betalen. Er is gestort, dus je neemt de taxi en je gaat hem zien. Jij bent die dame, je geeft zoveel om hem. Toch? Dan gaan we op de balkon zitten, voor achter terras of naar Inawagi. Waar we ook dan gaan zitten? Misschien gaan we even uitreden, want thuis, de ruimte is er niet voor thuis. Toen is Malaina OCC. En daar heb je van dat misschien zus of broer opmerkingen maken aan mijn Ede Lange, aan mijn Futu Chateau. Al dat soort van zaken kreeg je op een gegeven moment. En je weet, hij is pas de eerste dag. Dus je wilt niet dat mensen bepaalde opmerkingen maken, broers en zusters. Of misschien woont een nicht in. Dus, en die zat kan nicht dat die ferie altijd om met bepaalde opmerking. Dus je zegt van, hé, laten we ergens gaan zitten. Ja toch, het is donderdagavond. Om met president waar we kunnen gaan zitten. Kagos da waterkant, no? Kagos da wakapasi. Mama. Ondra broki, no? Omai tegen me. Ondra broki, omai tegen me, ja zo. Dus we kunnen overal gaan. We geven u altijd de ruimte om de mensen van u te bellen. Oma, opa. Buurman, buurvrouw, buurmeisje, buurjongen, nicht, neef, oom, tante. Door je drukte toch? Bel ze even, zeg ze van, hé, dit is al 8 over 10 uur. Zet die radio op 91.7. Of ik kan lukken naar Facebook. Toch? Ik kan lukken naar Facebook. Want die vanavond gaan we praten. Het onderwerp van vanavond is de vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man, zijn niet dezelfde vrouw. Ik denk dat eerder op de avond het onderwerp bekendgemaakt is geworden door Roberto. En dat Omesma stelde een vraag. Maar Misaptaki, heel wat mensen hebben zich de vraag al gesteld en ze hebben misschien antwoord daarop gehad. Misschien hebben ze ook anderen gebeld van, hoe denk je erover? Anders zegt van, ik heb geen idee. Maar als je geen idee hebt, dan moet je naar mee luisteren. Toch? Of misschien heb je al antwoord daarop. Maar misschien zijn er ook mensen, weet ik zeg het, hoe meer u belt, hoe minder u mee gaat horen praten. Misschien zijn er mensen, heren daar toch, buiten, die met kassa niet mee. Van dat je inderdaad, meneer Lood, er is een verschil. En een verschil ga ik van u horen vanavond. Het verschil in de vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man, zijn niet dezelfde vrouw. 5 47330 8781482. U mag bellen. Vrede beller, hè. Dan gaat die je stem horen. Dan gaat zo je stem horen. Dan ieder kent je stem. En ieder weet ook dat je dat een van deze twee dingen behoort. Dus al wil je niet bellen, bijna een heel straat is in welke categorie jij valt. Of misschien de mensen thuis zelfs weten, of u zelfs als vrouw nu, dame op dit moment, weet in welke categorie u valt. De vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man, zijn niet dezelfde vrouw. 547-330-8781-482. Kogo Arkman Poko, als gewoonlijk, dan ben ik straks terug bij u. Bam.

inderdaad naar mijn lobby. Dan zo. De vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man, zijn niet dezelfde vrouw. Kunnen we zeggen van de dame die vriendin wil worden en de dame die geen vriendin wil worden, die een sidechick wil zijn. Daar ben je verschillend bij, hè? Ja, toch? En u zit thuis. Ik heb het eerder al gezegd. U als dame, als vrouw, u weet precies wat u wilt hebben. Die heer waarmee u nu praat, die heer waarmee u nu in contact bent, 1, 2, 3, 4 dagen een week, weken, een maand, een jaar, ga zo door. Jij weet wat je samen, wat je wil gaan worden. Jij weet wat je wil gaan bereiken. Ik kan je zeggen dat de dame of de vrouw die echtgenote wil worden, zij is klaar voor een samenwerking. Zij is klaar voor een samenwerking. En wanneer ik zeg, wanneer ik vanavond hier zeg dat ze klaar is voor een samenwerking, dan weet u, alle kanten wil ze op met je gaan. Ze wil met je gaan groeien, samen opbouwen, samen heel veel dingen doen. Luister, we gaan samen een perceel kopen. We gaan samen een huis bouwen. We gaan samen een gezin stichten. We gaan... Wat nog meer gaan we samen doen? Als samenwerking dik. Wanneer dat soort van dames of vrouwen met jou als man praten, dan hoor je een stukje samenwerking in een heergesprek. Je hoort een stukje samenwerking in alles waar we het over hebben, voel je dat er samenwerking is. We gaan samen dit doen. We gaan samen dat doen. Je hoort, wanneer jullie zo bezig zijn te communiceren zoals ik vaker hier heb aangegeven, wanneer de communicatie tussen jullie plaatsvindt, dan hoor je een stukje samenwerking. Ik wil dat de mensen moeten bellen, jongen. Dat dit soort van onderwerpen. Eigenlijk moeten de mensen aangeven. En ik weet dat om mijn brad of misa's donoen naar OCC aan het werk. Of waar dan ook. Zeker kunnen aangeven. Dat eigenlijk. Misschien in het eerste gesprek. Eerste twee gesprekken, dan kan men je nog misschien voor de gek houden of voor de gek willen houden. Maar als je het gesprek goed beluistert en analyseert, dan voel je zeker aan van dat nee. 1. Deze wil de samenwerking. En als jij als man ook wil gaan voor die samenwerking, dan is dat ding 100%. Maar die andere, wanneer je hoort dat er geen samenwerking is, dan is het of men is op jacht naar voorzieningen. En die voorzieningen kunnen alle kanten opgaan. Die voorzieningen kunnen alle kanten opgaan. Die vrouw die zoekt naar voorzieningen. Die vrouw die in je leven komt om de perceel te kopen. Die vrouw die in je leven komt om het huis te kopen. Of misschien heeft ze het huis al, maar ze wil nog enkele zaken eraan doen. Die vrouw die in je leven komt. Die misschien een sociale zakenkaart heeft. Ja, contact de Sanik van de Sande. Wat is het baas nou?
En ze weet dat jij als man goede voorzieningen hebt. Komt in je leven voor die voorzieningen. Die vrouw die in je leven komt, want je weet het niet. Je ziet er op straat en jij zegt van, hé, luister, ze ziet er mooi uit, aardig. En dat soort van zaken. En je geeft aan hoe leuk je er vindt. Maar aan de andere kant is ze op jacht naar voorzieningen. Ze is op jacht naar voorzieningen om de leven beter te maken. Om een beter leven te gaan leiden. En wanneer jij het niet doorhebt, dan ben je daar bezig haar leven goed te maken. Bezig bepaalde zaken te doen in haar leven. Want de voorzieningen die ze wil hebben, dat ziet ze in jou. En poti, je weet het niet. Je bent daar en je wordt gebruikt. Vrouwen, dames, streven allemaal naar een huwelijk. En om verschillende redenen. En op verschillende redenen heb je dat vrouwen die streven naar een huwelijk. Huwelijk, ja, misschien een trapje te hoog, maar naar een relatie. Zoals ik het eerder gezegd heb, naar verschillende redenen. Redenen waarvan ze weten van dat je luister. Met deze man of met deze meneer kan ik het zo ver schoppen. Met deze meneer weet ik dat ik een gezin kan opbouwen. We kunnen een mooi huis opzetten. We kunnen gaan wat nog meer. We kunnen gaan reizen. We kunnen de kinderen samen goed opvoeden. Naar school sturen. En ik weet dat ik in een huis gezet kan worden. Waar ik minder hoofdpijn heb. En waar ik alle soort van redenen misschien waarop ik nu niet erop kan komen. En ik weet en ik ben er zeker van dat u die momenteel thuis zit. U heel nog meer redenen kan opnoemen. Heel veel ook. Waarom vrouwen soms streven naar een huwelijk. En de redenen kunnen verschillende zijn. We weten dat niet alle huwelijkszoeken even gelijk zijn. Dat weten we. We weten dat er een verschil is. En we weten ook dat niet alle vrouwen die echtgenoten willen, hetzelfde willen. Dat weten we. We weten dat vrouwen, de ene, zegt van, hé, ik wil een man. Maar ja, hij moet geen strenge man zijn. Hij moet iemand zijn waarmee ik kan communiceren. Hij moet iemand zijn die flexibel is. Hij moet iemand zijn die me niet controleert. Hij moet iemand zijn die wanneer ik iets zeg, dat hij me 100% gelooft. Hij moet iemand zijn, wanneer ik iets vraag, dat hij daar is voor me. Hij moet iemand zijn, wanneer ik ergens naartoe wil gaan en ik aangeef, hij me geen 1000 vragen stelt. Dat zijn enkele zaken
die vrouwen zoeken in echtgenoten. Dat zijn enkele zaken. En hoe sapt dat klibisma een verschil? Wat de ene wil, wil de ander niet. Wat de andere zoekt in een man, wat de ene vrouw zoekt in een man, zoekt de andere vrouw niet. Soms zijn het redenen waar soms je bij even stil blijft staan en je denkt van, is dat de reden waarom die vrouw zo gek is op die man? Omdat ze misschien vindt van dat die man een vrij rustige man is. Het enige wat er misschien interesseert, is een man een mooi man. Of hij loopt mooi. Of hij praat rustig. Of hij kleedt zich netjes. Al dat soort van zaken spelen bij vrouwen wanneer ze naar een echtgenote uitkeken. Al dat soort van zaken. Bij anderen zijn het verschillende motivaties die te pas aankomen. Ik heb het eerder al gezegd. De verschillende motivaties kunnen zijn de manier waarop die man tot me praat. Het is een man die me motiveert om meer te doen in het leven. Het is een man die, wanneer hij merkt dat ik in een dip ben, hij me motiveert van, luister, je kan dit doen. Het is een man die steeds meer zaken doet, zaken samen wil doen, zodat we beter vanuit onze huwelijk kunnen klimmen. Het is een, al dat soort van motivaties naar kijken vrouwen. Alle soort van motivaties, andere bedoelingen waarbij je soms zegt van, maar is dit het? Is dit het waar ze naar uitkijkt? Is dit de bedoeling waarom ze ja gezegd heeft? Is dit de bedoeling waarom ze een relatie is aangegaan dat een relatie eindigt in een huwelijk? Is dit de bedoeling waarom ze in het verleden gezegd heeft, we gaan een relatie aan? Kunnen van één uitlopende bedoelingen zijn. Verschillende uitkomsten. Verschillende uitkomsten als ik met deze man een relatie aanga, weet ik dat ik over 10 jaar daar ben. Ik weet dat als ik met deze man een relatie aanga, ben ik over 10 jaar, heb ik over 10 jaar 2 kinderen. Ben ik over 10 jaar daar met mijn schoon, omdat ik weet dat hij iemand is die me motiveert. Al dat soort van bedoelingen en uiteenlopende redenen, verschillende uitkomsten, waarbij mensen, waarbij vrouwen een relatie aangaan of een huwelijk. Dus vandaar dat ik ben begonnen met dat er een verschil is tussen de vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man. Niet hetzelfde zijn. De vrouw die op zoek is naar een man, heb ik gezegd, eerder gezegd van, een stukje samenwerking hoor je. Je hoort een stukje samenwerking. En uit die samenwerking, dan ga je zeker zien dat de verschillende motivaties komen. Maar een vrouw die een man zoekt, heeft andere bedoelingen. Heeft andere bedoelingen. En de bedoelingen wat ze allemaal in haar hoofd heeft, zal je op de zijne tijd zien als man, als je goede ogen hebt, dat dit zijn de bedoelingen waarom ze voor mij gekozen heeft.
Dit zijn de bedoelingen waarom ze voor mij gekozen heeft. Omdat ze beter wil gaan leven in het leven. Ze wil gaan klimmen. Ze wil dit hebben. Ze wil dat hebben. Zonder om misschien puntjes hard te werken. Dat kunnen allemaal de bedoelingen zijn. Waarom ze gezegd heeft, we gaan een relatie aan. De vrouw die echtgenote wil worden. En de vrouw die op zoek is naar een man. Zijn niet hetzelfde. Houdt u dat vast. Zijn niet hetzelfde. En ik ben er zo zeker van dat zoals ik dat ding nu hier zeg, dat je vrouwen hebt, dames hebt, die zeker op dit moment zeggen van, maar zo meneer Loot, dit doe je. Amang op de heer Ayong. Nee. U weet het, hier zeggen we de dingen bloot met lood. Je houdt ervan of je houdt er niet van. We moeten niet doen alsof de dingen niet gebeuren. We weten toch, hoe zou precies dat de zijn gebeuren? Maar vaak genoeg willen we doen alsof het niet gebeurt. Alsof. Nee. Er zijn geen vrouwen die mannen zoeken met een bepaalde bedoeling. Er zijn geen vrouwen die wanneer een man naar ze toe loopt, ze ja zeggen met een bepaalde bedoeling. Dat moeten we niet zeggen, want we weten precies dat er vrouwen zijn die misschien een of ander teleurstelling achter de rug hebben. En ze zeggen van, luister, ik vertrouw geen enkele man meer. Het enige wat ik nu doe, is aan ieder die komt, probeer ik zoveel als mogelijk te genieten van de voorzieningen. Ik probeer zoveel als mogelijk. We weten niet wat in de persoon haar hoofd zit, maar de bedoelingen die de persoon heeft, zijn bedoelingen om alleen maar positief vooruit te komen. Dat weten we. We weten dat mensen, dat vrouwen, er nu vrouwen op dit moment zijn, die een teleurstelling hebben gehad, of meerdere teleurstellingen. En ze zeggen van, hé, luister. Mi nono de meluku misrefi. Mi nono de meluku soort voorziening, mi kan haal uit. Ik moet alleen maar vooruit komen. En dat horen we, dat zien we. En misschien kan je zeggen van, hé, luister, we kunnen de persoon niet kwalijk nemen. Misschien hoor ik mensen nu dat zeggen van, ja, maar als de persoon met een bepaalde bedoeling op die man komt, ze heeft niet geroepen, jij bent gegaan, jij vond haar zo leuk. Jij hebt gezegd dat je iets met haar wil hebben. Maar je begreep dat als je niet wil, dan moet je het aangeven. Maar daarom heb ik ook gezegd van, dat als man het goed is dat je het verschil kent, dat er een verschil is tussen die twee zaken. Misschien zelfs meerdere verschillen. Dat je het misschien bij het eerste, tweede, derde gesprek al kan doorhebben wie een samenwerking wil en wie naar voorzieningen uitkijkt. Dus uluku boom, uno mix matjes uno. Maar het zijn dingen die gebeuren. Het zijn zaken die gebeuren die we niet onder stoelen en tafels kunnen schuiven. Verschillende motivaties, verschillende bedoelingen, verschillende toekomsten. Verschillende toekomsten. En je kan begrijpen. Als ik praat over verschillende toekomsten, dan zeker aan wanneer een samenwerking, zeker valt ze daaronder.
De persoon die voor een samenwerking gaat, de vrouw die voor een samenwerking gaat in een huwelijk, daaruit zullen er zeker verschillende toekomsten zijn. Maar misschien, ook voor misschien de persoon die naar een man uitkijkt, er zullen misschien bepaalde toekomsten eruit komen. Want als die man het niet doorheeft, dan zal er wel een of andere toekomst eruit komen. Maar dan is de vraag van voor hoe lang? Voor hoe lang zullen verschillende toekomsten eruit komen? Kritieke onderscheiding die de meeste mannen missen. En die missen de onderscheiding waar ik het over op dit moment nu heb. Ze kunnen die onderscheiding niet maken. Of ze zijn zo verliefd. Of ze zijn zo verliefd en ze zijn helemaal blind. En ze niet doorhebben. Dat eentje samenwerking wil en eentje voor voorzieningen daar is. En wanneer ze het onderscheid nu kunnen maken. Dan is het soms dat de ene die samenwerking wil, wanneer ze het doorhebben, voorbij ze is gelopen. En dan misschien, dan wanneer ze zitten na een hele tijd, dan pas hebben ze door van Migada jongen, Josephine was de juiste. Josephine was de juiste die een samenwerking wilde, die zoveel met me wilde bereiken. We zouden zoveel doen. We zouden nu heel ver zijn. Maar doordat doen ik manengre, nu maar meka onderscheid dat die, dan is het dat die goede vrouw voorbij jou gaat. Ze loopt zo voorbij je en je hebt het niet door. En juist die vrouw die naar voorzieningen uitkijkt, die hou je vast. Die hou je vast. Die vrouw die naar voorzieningen kijkt, die hou je vast. En wanneer ze al de voorzieningen heeft, wanneer ze alles heeft wat ze wilde, dan zegt ze tot zover. Dan pas je eye op. Of dan pas je eye op. Dan pas je eye op. Dan pas ga je een onderscheid kunnen maken tussen Lien en Shirley. Of tussen Lien en Rachel. En wanneer je zo alleen zit, dat je elkaar onderscheidt. Dan ga je erachter komen van takie, hey, ik heb een fout gemaakt. If a fout dat hij, als je het kan corrigeren, zou het mooi zijn. Maar vaak genoeg kan je niet meer corrigeren. Want die andere man die goede ogen heeft, heeft Jacqueline al van je afgepakt. En houd er zo vast dat niemand anders dichtbij er kan komen. Hij houdt er zo goed vast dat hij niemand anders de gelegenheid geeft om dichtbij er te komen. En het zijn vaak genoeg dat soort van relaties die we zien en huwelijken. Dat wat er dan ook gebeurt. Al moet die man op zijn knieën gaan. Hij gaat op zijn knieën voor die vrouw. Want hij weet precies wat hij in huis heeft. Want misschien daarvoor heeft hij heel veel geleerd. Heeft hij ook fouten gemaakt. Daar komt Mitty, Jacqueline. Denk je dat het makkelijk is? Dat hij Jacqueline loslaat?
Dat gaat niet zo makkelijk. Ik heb het gezegd, eentje is klaar voor samenwerking. Ze wil bouwen met een man. Ze wil bouwen met een man. Ze steunt de man. Nu het energie de vrouw dat in. Die vrouwen, je hoeft er niks te gaan zeggen.

man en ze de man de steun geeft die hij nodig heeft. Alleen maar dat gaat eerder om. Een man aanvullen. Ze wil eens zijn met haar man. Ze laat niemand komen tussen haar en haar man. Niemand, wat je er dan ook vertelt. Het is water naar zee dragen. 5-4-7-3-3-0-8-7-8-1-4-8-2. Sotpoko Arki. Laat me even kijken hier. Oké. Laten we hier naar luisteren.

0: Inderdaad. Die vrouw...
1: Ik hoef het zo even hè? Oké, dat...
0: Die vrouw die echtgenote wil worden, ze is daar niks aan met taki om de man aan te vullen.

0: Ze is daar om de man aan te vullen. Zaken die de man niet heeft, die de man mist. Ze is daar om dat aan te vullen. Ze wil echtgenoten worden. Ze is klaar om echtgenoten te worden. Om de rol te spelen. Ze is ready, 100%. Ze is ready, ze weet precies wat een man verlangt van zijn echtgenote. Ze weet precies wat ze moet doen voor vervul een functie dat die. Je hoeft het niet te zeggen. Ze weet precies wat ze moet doen. En wanneer je dat soort van vrouwen vindt, kijk, we weten dat die grote man daarboven heel veel werk heeft. Maar wanneer je dat soort van vrouwen vindt, de braraf midrapa ozo, de matif mi, saki kindi, na gronde tak tak aigado. Mishitaki, je look of me, en you no forget me. Dat je zo'n vrouw gevonden hebt, die gereed staat om de functie te vervullen als echtgenote. Ze weet precies wat ze moet doen. Zoals ik het eerder gezegd heb, ze laat niemand de zaken komen vertellen. Ze weet precies wat ze moet doen als echtgenote. Je kleren wassen, daarvoor je zijn, daarvoor de kinderen zijn. Een ondersteuning, een ruggensteun, wat nog meer. Een samenwerking op alle soort gebied. Een samenwerking, een communicatie is 200%. Daarvoor staat ze klaar. Ze weet precies wat van haar verwacht wordt. Ne kan een noang grappenmakerij. Laat zich niets voorhouden door niemand daarbuiten. Ze weet precies wat de rol is in haar huwelijk. Ze weet precies wat de functie is in haar huwelijk. Ze weet precies hoe ze dat moet vervullen. Niemand hoeft er komen uit te leggen. Geen broer, geen zus, geen moeder, geen vader, geen oom, geen nicht, geen vriendin. Niemand hoeft er te komen te vertellen hoe ze die functie moet vervullen. Ze gaat zelfs op zoek om te weten wat ze moet doen. Ze houdt zich aan alle afspraken de afspraken die jij en haar gemaakt hebben vanaf het begin. Misschien is ze zelfs ook gaan lezen hoe ze zich moet gaan houden aan die afspraken. Hoe ze de functie moet vervullen om die goede vrouw te zijn. Wat ze allemaal moet doen, een goede samenwerking. En je zit daar als man, of je staat daar als man, en dan zie je van dat je, luister jong, als ik deze vrouw niet had, wat zou er allemaal gebeuren in mijn leven? Wat zou er allemaal gebeuren in mijn leven? Dan gaan we terug. Ik had het over die vrouw die naar voorzieningen. Kijk, die vrouw die ja heeft gezegd, we gaan een relatie aan. Of misschien zelfs nu op dit moment met u in een huwelijk zit. Want ze heeft je zo ver kunnen krijgen. Ze heeft je zo ver kunnen krijgen dat je... Want ze kijkt uit naar voorzieningen toch? Ze is op jacht. naar voorzieningen. Ze wilt middelen. Ze wilt middelen hebben. En ze heeft je zover kunnen krijgen in een relatie. Ze heeft je zover kunnen krijgen dat jullie zelfs in het huwelijk zijn gestapt. Want ze wil beveiliging hebben. Awana status. Ze wil awana een levensstijl. Als je een levensstijl takie e. Een levensstijl waarop deze man leeft. Heel hoog is. En ik heb het eerder gezegd. En als je geen ogen daarvoor hebt. Dat ze uit is voor voorzieningen. Dan is het soms heel laat. Als je de juiste ogen hebt, ja, dan kan je het misschien zien voordat je in het huwelijk stapt. Maar misschien ben je zo blind. Waarom zie je soms dat mensen na 5, 8, 10, misschien zelfs eerder, een jaar, anderhalve jaar uit elkaar gaan, een huwelijk die misschien zoveel gekost heeft, len money jaso, len money drape, te kwam van persoonlijke lening, alleen maar om in een huwelijk te stappen, en uno kom ik niks aan dat die nog niet trouwen. We weten dat er mensen zijn die persoonlijke leningen nemen en die geld lenen bij mensen om in een huwelijk te stappen. En dat is aan dat toe, Sabi. Misschien komt het een beetje hard over als ik dat zo zeg op radio. Maar we weten dat mensen soms na hun huwelijk maanden en jaren nog paymas betalen en nog open rekeningen hebben. Want omdat die vrouw bepaalde voorzieningen wilde, heeft ze achter je aangezeten van, ik wil met je trouwen. Ze wil bepaalde middelen hebben en ze weet van, als ze met jou in het huwelijk stapt, ze die middelen gaat krijgen. Ze die status gaat krijgen. Als status van mevrouw X. Als status van, ze weet van een bepaalde voorzieningen, die grote Prado, wat nog meer. Een jacht, zei Abby. Als status van mevrouw dit of mevrouw dat. Hoe sab je toch? Ze weet dat je een bepaalde levensstijl hebt. Ze weet dat je bepaalde voorzieningen hebt. En ze heeft je gedwongen. En je was blind. En je was ook zo verliefd. Maar zij had andere bedoelingen. Zij had andere bedoelingen. En dat die kiesje schreef je na een jaar, anderhalve jaar. Dat het om de voorzieningen gaat. Dat het om de middelen gaat die je hebt. Om haar status, een levensstijl, de verschillende voorzieningen die je hebt, dan pas heb je door dat ze op jacht was naar een echtgenoot, een provider. Daar was ze op jacht. Ze was op jacht naar een provider. En je gaat het niet door. Ze was op jacht naar een bron waarvan ze wist dat ze alles kon krijgen wat ze wilde hebben. En soms wanneer dit soort van huwelijken of relaties uit elkaar gaan, als je niet goed oppast, kom je niet goed eruit. Want je bent gaan trouwen. En je dacht dat je de juiste persoon had. Maar het is gebleken dat je niet de juiste persoon had. Goedenavond.
1: Hoi, hoe gaat het met u?
0: Lekker.
1: Nee, ik luister naar die item.
0: Ja.
1: Maar het gebeurt als jullie kant in mannen, zoals er een man, ze zijn er ook maar naartoe.
0: Helemaal, helemaal. Helemaal.
1: Als jullie kant gebeurt het. Dan met me toch, meneer, dat je moet niet maken van vrouw, dat pakken we ook op die kerk. Wie is me af miljoen af, dat ons af nek. Meneer, dan die vrouw veel dat ik dat je moet niet maken vrouw.
0: Ja, ja.
1: Het is niet goed. Je hebt heel veel van deze belachelijke mannen die denken dat ze geweldig zijn en hard begin bom, money, soort vrouw. Dat is een rommel. Die vrouw niet loopt, die man die zin. Laat die idioten weten, trouwens, fysieke drugs, money, de serie, de pijlen, echte man, en prijs dat de hardbom, money, die vrouw. Meneer, dan ga je flauwen kiel dat ding. Meneer, real midden, origineel midden.
0: Ja, ja.
1: Het gebeurt alle twee kanten, je hebt man en vrouw.
0: Zeker, zeker.
1: Man is een vrouw naar de money, vrouw is een man naar money. Dus, that is life.
0: Ja.
1: Je moet beter uit je doppen kijken wie je voor je hebt. En ik ben ook een professional, ik heb precies wat vrouwen snap dan fishing.
0: Ja,
1: ik heb de skills, de
0: hallo.
1: De screenen, ja, zo cool.
0: Ja, ja.
1: En op een nette manier met Lucent, dat een professionele manier met Lucent. Ik ben ook kosser, maar dat
0: meneer Super, u zou terugbellen. Even hoor. Ja, ja. Dus, ik begrijp meneer Super helemaal. Hij zegt van hij heeft de ogen om te zien wie de grappenmakers zijn. En omdat onderwerp de vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die op zoek is naar een man, zijn niet hetzelfde. Daarom misschien is het dat ik, maar we weten precies dat er ook mannen zijn. Die dat soort van grappenmakerij uithalen. Maar omdat we horen op tunes naar onderwerp, we weten dat het beide kanten is. Beide kanten. Maar zoals meneer Super heeft aangegeven, hij zegt van hij heeft de ogen om te zien wie, wat, precies wie voor hem staat. Maar we moeten eerlijk zijn. Soms zijn onze broeders en onze zusters zo blind dat ze niet zien een onderscheid. Dat ze niet zien een onderscheid en dat ze erin trappen. Ze trappen gewoon erin. En wanneer het zover is, dan gaat dat ding goed verkeerd. En je abi soms taki dat er mensen zijn daar buiten die proberen niet van de metaki toch voor opodis maar ai, maar we weten ook toch dan kan de amane loop van midden naar een asma want de aman spesuka afrouw die zich ba en dan de amane feni en alle soort van zaken. Omdat Amanji taki dat nou een mooie dame, dan ben ik ook tegen me van taki, deze dame kijk, is op jacht naar voorzieningen. Ze is geen dame waarmee je kan opbouwen. Dus die man probeert me te. Amanji zoek of nak me poeru voor een gehoor naar haar smaak. Maar omdat mis op van man is de. En dat soort van zaken hoor je. En dat soort van zaken hoor je. Want wanneer we weg zijn van iemand. We hebben soms vrienden die wanneer je die man zegt dat hij even thuis gaat en hij even nagaat van inderdaad, laat me kijken of datgene wat die goede vriend van me gezegd heeft, of dat waar is. Laat me even kijken. Maar we weten ook dat we die vrienden hebben die wanneer je soms iets zegt, de ene oor in, de ander oor uit. Goedenavond.
2: Even, ja. Ay, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Gracita. Ja. Hoe
0: is lekker, lekker.
2: Mooi. Weet je, ik heb er moeite mee om te geloven dat mensen niet zien wat de bedoelingen zijn van de ander.
0: Mhm.
2: Mensen met een kankibri, grandma, mijn man, kibra, kusoko, zetten.
0: Ja, ja. Aha.
2: Ik wil eerder geloven dat mensen ervoor kiezen voor tap de ai. Maar look bijvoorbeeld, als je een vrouw tegenkomt van wie je nooit hebt verwacht dat zo'n categorie vrouw boven de nij tapoen, dan ben je toch onder de indruk. Dan kan de eet in handelingen je ziet toch van, een vrouw is nog deja voor mij. En hij heeft vrouw poelulu, zoals we dat zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Ik geef je al aan van, het is nog dit voor de voor lange termijn. Maar je bent zo onder de indruk dat ze op je valt. Dat je zoiets hebt van, kan dat ook kinky? Of misschien ben je tevreden over de diensten die de vrouw, de bijdrage die ze levert in de kamer.
0: Mm-hmm.
2: Dat je zoiets hebt van, snap je? Dat je zoiets hebt van, ik ga ervoor. Kan die manier ook kinky? Maar misschien is het ook dat je weet of je wang. Je bent al een hele poos alleen. En ik kon vinden wans maar. En je hebt zoiets van, weet je, met een horadisie. Nou, dus, dat is zo mijn gedachtegang erover. Dus het kan zijn, die heren zullen het aangeven, mensen zullen het aangeven, dat ze een bepaald gedrag niet hebben zien of niet wisten wat de bedoelingen zijn van iemand. Maar het kost me moeite om te geloven. Weet je, ik weet niet, het zou echt een heleboel water door de Suriname rivier moeten stromen om mij voor de gek te houden. Dus vandaar dat ik dat zo zeg. Maar wie weet is dat inderdaad zo. Maar ja, ik kom op die drie redenen hoor, waarom sommige mensen mogelijk ervoor kiezen om te gaan voor iemand die niet de bedoeling heeft echt genoten te worden, maar die gewoon op zoek is naar een man. Dat was hem.
0: Goed. Abon. Okay. Ik denk dat de mensen geluisterd hebben.
2: Yes, sir.
0: Ja, ja. Fijne avond.
2: Oké, voor jou ook.
0: Ja, ja.
2: Bye.
0: Goed. Hoe meer u belt, hoe minder u mee gaat horen praten. 547-330-8781-482. Ik kan de bakken pokoe, dus mij is dekati. Voor bel. Om te vertellen, zoals Gracita het gezegd heeft. Ze denken dat mensen gewoon niet willen zien dat ze voor de gek gehouden worden. Maar ik ook arkapoko. Ik zei, ik kan niet aan, want tussen mijn bakapoko. Dat is maar, kiesipje degatier. Want dat ik kom bellen, jongen. Laat me bellen. Laat me bellen en vertellen, jongen, wat mij is overkomen, jongen.

inderdaad 10 uur 18 plus. Hier moet je zijn. Go on and cry. Dus me begrijp Gracita. Wanneer Gracita zegt van ja, maar ze begreep niet dat mensen die ogen nu kunnen hebben. Niet ieder heeft dus de juiste ogen om te zien dat men in je leven komt om te profiteren. En dan ga je inderdaad, wanneer je doorhebt dat men in je leven is gestapt om te profiteren, dan gaat inderdaad dit je overkomen. Want je voelde het helemaal in je hart, in je ziel. In alles voelde je het. Je bent een PL gaan nemen om een huwelijk. Om een huwelijk, je kunt ook een PL. En dit is je overkomen. Dit is je overkomen. Een vrouw die een man zoekt, is klaar om meegenomen te worden. 100%. 200%. Een vrouw die een man zoekt, is klaar om worden. Ze wil meegenomen worden. Klaar om te ontvangen. Klaar om te consumeren. Wat nog meer? Vertel me. Klaar om uit te trekken. Dat uittrekken, Tori. Toch? Die vrouw die naar een man zoekt, alle zaken die ik genoemd heb. Klaar om te consumeren, klaar om te ontvangen. Klaar om uit te trekken. Dat zijn allemaal zaken. Klaar om te profiteren. Want ze weet precies waarom ze naar die man uitkijkt. Ze weet precies waarom ze naar die man uitkijkt. Ze heeft je al lang door. Ze heeft je al lang door dat ze wil gaan leven. Ze wil die status hebben, een status. Een levensstijl. Ze heeft je al lang door. Een levensstijl, zo'n man die ze in Libi, na levensstijl dat me wat Libi. Hoe kan ik op zo'n levensstijl komen? Hoe kan ik profiteren? Hoe kan ik een bepaalde status hebben? Alleen, ik kan een bepaalde status bereiken. Ik kan een bepaalde levensstijl bereiken. Alleen maar als ik naar deze man uitkijk. Alleen maar als ik naar hem toe ga, kan ik van hem profiteren. En je bent daar. En je bent blind. En je kan het onderscheid niet maken. Het onderscheid kan je niet maken. En je trapt erin. Je trapt erin. En wanneer je doorhebt dat al de zaken die ik daarnet genoemd heb, dat ze daarachter zat. Daarachter zat. Ze wilde alleen maar een voorziening. Dat wilde ze hebben. Dat wilde ze hebben. Een onderscheid moet je kunnen. En. Dus ik begreep, wanneer dingen zegt van ja, maar dan moet er veel water stromen door de Suriname rivier om gepakt te worden. Usabi. Oh, mijn man, mijn play straat iemand ook. Mijn play meet man. Om heb de bradafono. En zoals meneer Super dat gezegd heeft, er zijn ook aan de andere kant ook heren die precies weten, die doorhebben, de persoon heeft er werk van gemaakt. En we hebben mensen, we hebben vrouwen zoals vrouwen en mannen die er werk van maken om te kijken van, hey, luister, wie. Nou, wie moet ik uitkijken? Bij wie moet ik zijn voor die voorzieningen? Dat jullie drapen
met ino sami grandma bota kino sapsei hatai. En je bent daar en jij denkt van dat nasa libi en libi. De persoon heeft al, is al maanden, kijk al maanden uit. De persoon heeft al een bepaalde schema van je gemaakt. Mannen zowel vrouwen. Die man heeft een bepaalde, die man heeft al een bepaald schema van je gemaakt. Van hey, luister. Als man op man naar een sixpack. Als man op man naar een sixpack. Je moet zeggen, wat jam. Je sabi dog. Als man op man riman. Als man op man scheerde en ede. Je sabi dog. Of als man op man naar een vlechten. Dan is dan. Temi Goda heeft ze geen kans. Ze gaat ja zeggen. Zo alleen. Want van die soort van mannen houdt ze. Zo alleen kan ik gebruik maken van de voorzieningen van haar. Zo alleen kan ik een bepaalde levensstijl. Want ze houdt van mannen met vlechten. Ai. Mm-hmm. Die man neemt info. Tak, hé, als man op... Als na, fin man. Als man op die eerste man, febbede, een fin man. Maar, a man brok als man ati. Dus is hij van, just langs zo. 100? Yo. 100 if you go. Klaren. 100. Dat is wat fin man is die asma lobby. Of één, dat is mannen gaan vlechten asma lobby. En jij, je denkt alleen maar aan één ding. Aan de voorzieningen. En alleen voor stil zou ik gaan leiden. Want je weet van, ze is iemand die hoog geneigd is om mannen te versieren. En mannen op een bepaalde manier te laten kleden. Zodat men kan zien van, het is mijn man. Ze weet van, ze heeft lang naar je uitgekeken en ze weet precies dat jij een man bent van dat het moment dat je een vrouw hebt, je die vrouw bepaalde voorzieningen gaat geven, je de bepaalde levensstijl gaat laten leiden, je bepaalde voorzieningen gaat geven, terwijl je niet doorhebt dat ze al lang uitkijkt naar je om je in die caravana, zodat je in die caravana kan stappen. En inderdaad, want je pleistraat die man. Maar de zet ze asma is koeifiet op Adam bord. Of afvast van asma is schaken in een dorodrape eten. Toch? Die vrouw die echtgenote wil worden. Die vrouw die echtgenote wil worden. Zoals ik het eerder gezegd heb. Zij werkt naar een stukje samenwerking. Een stukje samenwerking. En ze zoekt. Wat kan ik aan mijn man geven? Hoe kan ik mijn man steunen? Dat zijn de vragen die ze zichzelf stelt. Dat zijn de vragen. Hoe kan ik hem steunen? Hoe kan ik mijn man... wat kan ik doen? Wat kan ik aan mijn man geven? Dat zijn de vragen die de vrouw stelt die een samenwerking wil. Ze creëert succes... Luister, je moet weten dat dat soort van vrouwen je niet makkelijk vindt, maar misschien, je weet ook dat misschien wanneer mensen een bepaalde dingen achterwege hebben gehad, zoals ik het eerder gezegd heb van ja, misschien een relatie waarvan ze zoveel heeft gegeven en het is toch kapot gegaan en ze zegt van nee, ik doe het niet meer. Maar misschien is het wanneer jij daar aankomt en met haar praat en haar kan overtuigen dat luister, hij wist niet wat en hoe jij erin zat en hij kon je niet waarderen, maar daarom ben ik hier. Ik ga je waarderen. Dan kan je hebben dat de persoon, die vrouw die anders dacht,
van om alleen maar naar voorzieningen te kijken, dat ze gewoon anders begint te denken. Misschien is het de manier waarop je de persoon benadert. Dus er is een groot verschil. Een groot verschil tussen die twee zaken die ik eerder heb opgenoemd. We moeten succesvolle huwelijken gaan creëren. Dat moeten we gaan doen. En minder echtscheidingen. Maar ja, minder echtscheidingen. Misschien kan het. Ik hoef geen gelijk te hebben wanneer men zegt van men creëert echtscheidingen. Want als men eens gaat kijken naar voorzieningen en men merkt van hé, die voorzieningen heb ik al. Ik heb een bepaalde levensstijl al. Ik heb een bepaalde status al. Ik ben er al waar ik moet zijn. Dan creëert men misschien een echtscheiding. Die vrouw creëert een echtscheiding of die man creëert een echtscheiding. Want omdat hij of zij heeft al bereikt wat hij of zij wilde bereiken. De bedoelingen die hij of zij had, heeft hij al bereikt. Dus hij passeert dat hij, kom creëer maar echtscheiding. Kom creëer maar echtscheiding. Mie door een bapin bewani. Voor zijn er mijn tangen man is moren lange. Of voor zijn er mijn tangen vrouw is moren lange. Want de persoon is bij je. Maar de persoon was bij jou met een bepaalde bedoeling. De persoon was bij je met een bepaalde bedoeling om de voorzieningen en om een status en om alle andere zaken die hij of zij wilde bereiken, hij of zij al heeft bereikt, dan met creëer wan echtscheiding. Of me creëer wan taktaki met een relatie broko. Toch? Ik baya jari gimik baya jari dat op mijn. Dus ik creëer wat. Ik creëer wat. Ik heb al heel veel kunnen vergaren. Dus ik creëer wat dat we uit elkaar gaan. Dat een huwelijk naar de morgen. Of jij met een schuld zit die je nog moet betalen. Die je, de onkosten die je gemaakt hebt. Kan mij weinig schelen. Toch? Dus dat zijn de zaken waarop we goed moeten letten. Mannen zoals vrouwen. We moeten niet denken. Het gevoel moet bij u niet. Laat me duidelijk zijn. Het gevoel moet bij u niet opkomen. Alsof alle huwelijkzoekende vrouwen hetzelfde zijn. Dat zeg ik niet. Dus niet omdat je die man je vraagt om te huwelijken. Of die vrouw je vraagt van laten we trouwen. Hoor. Dan wat ik hier zeg op die radio. Dan zeg je van dat je alle huwelijkzoekende vrouwen zijn hetzelfde. Nee. U gaat uw ogen goed de kost moeten geven. Goed communiceren. Kijken waar ze naartoe met je wil gaan. Kijken wat ze met je wil bereiken. Kijken wat ze allemaal doet. Kijken hoe ze je ondersteunt. Kijken wat voor motivaties er allemaal van zowel man als vrouw zijde komt. Ja toch, wanneer we met elkaar communiceren. Kijk hoe de persoon denkt. Kijk waar de persoon naartoe wil gaan. Kijk waar die man wil zijn over 2 jaren. Kijk waar die vrouw wil zijn over 2 jaren. Kijk waar die man wil zijn over 5 jaren. Kijk waar hij wil zijn over 3 jaren samen met jou. Naar een heer gezin. Kijk wat die man wil bereiken over 2-3 jaren. Naar een heer gezin. Kijk hoe ver ze wil. Alles is wat zandati. Teetaki. Je moet geen tijd hebben voor pietlullige zaken. Kijk hoe die vrouw denkt over vriendinnen. Kijk hoe die man denkt over vrienden.
Want we zeggen vaak genoeg van dat. Ja, een vrouw om een vriendin, want een vriendin. Of het een vrouw om een sani. En dan een heer huwelijk. De sterke huwelijken waar we over het hier hebben. Ja, die vrouw mag geen vriendinnen hebben. En bla bla bla bla. En je moet ook gaan kijken naar die mannen toch. Wie zijn die vrienden van die man? Want soms is het dat jij als vrouw goede bedoelingen hebt. Maar die man komt met iets anders op je. Dus zowel man als vrouw, u moet goed nagaan. Kijkt u goed, neemt u goed de tijd. En probeer die onderscheiding te maken. Probeer de onderscheiding te maken tussen de vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die naar de man zoekt. Ik heb eerder al gezegd, niet alle huwelijkzoekende vrouwen dat ze hetzelfde zijn. Maakt u die fout niet? Neem alle tijd om de persoon, goed met de persoon te praten en te kijken wie de persoon is. Neem alle tijd. Praat met de persoon. No long jumpo dusani. Omdat ik zoveel van je hou, ik kan niet wachten. Alla soort sani. Ik hou zoveel van je, ik kan niet wachten om met je te trouwen. Laten we een datum gaan zoeken. Je gwasi bibi go suku wan passende een datum. 26, alle soort sani so je go suku. 6, alle soort sani je go suku. 4, alle soort sani. Alle soort van dingen zoeken jullie. Zonder om na te gaan hoeveel die man of die vrouw om je geeft. Toch? Men wil vrouw worden. Men wil een man hebben. Zijn twee zaken. Men wil een man hebben. Zijn twee zaken. Dus gaat u goed even na. Noem ik smatjesi. Laat men je geen 6 voor 9 geven. Want de vrouw die een man zoekt en de vrouw die echtgenote wil worden, er is een verschil. Misschien heeft u het ontdekt, al lang ontdekt, maar je blijft nog in een relatie omdat je zoveel om die vrouw geeft. Je blijft nog in die relatie omdat je zoveel om die man geeft. Waar je denkt aan al die onkosten die je gemaakt hebt. En er zijn nu kinderen erbij. En jullie zijn al 10, 20 jaar bij elkaar. Maar energie vooruitgang. Toch? Jullie zijn al 15 jaar bij elkaar. Maar die man motiveert je. Nooit heeft hij je gemotiveerd. Nooit. Je hebt besloten om weer naar school te gaan. Nooit heeft hij je gemotiveerd. Je hebt besloten om iets te doen. Die vrouw motiveert je nooit. Maar steeds is het dat zij iets wil doen. En steeds is het van ik wil dit doen, ga je me helpen. Ik wil dit doen, ga je me helpen. Ik wil dat doen, ga je me helpen. Maar het moment dat jij als man met iets op talent komt, dan merk je van, nee, het hoeft niet. Wat je al hebt is goed. Maar zodat zij iets wil doen, dan probeert ze het door je keel te stuwen. Omdat dat van haar altijd moet gebeuren. Dat van haar heeft altijd prioriteit. Dat van haar heeft altijd prioriteit. En dat zijn allemaal zaken die je moet kunnen onderscheiden. Ja, maar met meneer Lood. Met meneer Lood. Dat kan ik niet.
Mek mene lo tak en sani. Afrouw naf ondersteun mi ap mi money. Me du sami wani. Toch? Mek mene lo tak en sani. A man af ondersteun mi. Me roko mi money. Me du sami wani. Toch? Mi sap tak mi loba man. A man af lop mi. Ala zot sani so. Hein? Aman af lop mi. Maar je zit constant. Alles wat die vrouw je vraagt, doe je. Maar je hebt niet eens door. Dat afrouw ne hoor aan je, maar je hoor aan afrouw. Afrouw ne hoor aan je, maar je hoor aan afrouw. Omdat die vrouw op zoek is naar een man. Dus na je hoort naar vrouw, afrouw nee hoort naar jou. Die vrouw kijkt uit naar de voordelen. Ze kijkt uit hoe ze een bepaalde levensstijl kan leiden. En wanneer ze daar is, dat ze adieu kan zeggen. Want wanneer ze daar is, ze een echtscheiding kan creëren. Wanneer ze daar is, een breuk kan creëren in haar relatie. En je hebt nooit de tijd genomen. Hoor. Misschien is het de zoveelste breuk die je overkomt. Zoveelste breuk die je overkomt, maar je hebt het niet door. Want je neemt nooit de tijd om te evalueren. Je hebt nooit de tijd genomen. En ik heb het eerder al gezegd via deze mic. Weet je hoeveel mannen en vrouwen nu thuis liggen? Op het werk zijn. Die nooit de tijd hebben genomen. Ze zijn uit de huwelijk gestapt. Er is een breuk gekomen. Ze hebben weer wat in een relaties achter de rug. Die ne waka. Anego. Heel wat relaties achter de rug. Asani nego. Analyse aan mij probeer baka. Hij ontmoet vrouwen, hij praat met ze. Een jaar, 2 jaren. 10 maanden. Die vrouw zelfs ontmoet mensen, ontmoet mannen. Maar ze heeft nooit de tijd genomen, hij heeft nooit de tijd genomen. En steeds weer ontmoet hij dames. En steeds weer na een bepaalde tijd is het dat ze uit elkaar gaan. Die man heeft nooit de tijd genomen om te zitten, alleen te zitten. Na een eerste breuk, na een eerste echtscheiding. Na de eerste echtscheiding. Hij is nu op dit moment is hij weer getrouwd. Nu op dit moment is het... De 10e relatie die hij heeft. 10e relatie. Allemaal 1,5 jaar, 2 jaar. Samen 2 jaar, 3 jaar. Als hij niet fuck up. Als hij niet go. Alles wat zijn is zo. Mama niet te katting. Mama niet te katting voor evalueer. Takkie ee. Wat zijn nou de boom. Mama niet evalueer. Want misschien heeft hij een klein beetje geld. Ja toch? Die man heeft een klein beetje geld. Waar hij zijn geld vindt is .60. Hij heeft een bepaalde status. Dus hij dient als provider. Hij dient als provider voor vrouwen. Dan wanneer die vrouwen bereikt hebben wat ze willen. Dan creëren ze een breuk in haar relatie. En dan gaan ze weg. Maar hij heeft nooit tijd genomen. En gezeten. En tegen zichzelf gezegd van. Hey, luister. Al de mensen die komen. Ze komen voor voorzieningen. Hij heeft nooit, dat moet ik het ding. Nooit de tijd genomen om te kijken van dat je hey, luister. Al de mensen die ik heb leren kennen. Ze kwamen altijd voor de voorzieningen. Ik diende altijd als een provider. Maar zodat je hem ergens ontmoet. Dat zijn dit soort van mensen. Die, wat ik daarnet gezegd heb.
die alle vrouwen, die alle huwelijkszoekende vrouwen onder één kam scheren. En dan zit hij ergens. En dan vertelt hij hoe vrouwen zijn, en vrouwen dit, en vrouwen dat. Maar hij is nooit, hij heeft nooit de tijd genomen om te zeggen van, hey, luister. Ik, mijn ogen waren altijd gesloten. Ik heb er nooit op gelet. Ik kon het onderscheid nooit maken tussen die vrouw die een man zoekt en die vrouw die echtgenote wilde worden. En ik hoop dat na vanavond er genoeg broers en zusters, en ik kijk meer uit naar de broers, de brother of me, de mother of me, dat ze na vanavond het onderscheid kunnen maken. Dat ze kunnen leren onderscheiden wie partnerschappen wilt, welke vrouwen voor partnerschappen gaan en welke vrouwen voor voorzieningen gaan. Ik hoop dat na vanavond, laat me zeggen, laat me snel corrigeren. Hoor. Ik hoop dat nu al, op dit moment, nu direct, gelijk, onmiddellijk, u doorhebt dat de persoon waarmee je praat, op dit moment, de persoon is die een samenwerking met jou wil aangaan. Een persoon is, een vrouw is, die je wilt ondersteunen. Het geen vrouw is, die een goudzoeker is. Een vrouw is, die met jou samen wil gaan. Samenwerken, partnerschappen met je wil aangaan. Een vrouw is die je wilt motiveren. En misschien nu al zit je aan het werk of waar je dan ook zit, als je naast haar zit, als je gemerkt hebt dat in de periode waarbij jullie met elkaar zijn, de motivaties, verschillende motivaties waren, kijk op dit moment naar haar. Ja, kijk eraan, kijk er in de ogen aan. Als je naast de licht, kijk er in de ogen aan.

onderscheiding is voor mij duidelijk. Zeg er. Zeg er, nadat je vanavond geluisterd hebt naar meneer Lood en op dit moment, tot op dit moment, dan heb je door dat zij er is bij jou voor een samenwerking. Dat jij de persoon bent, dat alle de motivaties wat ze je tot nu toe gegeven heeft, ze bij jou is voor die samenwerking. Ze bij jou is voor die samenwerking, behalve een goede seks die ze je geeft. Want is dat even een samenwerking, die een motivatie, die een seks. Ubuntu. Want dat is een dat we hechter naar elkaar groeien. Ja toch? Op dit moment, als hij naast je ligt, en je gemerkt hebt dat hij niet die goudzoeker is, hij niet bij je is, omdat hij weet dat je hem goede voorzieningen kan geven, zeg hem. Ja, zeg hem. Je mag hem zeggen als vrouw. Zeg hem als vrouw dat luister, schat. Nadat ik nu op dit moment heb geluisterd, maar misschien is hij thuis. Pak je telefoon. Bel hem. Video call. En zeg hem van luister, je bent niet hier bij me voor voorzieningen, maar ik heb gemerkt dat al de motivaties die je me gegeven hebt in het leven tot nu toe, al de ondersteuningen, de samenwerkingen, je bent er voor me. Jij bent die man waarmee ik door het leven wil gaan. Jij bent de persoon waarmee ik door het leven wil gaan. Zeg de persoon duidelijk. Vanavond nog. Toch? De vrouw die wil worden en de vrouw die een man zoekt, zijn niet dezelfde vrouw. Ik herhaal. De vrouw die vrouw wil worden en de vrouw die een man zoekt, zijn niet dezelfde vrouw. Leer te onderscheiden de brada of midrapa, also say de brada of misadawroko. Leer vanavond, ik moest maar mekaar onderscheiden. Temi miti tamara manteng, kan bar mi gewoon, meneer Lood. Tak, meneer Lood, I know, mi kan mekaar onderscheiden. Men wil partnerschappen. Men wil voorzieningen. Kies zorgvuldig de brada voor mij. Kies zorgvuldig die zusters van me. Kies zorgvuldig. Kies die alleen maar voor seks. Want als seks is boom. Sabi taki. Als seks is boom, som lazy. En dat door taka seks boom. Gracias heeft het gezegd, hè. Door taka seks boom, dat seks. Dat als seks boos zodanig dat we niet door kunnen hebben dat de persoon daar is voor die voorzieningen. Seks, hoog niveau, speeltjes, alles wat sani, glijmiddel, alles wat sani zo. Seks op een hoog niveau, in een machine, in brein, in een mek uit, een onderscheid, in een mek aan onderscheid. Zo seks, heer day, ey belly, ik mis je, god, mis die bana. Alles wat zijn is, ik mis die poes. Iedereen wat me kan onderscheiden. Iedereen wat me kan onderscheiden. Seks is zo goed. Maar elke keer weer dat na toe aan seks, maak ze gebruik van om een voorzieningen, om een voorziening bij te nemen. Elke keer weer na bakken aan seks. Precies bakken aan seks, weet precies. Bakken aan seks en na kwam voorzieningen poeru. Als seksboom. En je hebt niet door dat ze daar is voor die voorzieningen. Toch? Kies zorgvuldig. Kies zorgvuldig, broers en zusters. Kijk goed uit je doppen. Stop met raden. Stop met raden. Stop met raden wat je moet zeggen

0: als je ze test. Stop met raden. Die broers en zusters van me daar thuis. Stop met raden. Je mag gewoon die meneer die bij je komt en zegt dat hij zoveel om je geeft. Je mag hem gewoon uittesten. Laat hij weten. Laat hij weten dat je alert bent. Laat die vrouw weten. Laat die dame weten, die dame die je gisteren hebt ontmoet. 2 weken terug. Laat ze weten dat je op alert bent. Laat ze weten, gewoon communiceer met haar en bent. Je moet duidelijk met haar zijn. Van schatje, luister. Als je hier bent voor voorzieningen, dan ben je op de verkeerde adres. Als je hier bent voor voorzieningen, ben je op de verkeerde adres. Als je hier bent voor een bepaalde levensstijl, verkeerde adres. Als je hier bent dat ik moet dienen als een provider, verkeerd adres. Zeg er, als je hier bent met bepaalde bedoelingen, die data van verkeerd adres. Maar als je hier bent voor samenwerking, dan ben je hier. Dan sta ik hier. Als je hier bent om me te ondersteunen, ik ga naar James D. Als je hier bent om achter me te staan, hier ben je. Je bent goed. Nergens anders moet je gaan. Je hebt op het juiste adres. Als je hier bent om me te ondersteunen, om me te motiveren, om een steun in de rug. Je bent op de juiste adres. Stop met raden. Zeg wat je moet zeggen. Ben open in je communicatie. En laat je niet pakken. Laat je niet pakken. Er is geen tijd meer om je te laten pakken. Er is geen tijd meer om te laten pakken. Ga vanaf vandaag. Ga die onderscheid maken. Take it in. Niets. Rent weg. Ik ga u voor vanavond groeten. Ik bedank al de mensen die gebeld hebben. Studio, de mensen. WhatsApp. Laten we kijken naar Facebook. Goedenavond iedereen. Goedenavond luisteraars. Ja. Toch? Laat je niet een... Laat je niet bedonderen. Praat. Wees open. Zeg wat je wilt. Stop met raden. En probeer een onderscheid te maken tussen de vrouw die een man wil en de vrouw die... Tussen de vrouw die echtgenote wil worden en de vrouw die een man zoekt. Nogmaals, ik groet u. De mensen die aan het werk zijn, Douaroko juist. Usabi dat na elke programma de mensen nog thuis op hun voorachterterras aan het werk. De massa die nachtdienst, de metaki we ete. Atore tagwangala. Toch? Maar kan je nou pas aan mijn eye op het rinetier de Douaroko presie, aan mijn eye op de mofoteer de traumatie tak aion. Atosamane lotak drape. Maar wat dame ho 3 jaar nooit asman be motiveer me. So voordeel vast ma. Mane lotak leti. Ma mi aiko opotu. Mi aiko opotu wana mi mitu antrawang. Mana sa atore taki utakatori nanga lobby. Ik groet u en u hoor u schreef, u lobby u schreef en we zien mekaar. En bellen met elkaar volgende week donderdag. Goedenavond.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslimi. Arki en leri uit alobi libi. Wakali.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

right up to him and get whatever you need.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Ja, op deze vroege morgen komen we in alle nederigheid voor de troon van God en vragen hem of hij zijn zegen op ons wil laten regenen. In het bijzonder op u die luistert naar Word of God via Radio Lim FM. Goedemorgen, Lobiwang. Mijn naam is Annemarie Sanchez. We prijzen onze schepper voor zijn grootheid en danken hem voor zoveel genade, elke dag weer. Bovenal danken we hem voor het verlossingswerk van Yeshua, Jezus. Jezus die nadat zijn taak op aarde volbracht was en zou teruggaan naar de Vader, zijn leerlingen beloofde hen niet als wezen achter te laten, maar een plaatsvervanger te sturen. Die belofte is de Heer nagekomen. We hebben dat deze week gevierd en mogen het steeds weer gedenken. Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 mei zijn scholieren en leerkrachten vrij vanwege de Pinkstervakantie. Tot vorig jaar waren het er 2 dagen, dit jaar 2026 zijn het er 5. En Pinkster is afgeleid van Pinksteren, Pentecost, het feest dat ons herinnert aan die plaatsvervanger, Gods geest, die bijna 2000 jaar terug in Jeruzalem, Israël, werd uitgestort. De vorige week heb ik aangehaald dat we Gods geest, de Heilige Geest genoemd, heel hard nodig hebben, elke dag van ons leven. En waarom? Dat belichten we vandaag zoals beloofd. Laat me eerst kort iets vertellen over de Heilige Geest. Hij wordt gezien als de derde persoon van de drie-eenheid naast God de Vader en God de Zoon. De God van de Bijbel, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob van Israël, heeft zich doen kennen als de Heilige Drie-eenheid. Dat wil zeggen één God met drie verschijningsvormen. En hij was er net als God de Vader en God de Zoon vanaf voor de grondlegging der wereld. Dat leert Genesis 1 ons. We lezen ook in het Oude Testament dat Gods geest kwam op mensen die een bijzondere opdracht voor de Heer moesten uitvoeren, zoals koningen en profeten. Ook Jezus, Gods Zoon, had hem nodig voor zijn bediening hier op aarde. Nadat hij gedoopt was in de Jordaan, daalde de geest op hem neer als een duif. Daarmee werd hij gezalfd en bekrachtigd door God voor het werk dat hij moest doen. Jezus heeft daarna een aantal leerlingen gekozen die werden getraind om zijn boodschap over het koninkrijk van God te verspreiden. Met hen zou het fundament worden gelegd voor Jezus' gemeente. Nu, na Jezus' hemelvaart werden ze uitgezonden, maar niet voordat ze klaargemaakt waren voor hun taak, net zoals Jezus eerder was toegerust. Zonder de geest zouden ze het werk niet kunnen doen. Ze hadden de goddelijke kracht nodig die God gebruikt om te werken in de wereld. Wat zei de Heere in Handelingen 1 vers 8 voor zijn hemelvaart? Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Dat was dus het eerste hulpmiddel, bovennatuurlijke kracht, om hen te helpen het evangelie te verkondigen. Denk maar aan Petrus. Diezelfde Petrus die Jezus 3 keer verloochend had die avond voor zijn kruisiging, was niet bang om te spreken nadat hij vervuld was met de Heilige Geest. Sommige aanwezigen waren zeer verbaasd, want ze hoorden de leerlingen in hun eigen taal spreken. Maar anderen zeiden spottend dat ze te veel zoete wijn hadden gedronken. Nou, toen stond Petrus op. Hij was niet bang, maar kreeg van Gods geest vrijmoedigheid om te spreken. Akis Dekati. Zijn toespraak leest u in Handelingen 2. Hij vertelde over wie Jezus was en zijn blijde boodschap van hoop en redding. Wel, de mensen waren zo diep getroffen dat ze vroegen, wat moeten we doen? En Petrus zei, bekeer u. Met andere woorden, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Geliefde luisteraar, 3000 mensen kwamen die dag tot bekering.
Ja, bekering, dat is de sleutel. Draai je libi terug naar God. Anoye bepaal moro. Galaten 2 zegt het zo mooi. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet ikzelf leef meer, maar Christus leeft in mij.

En alleen de Heilige Geest kan ons op dat punt brengen. Zonder hem kan een mens niet tot geloof in Jezus komen, want hij is het die ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij leidt ons tot Jezus, die is de weg, de waarheid en het leven. En dan komt de tweede vers van een bekend lied in me op. Ik kan mijzelf geen wasdom geven, niets kan ik zonder u, o Heer. In uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Uw geest moet in mij uitgestort, de rank die u ontvalt verdort. En na de bekering, wanneer we in Jezus geloven en hem aannemen als heiland, worden we geestelijk opnieuw geboren en komt Gods geest in onze harten wonen. Die communiceert met onze geest en zo kunnen we een relatie hebben met God als onze Vader. We worden begeleid en geleid in deze relatie. Want de Heilige Geest is onze leraar. Hij onderwijst ons in het woord van God, waardoor we weten hoe we moeten leven en hoe we God beter gaan leren kennen om hem meer te dienen. En wie zou niet zo'n leraar en gids willen die de weg wijst en ook alles wat we verkeerd hebben gedaan in het licht brengt? Net als David in Psalm 139 mogen we hem vragen ons hart te onderzoeken.

Zo nodigen we hem uit om in ons en aan ons te werken, zodat we steeds minder de neiging hebben te zondigen. Paulus noemt die zondige natuur de werken van het vlees in Galaten 5. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap en dergelijke. En wie zulke dingen doet, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar wanneer Gods geest ons leidt, verbrandt hij met zijn heilige vuur alles wat niet is tot zijn eer en helpt hij ons het kwaad te overwinnen. Dan gaan we steeds meer op Jezus lijken. En uiteindelijk krijgen we eigenschappen die voortkomen uit de vrucht van de geest, zoals Galaten ons voorhoudt. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Lobby Wang, Jezus zelf noemt de Heilige Geest de trooster, met hoofdletter T in Johannes 14. Hij onderwijst de gelovigen en vooral schenkt hij innerlijke rust en vrede. Vooral dit is kwala ekong. En hij helpt ons bidden. In Romeinen 8 kunt u lezen over het leven in de geest. In vers 26 en 27 staat: en bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Want de geest pleit voor de heilige overeenkomstig Gods wil. Heiligen is een ander woord voor uitverkorene, gelovigen. En de Heilige Geest verzekert ons dat God door Jezus onze Vader is. Romeinen 8 vers 17 is duidelijk. Als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, wanneer we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Wat een vooruitzicht, een eeuwig leven met de Heer. Sisa, Brada, in deze ernstige tijd hebben we meer dan ooit de geest van God nodig. Want de vijand gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Laten we onze harten openstellen en vragen.

Ook door uw kracht in mij. In uw gemeente, in heel Suriname. En laat ons weer in vuur en vlam voor u staan. Maak ons één in uw liefde. En raak de harten aan van hen die nog niet de keus voor Jezus hebben gemaakt. Zodat ook zij de vreugde van Pinksteren mogen ervaren in Jezus' naam. Lobby Wang, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM.

0: mi somor body. Nende temye alikyama manteng mi fishitite.
1: Oh, 91.

jij klaar voor de volgende stap in security. Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

FM, de andere radio.

Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

FM 91.7, de andere radio. Ay, make me fire, ching, ching, ching.

Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

I'm Taddy, tagging Lim in my mind.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Joy Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moender Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: Notification on limb.
5: The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.
6: Lim FM,
7: de andere radio.
8: This is the recap of the phenomenal

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakkanatori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakkanatori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.
4: Dit is LIM FM 91.7. FBI.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
1: Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawa Straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.

0: Modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, uko doro baka nanga nabeskopu of the well, na odofu na de. En abeskopu fti de, taxo, teedres yasi, impur na mama. Met andere woorden, half werk verrichten. Men moet de consequenties aanvaarden van wat men eenmaal begonnen is. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Te yudresi yasi. Yo mo pur na mama.
2: Shup, shup.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.
2: 1, 2, 3.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 29 mei. À la condre soep met rund. Sopropo met zoutvlees. Vispastei. En masala kip met aardappel. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant.

0: voor June this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Hey, Biggie, stel op. Want if you want professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boos snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.

0: STVS met Oel Abisoena. Met de heer Abisoena zullen we praten over het WK voetbal dat volgende maand van start zal gaan. En volgende maand is niet heel erg ver meer. De STVS die is namelijk in deze periode nog druk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen om het WK voetbal te garanderen op de televisie. Heer Abisoena, welkom. Goedemorgen. Hoe is het met u?
1: Jamal, goedemorgen en ook de luisteraars van Lim FM, goedemorgen. Met mij gaat het prima. Yes. Beetje druk, maar het lukt wel.
0: Ja. We merken de drukte. Heer Abisoena, we zullen direct met de deur in huis vallen. Hoe lopen de voorbereidingen ten aanzien van het WK voetbal?
1: Heel intensief, druk, uitdagend. Maar we kunnen het aan. In mijn functie als directeur is dit mijn tweede WK die ik zal organiseren. We can do the job.
0: We can do the job, zegt u. Directeur, het is uw tweede WK, zegt u. Merkt u een verschil tussen de laatste en deze? Is deze een beetje intensiever? Hoe zit dat?
1: Sowieso, als je al zou kijken naar dat jaartal. De laatste voor deze was in 2022, toch? En dan had je ook die naweeën van COVID. Je kan zeggen nog voelbaar. Nu, 6 jaren later, kan je zeggen dat het anders is. De periode. Dus dat zaken lopen beter. Kijk, als directeur ben je er pas. En je neemt dan sowieso de neem je mee, dus dat het aan ligt aan die ervaring, kan je ook al zeggen dat het anders is dan de voorgaande.
0: Ja. En welke zaken zijn meegenomen? Welke verbeteringen moesten jullie plegen?
1: Meer organisatorisch. Kijk, sowieso hebben we er de ervaring mee. Voor wat STVS betreft zelf in zijn totaliteit is dit de 12e WK die de STVS zal organiseren, uitzenden. Dus die ervaring is er eerder. Heb ik ook mijn bijdrage geleverd in een andere rol als personeel. Dus dan, Isabi, je bent Lukukba, je tikt aan mee en nu zit je zelf achter het stuur of in die cockpit om die kist zelf te vliegen. Dus, maar ego. Ja, man.
0: Ja, ego. Nou, een beetje hot issue. Dat van de licenties, directeur. Wat kost dat allemaal? We horen bedragen van $450,000 en dan weer bedragen van $500,000. Wat is het exacte bedrag?
1: Dus, ik geniet zelf van al die berichtgeving die ik zie langskomen. Maar dan vraag je zelf af. Kijk, ik gaf daar net aan. Het is het 12e WK die de STVS gaat organiseren of gaat uitzenden. Als dit die 12e is, dat wil zeggen, we hebben 11 gehad de afgelopen jaren. Mm. Om de 4 jaren heb je zo'n evenement, je kan zeggen, werelds grootste sportevenement op aarde, is het WK. En ik kom niet aan mensen, hun zienswijze, hun denkwijze, want daar hoor je ook van, ja, maar na, gemeenschapsgeld, het zijn belastinggelden, dus openheid en al dat soort dingen. Maar vanwaar nu die interesse? Het kan, weet je, de tijd verandert, ik snap het. Maar ik weet niet waar ik het moet plaatsen. Ik weet het niet. Ik zeg het nogmaals, het is het 12e WK. 11 WK op sa. En 11 WK landt die bij ook toen aan in. En gisteren heb ik tijdens die persconferentie, bewust ook omdat er een aandeelhouder is. Ik ben in dienst van de aandeelhouder, de overheid. En STVS is voor de volle 100% een staatstelevisie. Nalanti etakigi STVS. Daarom zie je dat de regering bepaalt wie daar om de zoveel tijd komt zitten. Het is een staatszender. En twee dingen spelen. statutair is het ook duidelijk dat investeringen die niet gepleegd kunnen worden door de STVS, dat de overheid dat moet doen. Aan de andere kant is STVS een stichting. Daarom staat het Surinaamse Televisiestichting. En in de meeste gevallen, Sa'usabi, een stichting heeft geen winstoogmerk. Ja toch? Maar soms, wanneer het men goed uitkomt, dan hoor je STVS moet zelf voorzienend zijn. Toch? En wanneer het men niet goed uitkomt, dan hoor je weer, ja, het is de staat die daarvoor moet zorgen. Aan de andere kant, het WK is, het is volksvertier. De overheid, ook als aandeelhouder, die heeft een maatschappelijke taak naar de gemeenschap. Dus wie is Asambokos 1 miljoen, wie is Asambokos 500.000, wie is Asambokos, weet je? De overheid moet het betalen, omdat de overheid een taak heeft naar de gemeenschap. Zou je het niet doen, dan zou je ook de papa aan het dansen zien. De Vlaanti betak van nee, uno paaien, STVS, uno man paaien, dus uno paaien toe. Dan had je weer een ander deel die heel veel tamtam zou maken. En dan kreeg je weer iets anders. Wat wij hebben gedaan, kijk, WK, meestal, like, van WK begin nu, 11 juni tot 19 juli. Eigenlijk 20 juli start je al met de voorbereiding, alleen op een laag pitje, maar je start al met de voorbereiding over 4 jaren. Want dan ga je weer gaan kijken, wat gaat FIFA doen, wat gaat FIFA zeggen, hoe gaat FIFA het regelen, zij hebben ook hun processen. Dus je bent dan weer bezig. In 2022 hebben we het gehad, 2023, dan je gaat door. Ik snap het, sommige mensen, ja, die man vinden ons aan om een beetje politiek te spelen. Ik kom daar aan niet. Ik zit in een politieke functie, nou een lantifunctie. Dus de politiek gaat zich ermee bemoeien. Ik vind het niet erg. Wat ik wel erg vind, is dat men probeert op een bepaalde manier, je kan zeggen, foutieve informatie door te sturen of de samenleving in te sturen. En dat is wel jammer. Ik heb eigenlijk die onthulling is gedaan door mijn vriend Jogi. Die gaf aan in het parlement over dat bedrag. En nou, Jogi, de boy van bel me. Zo ik hem met heel veel helpen. Weet je? Maar wat hebben we gehad? En soms, omtak des aan lik van des aan de luko. Mijn play politiek. Tja, ik ben heel actief in de politiek, maar nu zit ik hier als directeur. Ja. Isabi van de STVS. Ik speel geen politiek. Maar money pay altijd die WK. Niet nu. Altijd om de 4 jaren WK hoor je. Money, het gaat gepaard met geld. Weet je? Het is niet een goedkoop ding. Maar je gaat het moeten doen als overheid, omdat die op een taak. Toch? Isabi stressen, die zit dat hier. Voetbal, dat allemaal. Ik ga niet Isabi Saranang, maar loop voetbal. Ja. Amoro Biggie Sport zou je belief in Saranang naar voetbal. En 2020, toch? Ik ben aangetreden in oktober 2020 als directeur in oktober 2020. We hebben dat WK gehad 2022. Die Unugo, like die Migo, like directeur, was het WK van 2022, al betaald door die regering die is afgetreden. Toch? Regering Boutersen 2. Die man draagt aan macht over in 2020. Was WK 2022 al betaald?
2: Wat kostte die toen?
1: Toch? Toen, want afas aan bezit toen, moest je direct voor 2 seizoenen betalen. Dus dan 1 seizoen bij de 2 ton. Dus 2018 en 2022. De stukken van Ushi, net als 4 ton heeft het toen gekost, dus beide seizoenen.
2: $400.000 ja. Voor beide WK's. 2018 en 2022. Yes. En dat was al betaald.
1: Toen ik aantrad in 2020, oktober 2020, was WK 2022 al betaald. Daarom was er niet zoveel issues en zo. Je kan het ook schuiven onder het mom van continuering van beleid. Dus 2022 was al betaald.
2: Door de overheid?
1: Door de overheid.
2: Volledig. STVS is met niets ingekomen?
1: STVS is met niks ingekomen. De overheid heeft het toen betaald. Het is betaald door de overheid. En na die 2 jaren hebben we het georganiseerd. Zoals wij dachten het in te richten toen. Dus je kan zeggen 4 jaren terug. En wat wij hebben gedaan, 2022 sa. En je moet dan werken naar 2026. Mm-hmm. Het is toen op de begroting gezet van 2023. Het is niet opgenomen omdat die toenmalige minister van Financiën, die heeft het altijd van de begroting gehaald. Mm. Dus wanneer men nu aangeeft dat ja, het was niet op de begroting, het is werkelijk niet op de begroting, maar als die minister van toen het niet van de begroting had weggehaald, dan zou het in die begroting die ze hebben goedgekeurd van 2023 of van 2024, zou het er wel erop staan.
2: Maar wat is de reden dat hij het van de begroting heeft gehaald?
1: Ik denk dat de afgelopen periode, als mediaman is je ding, de meningsverschillen op sommige momenten tussen of afasva aan minister dat toen bij uiting ook in de media over de STVS. Dus ik denk, je zou hem moeten vragen wat de reden is geweest, waarom, ondanks de duidelijke informatie, presentatie, naar hem toe is gegaan. STVS valt administratief onder het kabinet van de vicepresident. Dus onze begroting wordt daaronder gebracht. Dus in een staatsbegroting, een aparte begroting van STVS, we zijn ondergebracht administratief onder het kabinet van de vicepresident. Dan heb je weer slash binnenlandse zaken. Maar de reden daartoe, je zou hem moeten vragen waarom het toen niet is meegenomen op die begroting. Dus dat is de reden waarom men nu aangeeft dat het is niet opgenomen, het staat niet erop. Yeah. Maar het is niet een nieuw ding. Het is niet een nieuw ding. En Lekva, hoe bij Awika is voor dat bedrag dit jaar? Geloof me, niks in de wereld blijft hetzelfde. Na 4 jaren gaan die kosten omhoog. Op allerlei manieren, inflatie, allerlei soort zaken. Ja. Dus je verwacht dat WK van 2030 hetzelfde gaat zijn als het WK van nu. Nergens is het zo.
3: Ja.
1: Dus vandaar maar, je hebt als overheid een taak en je gaat het moeten doen. Toen de huidige raad aantrad in januari, juni start WK. Maar je moet het doen, je komt er niet onderuit. Het is een wereldevenement, je gaat het moeten doen. Toch? Dus ons doen, ook een keer praxerie. Werkelijk, het komt niet voor op de begroting. Maar het is een koppijn dat nagilanti. Want als je dat doet, krijg je weer de mensen op je af. Dus peden of in harmonie naar peden of in. Je gaat het moeten kopen, je gaat het moeten betalen. Want het volk, die wil genieten van Wika.
3: Ja.
2: Oké, laten we even een stapje terug doen. Ten aanzien van het bedrag. Dat bedrag is aanzienlijk verhoogd. Van $200,000 voor 1 WK, nu naar, ik denk, $450,000. U zal me corrigeren als dat niet klopt. Hoe is dat bedrag zo enorm gestegen? Waaraan ligt het? U sprak daarnet over inflatie. Het is niet helemaal duidelijk.
1: Dat bepaalt FIFA. Wij bepalen dat niet. Elke regio, kijk, die mannen koppelen een bepaalde waarde aan hun product. Toch? En zij geven je aan dat dit het is. Natuurlijk ga je onderhandelen. Mm. En ik ga u zeggen, meneer Jamal, neem het van me aan. Ik zeg dat hier via uw microfoon. Dat bod wat de FIFA op tafel had gelegd om te betalen voor het WK. Dan hadden we volgens mij kan hebben we tap onafhankelijkheidsplein.
2: Wat was dat bedrag?
1: Het was veel hoger. Het was bijzonder veel hoger, maar Isabi, de man is businessman. Die mannen zijn businessmen. Dus amai, contact je naar een bot. Van, hey, dit is hem. En amai, look out, als je direct gaat happen. En dan ga je onderhandelen. Tot hier door een bepaalde bedrijf. Maar dan, hey, tot hier. En al wil je op je kop staan. En man dan, nee, want weet je, hoe kost het naar de zandat in. Gisteren, want ik zag ook die berichtgeving, dat er alsof... Bij mij gaat het meer om, want het nieuws is zo naar buiten gebracht dat de overheid een $500,000 heeft betaald. Wat wat het ook zou kunnen zijn. Mm. Want wie is nadat die STVS nou bij man brengen op? Zou de overheid het moeten betalen? En het niet alleen in Suriname. Vraag even in de andere landen. Het zijn dingen die de staatstelevisies moeten pakken. De meeste van die landen naar de staatszender bij Awika. En het is de overheid. We nemen meestal vaker of voorbeelden vanuit Nederland. Laat men gaan vragen aan NOS nog. Van money dat voor de volgende 100%. De Mike is de subsidie dan aan de soort standaard. Maar net als wat ik aangaf. In sommige momenten, dat is mijn film van ja, STVS moet zelf voorzienend zijn. Toch? Dadelijk dat de man vindt van ja, maar het is de overheid. We zijn een stichting. Een stichting. Wens ook merk nog dit. Maar om terug te komen op die vraag. Je hebt geen invloed daarop. FIFA bepaalt hun bedrag. FIFA zet een prijs voor hun product. En dan je onderhandelt totdat de man gewoon precies. En de man takt hier tot daar en niet verder.
2: Oké. Ja. Maar heer Abisoina, ik heb ook begrepen dat het om een soort tenderprocedure gaat. En klopte dat meerdere bedrijven zich konden inschrijven om ook zo'n licentie te kopen?
1: Ja. Er was een tender. Die tender, rechtstreeks met FIFA, is vorig jaar begonnen. De meisje nog een mail komt van, kijk, bedrijf XX, dus dat wordt naar alle mediahuizen gestuurd. En iedereen mag een bod op tafel leggen. De man heeft tegen die tak naar zo. Jij moet zelf met een bod komen. En STVS heeft toen een bod gezet. Op het een bod. Later, de man heeft tegen zo aan die. Je kan je tot zo'n datum inschrijven. En per zo'n datum wordt het afgesloten. Dan nemen ze weer een periode in acht. Binnen zo'n tijd hoor je van ons of je het wel krijgt of niet. Toen we die mail hebben gehad, hebben ze ons afgewezen op basis van wat we op tafel hadden gelegd.
2: Was het te laag?
1: Volgens hun, ja. Volgens hun was het te laag.
2: Wat hadden jullie in eerste instantie op tafel gelegd?
1: Wij hadden 5 ton op tafel gelegd.
2: Ja. 500.000.
1: En toen hebben ze het afgewezen. Met de mededeling dat niemand van Suriname het heeft kunnen bemachtigen. En dat verwijzen ze, want op dat moment is FIFA klaar met je. Dan geven ze aan, voor nu zijn we klaar met jullie als bijvoorbeeld STVS of als LIM-FM of LIM-TV, hoe je het wil noemen. Wacht totdat we de rechten hebben verkocht aan een regionale sportorganisatie die dan de bevoegdheid krijgt om in jouw regio door te verkopen. Dan zal je met die dan gaan dealen. Dus we hebben gewacht. In de zin van, laten we kijken, maar mijn team en ik waren constant bezig om te checken. De man tak wacht die. Pas in midden april is het bekend wie, welke sportorganisatie of marketingsbureau in de regio het heeft kunnen bemachtigen van FIFA. 14-15 april is het duidelijk geworden. En dan ben je aangewezen op dat bedrijf of op die organisatie om verder mee te gaan dealen. Toen we die bericht hebben gehad, dat die organisatie Iris Latam het heeft gehad. Er is een brief gekomen dat zij bevoegd zijn om, wij vallen in de Caribbean. Dus zij zijn bevoegd om in de Caribbean te dealen met stations die de rechten willen kopen. En dan ga je weer aan de slag. En er waren een aantal bedrijven, ik ken zeker 4, die ook bezig waren.
2: In Suriname?
1: Ja, in Suriname. In Suriname. Maar wat ze doen, iedereen, het is niet een collectieve onderhandeling. Je moet apart gaan onderhandelen. Dus STVS gaat apart met, in dit geval met Iris praten. LIM-FM ook apart. En die informatie die jij hebt gedeeld met dat bedrijf wordt niet aan mij gedeeld, want het is person to person. Pas na dat moment, de man put à la carte tap tafra, dan pas bepalen ze van, oh nee, we gaan met DNC. En wat ons bijvoorbeeld ook heeft geholpen, ik zeg het weer, alle weekends vanaf, je kan zeggen, het begin, ik denk jaren 70, heeft de STVS uitgezonden. Dat heeft mede geholpen vanwege die ervaring. Beter bereik, groter bereik dan de rest, heeft mede geholpen dat we, je kan zeggen, erin zijn gevallen om dan te kopen. Dus het is niet zo dat STVS bijvoorbeeld alleen eigenlijk op het veld was om hem te kopen. Andere bedrijven en onderling, wij takkie toch. Ik ken zeker drie mediabedrijven. O, takkie onderling van, ik heb ook een gooi gedaan. Ik ben ook bezig hoor. Maar het is afwachten. Nou, net ligt je doen. In je lijkt een veiling. Toch? Dat je de manche van in de eind van, deze. Dan de man in wezen toe. Dus dat is het geval geweest. Dus wij hebben nu gekocht, ook met de bedoeling, dat we het niet voor onszelf willen houden, hoewel we dat wel mogen. Daarom is het, we hebben de exclusieve rechten gehad voor Suriname als grondgebied. Het mag. Maar je zegt ook van, als die en die het ook willen, kom, laten we praten. En nadat het bekend werd dat UNO de rechten dit toegewezen naar STVS, hebben zeker ook andere bedrijven toenadering gezocht, gesproken. Tot nu toe ben ik nog in contact met bedrijven, zowel radiostations als televisiestations, die willen kijken van, wat zijn die mogelijkheden? Ja. Straks zelf om 11 uur heb ik een directeur van een bedrijf, een mediabedrijf, die op uitnodiging, op verzoek is uitgenodigd om te komen praten, om te kijken.
2: En welke Surinaamse bedrijven deden ook mee aan die veiling? Ik noem het even zo.
1: Ik weet niet of het respectvol is om dat te gaan zeggen nu. Je zegt naar privé aanvoeders, maar wat ik je wel zeg, STVS was wel één van ze. Mm. Weet je, maar ik vind het niet correct om bedrijven nu hier te gaan noemen. Ja. Maar er waren wel andere bedrijven. Ja.
2: En ik hoor bepaalde mensen al zeggen, misschien had de STVS het maar overgelaten aan de particuliere bedrijven. Of ja, de bedrijven in private sfeer. Dan had de staat Suriname wat geld bespaard. Was dat ook een mogelijkheid?
1: Ik weet niet of dat de mogelijkheid was, maar dan kom ik terug op mijn eerdere uitspraken. De andere 11 die zijn gedaan. Nou, wat doen we daarmee dus? Ik probeer het soms te snappen, maar plotseling is er een hele heisa, een hele hype, als het er voor het eerst is gebeurd. Ik denk niet dat er iemand is die zat te wachten dat je dat bedrag van 3-4 jaren terug zou betalen. Ik weet het niet, dus die hele heisa ervan alsof het nu pas gaat gebeuren, dat het niet op de begroting is opgenomen. Is vanwege toen, meneer, je nou was mijn schuld, maar het is opgebracht.
2: Ja. Nou, het gaat niet precies daarom, eigenlijk niet daarom. Het gaat meer om het feit dat de Surinaamse staat, de overheid, kon besparen. Snapt
1: maar, besparen. Kijk, want if a week kan op bij, geloof me, niet disrespectvol bedoeld, maar mevrouw Simons zou een ander probleem hebben. Want voetbal maar lijns rande, maar wat luk ik aan. In Luko bijvoorbeeld, toen het bekend werd dat STVS de rechten heeft gehad. In een aantal gebieden zijn we op dit moment niet te bereiken. Bijvoorbeeld Mungo. Toch? En dan begint de regering van, maar zijn uno is voetbal en zo. Dat STVS, Drico, Lanti zou het doen en zo. En als je het niet zou kopen, het zou een andere discussie met zich meebrengen. Nu koop je het. Er is iets anders. Maar we kunnen het, ik zal het zo zeggen. Oesapsa Oemusera verhaal, toch? Niet verkeerd bedoeld. Maar we weten wat we moeten zeggen en wat voor informatie we moeten geven. Om het duidelijk te maken van nee, het is een taak van de overheid. Toch? Om te zorgen voor een stukje vertier. WK is volksvertier. Je gaat het moeten doen. Nu, als zou je die vergelijking maken met vorig jaar. Ik zou mijn werkgever juist complimenteren. Weet je waarom ik dat zeg? Die voorgaande jaren, toch? Die 4 ton die is betaald. Dat is valide, betaald door de overheid hoor. Nu zegt de aandeelhouder, die 450, toch? We komen maar 50%. Met 50% in. Dat resterend deel moet je zelf gaan zoeken. En dat hebben we kunnen opbrengen. Die bedrijven met wie we een samenwerking zijn aangegaan, die hebben dat op tafel gezet. Dus Lantino Pai, en daar gaat het om. Die berichtgeving, overheid heeft een 500.000 betaald. Daarom heb ik gisteren gezegd, het klopt niet. Die bedragen zijn mij niet bekend. Voor dat exacte bedrag, praat met de aandeelhouder.
2: Oké, okay. Nou, dat exacte bedrag, $450.000. Dat is het exacte bedrag.
1: Ja.
2: En de STVS komt met de helft van dat bedrag in. Dat is zo'n $225.000.
1: Klopt.
2: Heeft de STVS dat al op tafel gezet?
1: Daarom zeggen wij doen het WIKA.
3: Oké. Okay.
1: Niet voor zomaar. Daarom hebben we gezegd, wij doen het WIKA. If Inomaan brengen op, dan kan je die garantie ook niet geven. Want we gaan ook de mensen niet misleiden of voor de gek houden, toch?
2: Was het moeilijk om sponsoren te vinden?
1: Het is altijd een uitdaging, weet je. Wij zijn afhankelijk van de bedrijven, toch? Die het ook moeten hebben van de consument. En heeft koopkracht nog dit, weet je, allemaal skeer de manier doet inkopen, dan kan bedrijf X, E, A, B, C ook niet adverteren. Want dan begint hij van, boy, mijn budget. Ik heb zoveel uitgaven, miniserie dus. Maar door te gaan, niet opgeven, weet je. Het is een product die men wel graag wil. Ik weet niet of we het met een ander project wel zouden kunnen halen. Want kijk, STVS, eigenlijk die hele sector heeft uitdaging. Omdat ook met de nieuwe mogelijkheden, dan alle soort sanatie, economie, inflatie, crisis. Dan ben je afhankelijk. Maar bij het WK zien we, omdat men weet dat het iets is dat dan het trekt aan. Dus het is ons wel gelukt. Het is ons gelukt.
2: Ja. Dan het andere stukje. Meneer Abisoina, u hebt het daarnet aangehaald. De STVS is niet in alle gebieden bereikbaar. Te volgen, we hebben onlangs in het parlement ook gezien dat mevrouw, als ik me nog goed kan heugen, mevrouw Jordan, dit bekend heeft gemaakt dat in Marowijne bijvoorbeeld de STVS niet te volgen is. En ik heb ook begrepen in andere delen van het land ook. Wat zal daaraan gedaan worden? Worden deze voetballiefhebbers in de steek gelaten? Hoe zit dat?
1: Nee. Op dit moment weet ik Mungo, omdat die zender van ons in Mungo is doorgebrand. Donderskamp zitten we ook met een soort gelijke issue. Waar een combiner van ons daar is doorgebrand, waardoor de technische mensen van de STVS geen andere keuze had om die zender dan uit te maken. Donderskamp, Mungo en Boskamp. In sommige gebieden is onze bereik wat op low level. Omdat je soms dan ook te maken krijgt met als je op die volle wattage je zender aanmaakt of aanzet. Dan heb je dan ook issues. Bijvoorbeeld in Nikeri weten we dat delen STVS niet kunnen ontvangen. In Wageningen is het helemaal niet te vangen. Omdat die zender in Nikeri, we hebben die wattage dan gedropt. Omdat het op dit moment een veel kleinere zender daar is. Wat we hebben gedaan, op een tweesporige werk, de raad en directie natuurlijk, naar de aandeelhouder, kan je zeggen. Vanaf januari hebben we constant gesprekken gevoerd met de vicepresident, onder wie we administratief vallen. Maar ik ken ook momenten waar de president ook aan te pas is gekomen, omdat dat stukje ook een deel is van de overheid. De mensen in de districten, die hebben recht op informatie. De mam shit televisie. Eigenlijk, het is een plicht van de overheid om daarvoor te zorgen. Daarom heeft de overheid een paar jaren terug ook, er zijn conventies die dat vragen. En het doentje daartoe. In 2013, die de man kon aan digitale televisie, dan de man verspreiden aan moro. Dus in de gebieden, Utaki, gesprekken voeren, waar de overheid ook op het punt is gekomen om die middelen vrij te geven om die zenders te kopen. Nu, as we speak, kan ik aangeven dat de bedoeling, de verwachting, zou ook bieden maar een geruststelling dat wel voor WIKA de gebieden voorzien zullen worden van STVS beelden. Kijk, hier in de stad hebben we een luxe. If anotak nomo iwan luku STVS, dan kan je zeppen naar een andere station. Maar in die districten zijn de mensen aangewezen op de STVS. Dus als station valt uit, dan snap je wel die frustratie. En dat begrijp ik die mensen ook. En daarom zeg ik hier, in principe, we bieden u verontschuldiging aan dat u doet maar dat aan. In Mungo is het 8 maanden. Maar Puso Gruno zitten die mensen al 2 jaar zonder televisiebeelden. Ook ja, op dit moment 3 tabbetje. Daar is er ook een issue. Maar die mensen moeten, of de technische mensen van Telesuur en STVS moeten er naartoe vliegen. Mm. Want volgens wat ze hier zien, is het probleem op locatie. Dat systeem geeft je de mogelijkheid om op afstand in te loggen. Maar het moment je niet op afstand kan inloggen, dan weet je dat het probleem on-site is. Dus ja, ze moeten er naartoe vliegen. Maar we geven wel de garantie. Nu de middelen, ja, dan misschien komt die vraag dan waarom nu? Bij de overheid heb je administratieve procedures die je niet kan omzeilen. Centrale bank, was dit maar Abraham, niet zou willen dit zien. Financiën vragen naar dit, want ze hebben hun comptabele regels. Ja. En je gaat je daaraan moeten houden. Soms je berekenen, je hebt die stukken al opgestuurd, het is goed. Totdat je weer een belletje of een mailtje krijgt van, hey, maar in onze ogen lijkt dit nog niet te zijn. Vooral wanneer het gaat met buitenlandse overmakingen, met money launderingen, al dat soort zaken. Ja. Dus de overheid moet zich daaraan houden.
2: Maar wat kostte de STVS om al deze reparaties, vervangingen te doen? Wat kost het allemaal?
1: In de miljoenen. De apparatuur die we bijvoorbeeld gebruiken. En je kan zeggen, bijna 99% van onze equipment moet je uit het buitenland halen. Camera's worden hier gemaakt. Maar soms al is het een bepaald fuse die je moet zetten. Die zenders bijvoorbeeld, die zenders die we in Suriname gebruiken, worden in Italië gefabriceerd. En dan volgens die route die er is, dan worden die zenders verscheept naar Amerika en van Amerika naar Suriname. Dus het is een dure business. Het is een vreselijke dure business. En ik kan je zeggen, het kost de overheid best wel in de miljoenen om zoiets in stand te houden.
2: Ja. Maar feit is, het is al onderweg en voor het WK kan het al in Suriname zijn. Zegt u dat?
1: Ja, dat is onze streven. En ik moet het ook zo vertalen. De president heeft dat ook gevraagd. Ik weet dat ook de vicepresident dat ook heeft gevraagd van luister, zorgen jullie ervoor. Ik weet, Isabi Asan Wakapchin zo vertraging met de middelen en zo. Dus zorgen jullie wel ervoor dat er voor die periode, want if a periode door, 11 juni, en een bepaald gebied nog kies televisie, dan
2: ja. De middelen worden verscheept naar Suriname, hoe ver zijn ze?
1: We hebben een ander alternatief bedacht, ook met die factory in Italië. Waar we eigenlijk wat we normaal zouden doen om via zeevracht. We gaan dat moeten omzeilen om met luchtvracht de zenders te laten invliegen. Zodat ze op tijd kunnen aankomen. En dan heb je die testfase nog en die installatiefase. Maar het moment ze zijn aangekomen, dan gaan we wel dag en nacht werken. Wat ik binnen mijn team heb gedaan, ik zeg het nogmaals, het is niet iets dat ik alleen als directeur doe. Televisie is teamwork. Ik heb een team waarmee ik aan de slag ga. En zij zijn ook bezig, dag en nacht. De technische mensen, zij hebben hun planning al gemaakt, hoe ze zaken willen aanpakken. Voor nu hebben we ons daarop gericht dat wanneer die zenders zijn aangekomen, dat we in 2 of 3 ploegen gaan werken, waar we direct in 1 keer kunnen uitrukken. Bijvoorbeeld 1 ploeg gaat naar Mungo, 1 ploeg gaat naar Nikeri. En die is dan klaar, die gaat bijvoorbeeld naar Puso Gruno. Zo hebben we het ingericht, zodat we de deadline zullen halen. Ik kan u zeggen, het is een race tegen de klok. Maar het kan niet anders. We hebben een taak te vervullen en dat gaan we zeker doen. Ja.
2: Binnen 11 dagen, heer Abisoina. Maar ik kijk daar even verder. De STVS die Qua het WK werken jullie ook met andere partijen, andere mediahuizen. Kunt u ons dat even voorhouden, hoe dat allemaal gaat?
1: Ja, wij hebben de licenties verkregen van FIFA, LATAM, hoe je het wil noemen. En ik gaf het ook al aan, we hadden de mogelijkheden om te zeggen van nee, we houden het voor onszelf, want dat mag. Mm. Bedrijven die interesse hebben getoond, en nu heeft gezien Telesuur, Radio SRS, en we hebben ook een andere Trending FM. Maar het is nog open. Mm. Het is nog open, want al zou Lim FM het hebben gekocht, zou Lim FM die mogelijkheid hebben om met andere stations te werken. Dus die mogelijkheid is er, omdat het is een wereldspectakel. Iedereen wil bijvoorbeeld wat op zijn of haar beeldbuis of via zijn of haar beeldbuis laten zien. Allemaal mag doen mee. Alleen, we gaan praten, net als wat ik aangaf. Straks om 11 uur heb ik een directeur van een mediabedrijf die interesse heeft getoond. En als we elkaar hebben kunnen vinden, dan krijgt hij dan ook een co-licentie om aan de slag te gaan. Dus zo moeilijk is het weer niet. Ik denk dat er een misschien vanwege onbegrip. Ik zie dat voor al die WK's dit het meest besproken is. Het is goed, weet je. We hebben nu een kritische samenleving. Het kan. We zijn er om dan die kritische begeleiding mee te nemen en die communicatie dan open te krijgen naar de gemeenschap. Maar zo ingewikkeld is het niet om, als ik dan kijk naar alles daaromheen. Mm. Dus iedereen die wil, mag kopen. We zijn er om in gesprek te gaan met iedereen.
2: Ja. Nee, goed. Het staat nog open. En als je zo'n co-licentie niet hebt, dan mag je helemaal niet, mag je niets uitzenden qua WK.
1: Nee, de FIFA guidelines geven dat ook duidelijk aan. Bijvoorbeeld voor nieuwsgathering Lim TV, maar 15 seconden aan beeldmateriaal mogen gebruiken.
2: Oké.
1: Okay. Ja. Als je uitgebreid wil gaan, dan ja, je moet betalen. En met een schriftelijke toestemming van de STVS als licentiehouder. Ook bijvoorbeeld, we zagen wat bedrijven, bijvoorbeeld horecabedrijven, die bepaalde voorbereidingen hadden gemaakt. Kijk, als Café Jamal zegt, mijn potoan scherm, ja, en mensen kunnen hier komen kijken, dan mag Café Jamal dat wel doen. Maar het moment Café Jamal met entry gaat komen of geld nemen, bijvoorbeeld $10 one play. Dat mag niet zonder schriftelijke toestemming van de STVS.
2: Oké. Okay. Ja. Nee. Goed. Heer Abisoena, we zullen het hierop houden. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is, zeker voor de Surinaamse samenleving, omtrent dat van de licenties.
1: Als ik 30 seconden
2: tot slot
1: de kans krijg. Wat we gaan doen onder het motto, wij doen het WK, STVS, hebben we verschillende dingen gepland voor de mensen. Onze WK-caravaan, er komt ook een WK-toto met prijzen. De highlights die we gaan doen, de voor- en nabeschouwing. Wat we niet zullen nalaten te doen, is om naar die mensen toe te trekken. Dus dat is een heel pakket die we in elkaar hebben gezet om die sfeer te brengen. Mm. En dat gaan we doen dwars door heel Suriname.
2: Ja, ja. Ik merk de sfeer nog niet hoor, maar misschien ligt het aan mij. Voorgaande jaren was men tegen deze periode reeds bezig met campagne maken en reclame maken. Hoe komt het dat nu anders is?
1: Die aanpak toch, net als wat ik aangaf. FIFA heeft pas op 14 april toegewezen aan die organisatie. En nadien is die organisatie ook begonnen om met partijen te praten. Die overeenkomst met die organisatie, dus IRIS, LATAM en STVS, is ook in mei getekend.
2: Okay, dus zo.
1: Dus nu pas zijn we dan bezig om, bijvoorbeeld mijn eerste weken als directeur. Ik zei u, twee jaren van tevoren was het al betaald. Mm. Toch? Wij hebben vanaf een jaar naar het WK toe, zijn we gestart toen met promo. Met bedrijven benaderen. Maar bij deze is het veel korter vanwege andere dingen, andere zaken die buiten onze invloedssfeer waren. Ja. Dus dat heeft gemaakt.
3: Ja, nee.
0: Nou goed, dank u wel voor die verduidelijking. Zo beste kijkers en luisteraars, dan hebt u dat gehoord van de directeur van de STVS, de heer Raoul Abisoina. We hebben vanmorgen met hem, Abisoina, we hebben vanmorgen met hem gesproken in deze editie van onze speciale

daarop zelf ingegaan. De overheid die heeft dat bekost, $54,000. En van dat bedrag is de STVS ingekomen met om en bij de helft, $225,000. Dat zijn dan de exacte bedragen. We beëindigen deze nieuwsuitzending dan. Ik bedank u dan voor het kijken. En natuurlijk ook voor het luisteren, de mensen die via de radio luisteren. Ik bedank, ik groet. Dit is nog steeds Lim FM 91.7 en Lim FM SU. Als u via Facebook kijkt, blijft u afgestemd.

0: Goedendag, welkom bij Nieuws op Lim FM 91.7 en limfmcu.com. Vandaag is vrijdag 29 mei. We zitten vandaag vanmorgen op het terras en we zitten samen met de directeur van de STVS, Raoul Abisoina. Met de heer Abisoina zullen we praten over het WK voetbal dat volgende maand van start zal gaan. En volgende maand is niet heel erg ver meer. De STVS die is namelijk in deze periode nog druk bezig om de laatste voorbereidingen te treffen om het WK voetbal te garanderen op de televisie. Heer Abisoina, welkom. Goedemorgen. Hoe is het met u?
1: Jamal, goedemorgen. En ook de luisteraars van Lim FM, goedemorgen. Met mij gaat het prima. Yes. Beetje druk, maar het lukt wel.
0: Ja. We merken de drukte. Heer Abisoina, we zullen direct met de deur in huis vallen. Hoe lopen de voorbereidingen ten aanzien van het WK voetbal?
1: Heel intensief. Druk. Uitdagend. Maar we kunnen het aan. In mijn functie als directeur is dit mijn tweede WK die ik zal organiseren. We can do the job.
0: We can do the job, zegt u. Directeur, het is uw tweede WK, zegt u. Merkt u een verschil tussen de laatste en deze? Is deze een beetje intensiever? Hoe zit dat?
1: Sowieso, als je al zou kijken naar dat jaartal. De laatste voor deze was in 2022, toch? En dan had je ook die naweeën van COVID. Ik kan zeggen nog voelbaar. Nu, 6 jaren later, kan je zeggen dat het anders is. De periode. Dus dat zaken lopen beter. Kijk, als directeur ben je er pas. En je neemt dan sowieso de zaken mee die toen misschien fout zijn gegaan of minder goed zijn gegaan. En die dingen neem je mee. Dus dat het alleen aan ligt aan die ervaring, kan je ook al zeggen dat het anders is dan de voorgaande.
0: Ja. En welke zaken zijn meegenomen? Welke verbeteringen moesten jullie plegen?
1: Meer organisatorisch. Kijk, sowieso hebben we er de ervaring mee. Voor wat STVS betreft zelf in zijn totaliteit is dit de 12e WK die de STVS zal organiseren, uitzenden. Dus die ervaring is er eerder. Heb ik ook mijn bijdrage geleverd in een andere rol als personeel. Dus dan, Isabi, je bent Lukukba, je tikt samen mee en nu zit je zelf achter het stuur. Of in die cockpit, om die kist zelf te vliegen. Dus, maar ego, ja man.
0: Ja, ego. Nou, een beetje hot issue, dat van de licenties, directeur. Wat kost dat allemaal? We horen bedragen van $450,000 en dan weer bedragen van $500,000. Wat is het exacte bedrag?
1: Dus, ik geniet zelf van al die berichtgeving die ik zie langskomen. Maar dan vraag je zelf af. Kijk, ik gaf daar net aan. Het is het 12e WK die de STVS gaat organiseren of gaat uitzenden. Als dit die 12e is, dat wil zeggen, we hebben 11 gehad. De afgelopen jaren. Mm. Om de 4 jaren heb je zo'n evenement. Je kan zeggen, werelds grootste sportevenement op aarde. Is het WK. En ik kom niet aan mensen hun zienswijze, hun denkwijze. Want dan hoor je ook van, ja maar, na, gemeenschapsgeld. Het zijn belastinggelden, dus openheid en al dat soort dingen. Maar vanwaar nu die interesse? Het kan, weet je, de tijd verandert, ik snap het. Maar ik weet niet waar ik het moet plaatsen. Ik weet het niet. Ik zeg het nogmaals, het is het 12e WK. 11 WK op sa. En 11 WK landt die bij Bomoei ook toen aan in. En gisteren heb ik tijdens die persconferentie bewust ook omdat er een aandeelhouder is. Ik ben in dienst van de aandeelhouder, de overheid. En STVS is voor de volle 100% een staatstelevisie. naar Lanti Takigi STVS. Daarom zie je dat de regering bepaalt wie daar om de zoveel tijd komt zitten. Het is een staatszender. En twee dingen spelen. Statutair is het ook duidelijk dat investeringen die niet gepleegd kunnen worden door de STVS, dat de overheid dat moet doen. Aan de andere kant is STVS een stichting. Daarom staat het Surinaamse Televisiestichting. Ja. En in de meeste gevallen, Sa'usabi, een stichting heeft geen winstoogmerk. Ja toch? Maar soms, wanneer het men goed uitkomt, dan hoor je STVS moet zelf voorzienend zijn. Toch? En wanneer het men niet goed uitkomt, dan hoor je weer het is de staat die daarvoor moet zorgen. Aan de andere kant, het WK is, het is volksvertier. De overheid, ook als aandeelhouder, die heeft een maatschappelijke taak naar de gemeenschap. Dus wie is Asambokos 1 miljoen, wie is Asambokos 500.000, wie is Asambokos, weet je? De overheid moet het betalen, omdat de overheid een taak heeft naar de gemeenschap. Zou je het niet doen, dan zou je ook de papa aan het dansen zien. De Vlaanti betak van nee, uno paaien, STVS, uno man paaien, dus uno paaien toe. Dan had je weer een ander deel die heel veel tamtam zou maken. En dan kreeg je weer iets anders. Wat wij hebben gedaan, kijk, WK meestal, WK begin nu, 11 juni tot 19 juli. Eigenlijk 20 juli start je al met de voorbereiding. Alleen op een laag pitje. Maar je start al met de voorbereiding over 4 jaren. Want dan ga je weer gaan kijken, wat gaat FIFA doen? Wat gaat FIFA zeggen? Hoe gaat FIFA het regelen? Zij hebben ook een proces. Dus je bent dan weer bezig. In 2022 hebben we het gehad. 2023, dan je gaat door. Ik snap het, sommige mensen, ja, de man vinden ons aan om een beetje politiek te spelen. Ik kom daar aan niet. Mm. Ik zit in een politieke functie, nou een lantifunctie. Dus de politiek gaat zich ermee bemoeien. Ik vind het niet erg. Wat ik wel erg vind, is dat men probeert op een bepaalde manier, je kan zeggen, foutieve informatie door te sturen of de samenleving in te sturen. En dat is wel jammer. Mm. Ik heb eigenlijk die onthulling is gedaan door mijn vriend Jogi. Die gaf aan in het parlement over dat bedrag. Nou, Jogi, de boy van Bebelmi. Zou ik hem met heel veel helpen. Mm. Weet je? Maar wat hebben we gehad? En soms, omtak des aan lik van des aan de luko. Mine play politiek. Ja, ik ben heel actief in de politiek, maar nu zit ik hier als directeur. Ja. Isabi van de STVS. Ik speel geen politiek. Maar money pay altijd die WK. Niet nu. Altijd om de 4 jaren WK hoor. Money, het gaat gepaard met geld. Weet je? Het is niet een goedkoop ding. Mm. Maar je gaat het moeten doen als overheid, omdat die op een taak. Toch? Isabi stressen, dat hij voetbal, maar ik ga niet Isabi Saranang, maar loop voetbal. Ja. Amoro Biggie Sport zou je belief in Saranang na voetbal. En 2020, toch? Ik ben aangetreden in oktober 2020 als directeur in oktober 2020. We hebben dat WK gehad 2022. Die Unugo, like die Migo, like directeur, was het WK van 2022, al betaald door die regering die is afgetreden. Mm. Toch? Regering Bouterse 2. Die demang draagt een macht over in 2020. Was WK 2022 al betaald?
2: Wat kostte die toen?
1: Toch? Toen, want afasvast aan bezit die toen, moest je direct voor 2 seizoenen betalen. Dus dan 1 seizoen bij de 2 ton. Dus 2018 en 2022. De stukken zijn Ushi. Met 4 ton heeft het toen gekost. Dus beide seizoenen.
2: $400,000 ja. Voor beide WK's. 2018 en 2022. Yes. En dat was al betaald.
1: Toen ik aantrad in 2020, oktober 2020, was WK 2022 al betaald. Daarom was er niet zoveel issues en zo. Je kan het ook schuiven onder het mom van continuering van beleid. Dus 2022 was al betaald.
2: Door de overheid?
1: Door de overheid.
2: Volledig. STVS is met niets ingekomen?
1: STVS is met niks ingekomen. De overheid heeft het toen betaald. Het is betaald door de overheid. En na die 2 jaren hebben we het georganiseerd. Zoals wij dachten het in te richten toen. Dus je kan zeggen 4 jaren terug. En wat wij hebben gedaan, 2022 sa. En je moet dan werken naar 2026. Mm-hmm. Het is toen op de begroting gezet van 2023. Het is niet opgenomen omdat die toenmalige minister van Financiën, die heeft het altijd van de begroting gehad. Mm. Dus wanneer men nu aangeeft het was niet op de begroting, het is werkelijk niet op de begroting, maar als die minister van toen het niet van de begroting had weggehaald, dan zou het in die begroting die ze hebben goedgekeurd van 2023 of van 2024, zou het er wel erop staan.
2: Maar wat is de reden dat hij het van de begroting heeft gehaald?
1: Ik denk dat de afgelopen periode, als mediaman is je ding, de meningsverschillen op sommige momenten tussen of afasva aan minister dat toen bij uiting ook in de media over de STVS. Dus ik denk, je zou hem moeten vragen wat de reden is geweest, waarom, ondanks de duidelijke informatie, presentatie naar hem toe is gegaan. STVS valt administratief onder het kabinet van de vicepresident. Dus onze begroting wordt daaronder gebracht. Dus in een staatsbegroting, een aparte begroting van STVS, we zijn ondergebracht administratief onder het kabinet van de vicepresident. Dan heb je weer slash binnenlandse zaken. Maar de reden daartoe, je zou hem moeten vragen waarom het toen niet is meegenomen op die begroting. Dus dat is de reden waarom men nu aangeeft dat het is niet opgenomen, het staat niet erop.
3: Yeah.
1: Maar het is niet een nieuw ding. Het is niet een nieuw ding. En Lekva, Ubay Awika is voor dat bedrag dit jaar. Geloof me, niks in de wereld blijft hetzelfde. Na 4 jaren gaan die kosten omhoog. Op allerlei manieren. Inflatie. Alle dit soort zaken. Yeah. Dus je verwacht dat WK van 2030 hetzelfde gaat zijn als het WK van nu. Nergens is het zo.
3: Yeah.
1: Dus vandaar maar. Je hebt als overheid een taak. En je gaat het moeten doen. Toen de huidige raad aantrad in januari, juni start WK. Maar je moet het doen. Je komt er niet onderuit. Het is een wereldevenement. Je gaat het moeten doen. Toch? Dus ons doen, ook een keer praxerie. Werkelijk, het komt niet voor op de begroting. Maar het is een kopijn dat nagilanti. Want als je dat doet, krijg je weer de mensen op je af. Dus pedeng of in harmonie naar pedeng of in. Je gaat het moeten kopen, je gaat het moeten betalen. Want het volk, die wil genieten van Wika.
2: Ja. Oké, laten we even een stapje terug doen. Ten aanzien van het bedrag. Dat bedrag is aanzienlijk verhoogd. Van $200.000 voor 1 WK. Nu naar, ik denk, $450.000. U zal me corrigeren als dat niet klopt. Hoe is dat bedrag zo enorm gestegen? Waaraan ligt het? U sprak daarnet over inflatie. Het is niet helemaal duidelijk.
1: Dat bepaalt FIFA. Wij bepalen dat niet. Elke regio, kijk, die mannen koppelen een bepaalde waarde aan hun product. Toch? En zij geven je aan dat dit het is. Natuurlijk ga je onderhandelen.
3: Mm.
1: En ik ga u zeggen, meneer Jamal, neem het van me aan. Ik zeg dat hier via uw microfoon. Dat bod wat de FIFA op tafel had gelegd om te betalen voor het WK, dan hadden we volgens mij kan hebben we tap onafhankelijkheidsplein.
2: Wat was dat bedrag?
1: Het was veel hoger. Het was bijzonder veel hoger. Maar Isabi, de man is businessman.
3: Hmm.
1: Die mannen zijn businessmen. Dus ik kon tap je naar een bot. Van, hey, dit is hem. En als je direct gaat happen. En dan ga je onderhandelen. Tot je door een bepaalde bedrag. Maar dan, hey, tot hier en al wil je op je kop staan en man tak, nee, want weet je, ook kosten na de zandating. Gisteren, want ik zag ook die berichtgeving, dat er alsof, bij mij gaat het meer om, want het nieuws is zo naar buiten gebracht dat de overheid $500,000 heeft betaald. Wat het ook zou kunnen zijn. Want wie is nou dat die STVS nou bij man brengen op? Zou de overheid het moeten betalen? En het niet alleen in Suriname. Vraag even in de andere landen. Het zijn dingen die de staatstelevisies moeten pakken. De meeste van die landen naar de staatszender bij Awika. En het is de overheid. We nemen meestal vaker of voorbeelden vanuit Nederland. Laat men gaan vragen aan NOS nog. Dat voor 100% de maïkjes de subsidie dan de soort zandati. Maar net als wat ik aangaf, in sommige momenten, dat is mijn vind van ja, STVS moet zelf voorzienend zijn. Toch? Dadelijk dat de man vindt van ja, ja, maar het is de overheid. We zijn een stichting. Een stichting wens ook merk nog dit. Maar om terug te komen op die vraag, je hebt geen invloed daarop. FIFA bepaalt hun bedrag, FIFA zet een prijs voor hun product. En dan, je onderhandelt, totdat de man gewoon pressie en de man takie tot daar en niet verder.
0: Oké. Ja, maar heer Abisoina, ik heb ook begrepen dat het om een soort tenderprocedure gaat. En klopte dat meerdere bedrijven zich konden inschrijven om ook zo'n licentie te kopen?
1: Ja, er was een tender. Die tender, rechtstreeks met FIFA, is vorig jaar begonnen. De meisje nu een mail komt van, kijk, bedrijf XX, dus dat wordt naar alle mediahuizen gestuurd. En iedereen mag een bod op tafel leggen. De man heeft tegen die tak naar zo. Jij moet zelf met een bod komen. En STVS heeft toen een bod gezet. Op het een bod. Later, de Maïgitanga, zo'n die, je kan je tot zo'n datum inschrijven. En per zo'n datum wordt het afgesloten, dan nemen ze weer een periode in acht. Binnen zo'n tijd hoor je van ons of je het wel krijgt of niet. Toen we die mail hebben gehad, hebben ze ons afgewezen op basis van wat we op tafel hadden gelegd.
0: Was het te laag?
1: Volgens hun, ja. Volgens hun was het te laag.
0: Wat hadden jullie in eerste instantie op tafel gelegd?
1: Wij hadden 5 ton op tafel gelegd.
0: Ja, 500.000.
1: En toen hebben ze het afgewezen. Met de mededeling dat niemand van Suriname het heeft kunnen bemachtigen. En dat verwijzen ze, want op dat moment is FIFA klaar met je. Dan geven ze aan, voor nu zijn we klaar met jullie als bijvoorbeeld STVS of als LIM-FM of LIM-TV, hoe je het wil noemen. Wacht totdat we de rechten hebben verkocht aan een regionale sportorganisatie die dan de bevoegdheid krijgt om in jouw regio door te verkopen, dan zal je met die dan gaan dealen. Dus we hebben gewacht. In de zin van, laten we kijken, maar mijn team en ik waren constant bezig om te checken, de man tak wachtie. Pas in midden april is het bekend wie, welke sportorganisatie of marketingsbureau in de regio het heeft kunnen bemachtigen van FIFA. 14-15 april is het duidelijk geworden. En dan ben je aangewezen op dat bedrijf of op die organisatie om verder mee te gaan dealen. Mm. Toen we die bericht hebben gehad, dat die organisatie Iris Latam het heeft gehad. Er is een brief gekomen dat zij bevoegd zijn om, wij vallen in de Caribbean. Dus zij zijn bevoegd om in de Caribbean te dealen met stations die de rechten willen kopen. En dan ga je weer aan de slag. En er waren een aantal bedrijven, ik ken zeker 4, die ook bezig waren.
0: In Suriname?
1: Ja, in Suriname. Maar wat ze doen, iedereen, het is niet een collectieve onderhandeling. Je moet apart gaan onderhandelen. Dus STVS gaat apart met, in dit geval met Iris praten. LIM FM ook apart. En die informatie die jij heb gedeeld met dat bedrijf, wordt niet aan mij gedeeld, want dat is person to person. Pas na dat moment, de man put à la carte tap tafra, dan pas bepalen ze van, oh nee, we gaan met DNC. En wat ons bijvoorbeeld ook heeft geholpen, ik zeg het weer, alle weekends vanaf, je kan zeggen, het begin, ik denk jaren 70, heeft de STVS uitgezonden. Dat heeft mede geholpen vanwege die ervaring. Beter bereik, groter bereik dan de rest, heeft mede geholpen dat we, je kan zeggen, erin zijn gevallen om dan te kopen. Dus het is niet zo dat STVS bijvoorbeeld alleen eigenlijk op het veld was om te kopen. Andere bedrijven en onderling, wij takkie toch. Ik ken zeker drie mediabedrijven. Hoe takkie onderling van, ik heb ook een gooi gedaan naar, ik ben ook bezig hoor. Maar het is afwachten. Nou, net lukte je doen, in je lukt een veiling. Toch? Naar de demarche van in de eind van, deze, dan de maar in wezen toe. Dus dat is het geval geweest. Dus wij hebben nu gekocht, ook met de bedoeling dat we het niet voor onszelf willen houden, hoewel we dat wel mogen. Daarom is het, we hebben de exclusieve rechten gehad voor Suriname als grondgebied. Het mag. Maar je zegt ook van oké, als die het ook willen, kom laten we praten. En nadat het bekend werd dat UNO de rechten dit toegewezen naar STVS, hebben zeker ook andere bedrijven toenadering gezocht, gesproken. Tot nu toe ben ik nog in contact met bedrijven, zowel radiostations als televisiestations, die willen kijken van, wat zijn die mogelijkheden? Ja. Straks zelf om 11 uur heb ik een directeur van een bedrijf, een mediabedrijf, die op uitnodiging, op verzoek is uitgenodigd om te komen praten, om te kijken.
0: Ja. En welke Surinaamse bedrijven deden ook mee aan die veiling? Ik noem het even zo.
1: Ik weet niet of het respectvol is om dat te gaan zeggen nu. Je zegt naar privé-aanvoerders, maar wat ik je wel zeg, STVS was wel één van ze. Mm. Weet je, maar ik vind het niet correct om bedrijven nu hier te gaan noemen. Ja. Maar er waren wel andere bedrijven. Ja.
0: En ik hoor bepaalde mensen al zeggen, misschien had de STVS het maar overgelaten aan de particuliere bedrijven, of ja, de bedrijven in private sfeer, dan had de staat Suriname wat geld bespaard. Was dat ook een mogelijkheid?
1: Ik weet niet of dat de mogelijkheid was, maar dan kom ik terug op mijn eerdere uitspraken. De andere 11 die zijn gedaan. Nou, wat doen we daarmee dus? Ik probeer het soms te snappen, maar plotseling is er een hele heisa, een hele hype, als het er voor het eerst is gebeurd. Ik denk niet dat er iemand is die zat te wachten dat je dat bedrag van 3-4 jaren terug zou betalen. Ik weet het niet, dus die hele heisa ervan alsof het nu pas gaat gebeuren, dat het niet op de begroting is opgenomen, is vanwege toen, meneer Gino was mijn schuld, maar het is opgebracht.
0: Ja. Nou, het gaat niet precies daarom, eigenlijk niet daarom. Het gaat meer om het feit dat de Surinaamse staat, de overheid, kon besparen. Snapt
1: maar
0: u?
1: Besparen, kijk, want if a week no be by, geloof me, niet disrespectvol bedoeld, maar mevrouw Simons zou een ander probleem hebben. Want voetbal maar lijn zijn er maar lukken weken. In Lukken bijvoorbeeld, toen het bekend werd dat STVS de rechten heeft gehad. In een aantal gebieden zijn we op dit moment niet te bereiken. Bijvoorbeeld Mungo. Toch? En dan begin je te zeggen, maar zijn uno ja voetbal en zo. Dat STVS, Drico, Lantis, dat we doen en zo. En als je het niet zou kopen, het zou een andere discussie met zich meebrengen. Nu koop je het, er is iets anders. Maar we kunnen het, ik zal het zo zeggen, Oesapsa van Oemusera verhaal, toch? Niet verkeerd bedoeld, maar we weten wat we moeten zeggen en wat voor informatie we moeten geven om het duidelijk te maken van nee, het is een taak van de overheid, toch? Om te zorgen voor een stukje vertier. WK is volksvertier, je gaat het moeten doen. Nu, als zou je die vergelijking maken met vorig jaar. Ik zou mijn werkgever juist complimenteren. Weet je waarom ik dat zeg? Die voorgaande jaren, toch? Die 4 ton die is betaald. Dat is valide, betaald door de overheid hoor. Nu, zegt de aandeelhouder, die 450, toch? We komen maar 50%, met 50% in. Dat resterende deel moet je zelf gaan zoeken. En dat hebben we kunnen opbrengen. Die bedrijven met wie we een samenwerking zijn aangegaan, die hebben dat op tafel gezet. Dus laat die nog pay, en daar gaat het om. Die berichtgeving, overheid heeft een 500.000 betaald. Daarom heb ik gisteren gezegd, het klopt niet. Die bedragen zijn mij niet bekend. Voor dat exacte bedrag, praat met de aandeelhouder.
0: Oké, okay. Nou, dat exacte bedrag, $450.000, dat is het exacte bedrag.
1: Ja.
0: En de STVS komt met de helft van dat bedrag in, dat is zo'n $225.000.
1: Klopt.
0: Heeft de STVS dat al op tafel gezet?
1: Daarom zeggen wij doen het WICA.
4: Oké.
1: Niet voor zomaar. Daarom hebben we gezegd, wij doen het WICA. If Inomaan brengen op, dan kan je die garantie ook niet geven, want we gaan ook de mensen niet misleiden of voor de gek houden, toch?
0: Was het moeilijk om sponsoren te vinden?
1: Het is altijd een uitdaging, weet je. Wij zijn afhankelijk van de bedrijven, toch? Die het ook moeten hebben van de consument. En heeft koopkracht nog die, weet je, allemaal skeer, die manier doet inkopen, dan kan het bedrijf X, E, A, B, C ook niet adverteren. Want dan begint hij van, boy, mijn budget. Ik heb zoveel uitgaven, miniserie dus. Maar door te gaan, niet opgeven, weet je. Het is een product die men wel graag wil. Ik weet niet of we het met een ander project wel zouden kunnen halen. Want kijk, STVS, eigenlijk die hele sector heeft uitdaging. Omdat ook met de nieuwe mogelijkheden, dan alle soort van dat die economie, inflatie, crisis, dan ben je afhankelijk. Maar bij het WK zien we, omdat men weet dat het iets is dat dan het trekt aan. Dus het is ons wel gelukt. Het is ons gelukt.
0: Ja. Dan het andere stukje, meneer Abisoina. U hebt het daarnet aangehaald. De STVS is niet in alle gebieden bereikbaar. Te volgen, we hebben onlangs in het parlement ook gezien dat mevrouw, als ik me nog goed kan heugen, mevrouw Jordan, dit bekend heeft gemaakt dat in Marowijne bijvoorbeeld de STVS niet te volgen is. En ik heb ook begrepen in andere delen van het land ook. Wat zal daaraan gedaan worden? Worden deze voetballiefhebbers in de steek gelaten? Hoe zit dat?
1: Nee. Op dit moment weet ik Mungo, omdat die zender van ons in Mungo is doorgebrand. Donderskamp zitten we ook met een soortgelijke issue. Een combiner van ons daar is doorgebrand, waardoor de technische mensen van de STVS geen andere keuze had om die zender dan uit te maken. Donderskamp, Mungo en Boskamp. In sommige gebieden is onze bereik wat op low level. Omdat je soms dan ook te maken krijgt met als je op die volle wattage je zender aanmaakt of aanzet. Dan heb je dan ook issues. Bijvoorbeeld in Nikeri weten we dat delen STVS niet kunnen ontvangen. In Wageningen is het helemaal niet te vangen. Omdat die zender in Nikeri, we hebben die wattage dan gedropt. Omdat het op dit moment een veel kleinere zender daar is. Wat we hebben gedaan, op een tweesporige werk, de raad en directie natuurlijk, naar de aandeelhouder kan je zeggen. Vanaf januari hebben we constant gesprekken gevoerd met de vicepresident onder wie we administratief vallen. Maar ik ken ook momenten waar de president ook aan te pas is gekomen, omdat dat stukje ook een deel is van de overheid. De mensen in de districten, die hebben recht op informatie. De mam shi televisie. Eigenlijk, aan de wang doen ze maar leklanti. Het is een plicht van de overheid om daarvoor te zorgen. Daarom heeft de overheid een paar jaren terug ook, er zijn conventies die dat vragen. En het dwingt je daartoe. In 2013, die de man kon aan digitale televisie, dan de man verspreiden aan moro. Dus in de gebieden, Utaki, gesprekken voeren, waar de overheid ook op het punt is gekomen om die middelen vrij te geven om die zenders te kopen. Nu, as we speak, kan ik aangeven dat de bedoeling, de verwachting, zou ook Gidens maar geruststelling dat wel voor WK de gebieden voorzien zullen worden van STVS-beelden. Kijk, hier in de stad hebben we een luxe. If anotak nomo, Iwan Luku STVS, dan kan je zeppen naar een andere station. Maar in die districten zijn de mensen aangewezen op de STVS. Dus als station valt uit, dan snap je wel die frustratie. En dat begrijp ik die mensen ook. En daarom zeg ik hier, in principe, we bieden u verontschuldiging aan dat u doet dus maar dat aan. In Mungo is het 8 maanden. Maar op Soegroenen zitten die mensen al 2 jaar. Zonder televisiebeelden. Ook ja, op dit moment 3 tabbetje. Daar is er ook een issue. Maar die mensen moeten, of de technische mensen van Telesuur en STVS moeten er naartoe vliegen. Want volgens wat ze hier zien, is het probleem op locatie. Dat systeem geeft je de mogelijkheid om op afstand in te loggen. Maar het moment dat je niet op afstand kan inloggen, dan weet je dat het probleem on-site is. Dus ja, ze moeten er naartoe vliegen. Maar we geven wel de garantie. Nu de middelen, ja, dan misschien komt die vraag dan waarom nu? Bij de overheid heb je administratieve procedures die je niet kan omzeilen. Centrale bank, was dit maar Abraham Moni, ze willen dit zien. Financiën vragen naar dit, want ze hebben hun comptabele regels. Ja. En je gaat je daaraan moeten houden. Soms je berekenen, je hebt die stukken al opgestuurd, het is goed. Totdat je weer een belletje of een mailtje krijgt van Ema, in onze ogen lijkt dit nog niet te zijn. Vooral wanneer het gaat met buitenlandse overmakingen, met money launderingen, al dat soort zaken. Ja. Dus de overheid moet zich daaraan houden.
2: Maar wat kostte de STVS om al deze reparaties, vervangingen te doen? Wat kost het allemaal?
1: In de miljoenen. De apparatuur die we bijvoorbeeld gebruiken. En je kan zeggen, bijna 99% van onze equipment moet je uit het buitenland halen. Camera's worden hier gemaakt. Maar soms al is het een bepaald fuse die je moet zetten. Die zenders bijvoorbeeld, die zenders die we in Suriname gebruiken, worden in Italië gefabriceerd. En dan volgens die route die er is, dan worden die zenders verscheept naar Amerika en van Amerika naar Suriname. Dus het is een dure business. Het is een vreselijke dure business. En ik kan je zeggen, het kost de overheid best wel in de miljoenen om zoiets in stand te houden.
2: Ja. Maar feit is, het is al onderweg en voor het WK kan het al in Suriname zijn. Zegt u dat?
1: Ja, dat is onze streven. En ik moet het ook zo vertalen. De president heeft dat ook gevraagd. Ik weet dat ook de vicepresident dat ook heeft gevraagd van luister, zorgen jullie ervoor. Ik weet, Isabi Asan Wakapchin zo vertraging met de middelen en zo. Dus zorgen jullie wel ervoor dat er voor die periode, want even periode door, 11 juni, en een bepaald gebied nog kies televisie, dan.
2: Ja. De middelen worden verscheept naar Suriname, hoe ver zijn ze?
1: We hebben een ander alternatief bedacht, ook met die factory in Italië. Waar we eigenlijk wat we normaal zouden doen om via zeevracht. We gaan dat moeten omzeilen om met luchtvracht de zenders te laten invliegen. Zodat ze op tijd kunnen aankomen. En dan heb je die testfase nog en die installatiefase. Maar het moment ze zijn aangekomen, dan gaan we wel dag en nacht werken. Wat ik binnen mijn team heb gedaan, ik zeg het nogmaals, het is niet iets dat ik alleen als directeur doe. Televisie is teamwork. Ik heb een team waarmee ik aan de slag ga. En zij zijn ook bezig. Dag en nacht. De technische mensen, zij hebben hun planning al gemaakt. Hoe ze zaken willen aanpakken. Voor nu hebben we ons daarop gericht dat wanneer die zenders zijn aangekomen, dat we in 2 of 3 ploegen gaan werken. waar we direct in één keer kunnen uitdrukken. Bijvoorbeeld één ploeg gaat naar Mongo, één ploeg gaat naar Nikeri. En die is dan klaar, die gaat bijvoorbeeld naar Pusugrunu. Zo hebben we het ingericht, zodat we de deadline zullen halen. Ik kan u zeggen, het is een race tegen de klok. Maar het kan niet anders. We hebben een taak te vervullen en dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Binnen 11 dagen, heer Abisoina. Maar ik kijk daar even verder. De STVS, qua het WK, werken jullie ook met andere partijen, andere mediahuizen. Kunt u ons dat even voorhouden, hoe dat allemaal gaat?
1: Ja, wij hebben de licenties verkregen van FIFA. Latam, hoe je het wil noemen. En ik gaf het ook al aan, we hadden de mogelijkheden om te zeggen van nee, we houden het voor onszelf, want dat mag. Mm. Bedrijven die interesse hebben getoond, en nu heeft gezien Telesuur, Radio SRS, en we hebben ook een andere Trending FM. Maar het is nog open. Mm. Het is nog open, want al zou Lim FM het hebben gekocht, zou Lim FM die mogelijkheid hebben om met andere stations te werken. Dus die mogelijkheid is er, omdat het is een wereldspectakel. Iedereen wil bijvoorbeeld wat op zijn of haar beeldbuis of via zijn of haar beeldbuis laten zien. Allemaal mag doen mee. Alleen, we gaan praten, net als wat ik aangaf. Straks om 11 uur heb ik een directeur van een mediabedrijf die interesse heeft getoond. En als we elkaar hebben kunnen vinden, dan krijgt hij dan ook een co-licentie om aan de slag te gaan. Dus zo moeilijk is het weer niet. Ik denk dat er een misschien vanwege onbegrip. Ik zie dat voor al die WK's dit het meest besproken is. Het is goed, weet je. We hebben nu een kritische samenleving. Het kan. We zijn er om dan die kritische begeleiding mee te nemen en die communicatie dan open te krijgen naar de gemeenschap. Maar zo ingewikkeld is het niet. Als ik dan kijk naar alles daaromheen. Mm. Dus iedereen die wil, mag kopen. We zijn er om in gesprek te gaan met iedereen.
0: Ja. Nee, goed. Het staat nog open. En als je zo'n co-licentie niet hebt, dan mag je helemaal niet. Mag je niets uitzenden qua WK?
1: Nee, de FIFA guidelines geven dat ook duidelijk aan. Bijvoorbeeld voor nieuwsgathering zou Lim TV maar 15 seconden aan beeldmateriaal mogen gebruiken.
0: Oké.
1: Ja. Als je uitgebreid wil gaan, je moet betalen. En met een schriftelijke toestemming van de STVS als licentiehouder. Ook bijvoorbeeld, we zagen wat bedrijven, bijvoorbeeld horecabedrijven... die bepaalde voorbereidingen hadden gemaakt. Kijk, als Café Jamal zegt, mijn potto een scherm, ja, en mensen kunnen hier komen kijken, dan mag Café Jamal dat wel doen.
0: Mm.
1: Maar het moment Café Jamal met entry gaat komen of geld nemen, bijvoorbeeld $10 one play.
0: Mm.
1: Dat mag niet zonder schriftelijke toestemming van de STVS.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nee. Goed. Heer Abisoina, we zullen het hierop houden. Ik hoop dat het nu wat duidelijker is, zeker voor de Surinaamse samenleving, omtrent dat van de licenties.
1: Als ik 30 seconden
0: tot slot
1: de kans krijg. Wat we gaan doen onder het motto, wij doen het WK, STVS, hebben we verschillende dingen gepland voor de mensen. Onze WK-caravaan, er komt ook een WK-toto met prijzen. De highlights die we gaan doen, de voor- en nabeschouwing. Wat we niet zullen nalaten te doen, is om naar die mensen toe te trekken. Dus dat is een heel pakket die we in elkaar hebben gezet om die sfeer te brengen.
0: Mm.
1: En dat gaan we doen dwars door heel Suriname.
0: Ja, ja. Ik merk de sfeer nog niet hoor, maar misschien ligt het aan mij. Voorgaande jaren was men tegen deze periode reeds bezig met campagne maken en reclame maken. Hoe komt het dat nu anders is?
1: Die aanpak toch, net als wat ik aangaf, FIFA heeft pas op 14 april toegewezen aan die organisatie. En nadien is die organisatie ook begonnen om met partijen te praten. Die overeenkomst met die organisatie, dus IRES, LATAM en STVS, is ook in mei getekend.
4: Oké, dus zo.
1: Dus nu pas zijn we dan bezig om bijvoorbeeld mijn eerste weken als directeur. Ik zei u, 2 jaren van tevoren was het al betaald.
4: Mm.
1: Toch? Wij hebben vanaf een jaar naar het WK toe zijn we gestart toen met promo. Met bedrijven benaderen. Maar bij deze is het veel korter vanwege andere dingen, andere zaken die buiten onze invloedssfeer waren. Ja. Dus dat heeft gemaakt.
4: Ja, nee.
0: Nou goed, dank u wel voor die verduidelijking. Zo beste kijkers en luisteraars, dan hebt u dat gehoord van de directeur van de STVS, de heer Raoul Abisoina. We hebben vanmorgen met hem gesproken in deze editie van onze speciale nieuwsuitzending op het terras. De STVS die is licentiehouder, officiële licentiehouder in Suriname. Dus dat betekent dat zij het recht hebben om het WK voetbal 2026 uit te zenden. Natuurlijk daarbij werken ze samen met andere mediahuizen, zodat zij hun bereikbaarheid kunnen vergroten. Qua de financiën, de directeur is daarop zelf ingegaan. De overheid die heeft dat bekostte $450,000. En van dat bedrag is de STVS ingekomen met om en bij de helft, $225,000. Dat zijn dan de exacte bedragen. We beëindigen deze nieuwsuitzending dan. Ik bedank u dan voor het kijken en natuurlijk ook voor het luisteren.

0: kafayu.
1: Mayra, Sonia, Nati Demo, blessings.
0: Make them kafayu.
2: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 29 mei. A la condre soep met rund. Sopropo met zoutvlees. Vispastei. En masala kip met aardappel. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: 75 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Ogies Livestream en Ogies Sound System.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kirpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SAD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetaling. 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kirpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kirpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kirpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kirpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kirpelani, zee

0: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
1: Zanazani, Naskip.

Neil Draver, Ricardo Eethuis, Café Barkes, Patti Collagansroep en Botte Olijveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp plus

0: André Eric alias Winter. Als
1: hoi mama.
2: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
1: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
3: Wrong, je zin wel 100 euro, Jim.
1: Mama, ik zei 50 euro.
3: Maar dan van jou zin wel 100 euro daar.
1: Ik zei 50 euro, mama, 50.
3: Nee, mijn broer, omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
3: Maar jij dan nog? Die zin heeft via Western Union, die aan Pengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trappers, that's the one.
1: Ja, maar ik weet. Ik doe het toch al 30 jaar via Cari Transfer Western Union. Ze zijn toch aan de Johan Adolf Pengelstraat 192? En ze zijn dagelijks open van 7:30 morgens tot 8:00 s'avonds. Toch, ma?
3: Ai. Ma, shall I love you one day, dear? Ma, me love you more, oi, brother. Je bent mijn lieveling. Alvast bedankt voor die 150 euro.
1: Ma! Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
5: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Van harte goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Witagalasma Odi, op deze mooie dag. It's another Friday.

0: elke dag weer doen. Natuurlijk de groetjes aan de mensen die op de radio of naar de radio luisteren. Hier is... de mensen die zo zitten op 91.7. En natuurlijk, mina mag vergeten, is Masang Eluku FB. En zoals we dat hebben aangekondigd, een paar weken terug, die TV is er even niet. Voor de komende periode moet je dat zonder de televisie doen. We hebben wel andere dingen daar te zien. Maar strategisch bekeken, doen we de Bakanatori niet op de television. Op kanaal 2.1. Maar dat 2.1 er is, dat is standaard. Daar kan je de mooie films, documentaires, videoclips, hits, isabi en leuke dingen voorlopig zien. Totdat we het gaan uitbreiden. Ik ben Clifton Michael, Limburg. De mensen die jarig zijn, moet ik feliciteren. Ik ken twee mensen die vandaag jarig zijn en ik wil die twee mensen feliciteren. De één, daar heb ik mee samengewerkt. OD Sky Radio. Mevrouw Surina Lal Mohammed, die is vandaag jarig. Gefeliciteerd. Het allerbeste. Veel gezondheid. En wie ik ook moet feliciteren is... een Bigisma. Er is een echte moeder. Dat is mevrouw Yvonne Raveles. Risida. De moeder van Rutu. En Migaro heet zijn dochter ook alweer. Is geen Serena. Maar in elk geval... mevrouw Raveles, tante Wonnie. 85 jaar vandaag. Gefeliciteerd namens Limbo. Het allerbeste daar op Vleet. En... maak het tot een onvergetelijke, bijzondere dag. Mevrouw Raveles. Reina, ja, dankjewel. Reina iets. Geen Serena, Reina. Rutu en Reina. Mevrouw Raveles is de vrouw van Dobro. Ja, de vrouw van Dobro geweest. Van Robin Raveles Dobro. De man van Wambong. So many viviri, wanfiri. Wan richting, wan kondre, wan broedo, wan lobby, alasani. Dus deze twee vrouwen feliciteer ik. Mevrouw Lal Mohammed en mevrouw Raveles. En alle andere mensen, Sami Nosabi, Safariarti De, Uteka De, en maak het tot een heel bijzondere, aparte dag. De mensen die een sterfgeval hebben, nou. Gecondoleerd en de mensen die ziek zijn, van harte beterschap. Uteka de en Oekisus Refbaga binnen niet al te lange tijd. Wat gaat Limbo vandaag bespreken? Ik heb met Sarah minister voor openbare werken, Matai Elk Sang. Want inderdaad, als je zo ernaar kijkt en je terugdenkt aan... Abakan Natori met meneer Salons, Mike Salons, San Saba Ministerie. Dan moet je zeggen, eigenlijk had Mike gelijk dat er een paar mensen zijn, Sae Poesfutu, waardoor eigenlijk echte dienstverlening neko op gang, bij Ramiwan Takdati, voorzichtig. De minister is in het veld geweest gisteren. En ik dacht, zoals Jamal me zei, hier in Amastinta kan maar zoen op tjien zo. Want hij is gegaan naar enkele sluizen en hoe heet die dingen? Sluizen en pompgemalen among Amareepsa is dit. Want alleen ko is dit weer, dat is mijn grap. Alleen ko ernstig is dit, misschien niet aan één stuk. Maar het was ook niet makkelijk gisteren. Trouwens, ik zei over de Keizerstraat. En dan minister Gonarin Sarisi, te Paramaribo Noord is hij gegaan. Een soort snelle controle, spoedcontrole, is om zelf te kijken hoe dat ding werkt. En daar man doordrapen, dames en heren, Shitaki, de massa moest bedienen Sani. De massa moest roken naar de pomp gemaakt, naar de sluis. De man op, er was niemand. Toch? Er was niemand, dames en heren. Met als gevolg dat Paramaribo Noord zo. En we gaan de minister laten horen, Isabi. Isabi, alsjeblieft, laat in, maar ja, is maar toch. Laat in, maar ja, is maar snel. Isabi, want ambtenaren en werkers zijn beschermd in een wie. Isabi, er is een proces, dan moet je je verweren, Isabi en zo. Een keer moeten we alleen goed bespreken met een kenner, misschien meneer Van der Sanjara. Want er moet toch wel een snelle weg zijn om van mensen af te komen. Ik ken die hele route niet. Maar ergens zou er een weg moeten zijn om snel af te komen van grappenmakers. Want sommige grappenmakers, de man staat in een mayagi, de man, dus dat de man doet een tori. Die man moet zich verweren. En als die man zich heeft dan Isabi, aan mij schreef ons het Sanji. En dan kan je zeggen van, jouw verweer is niet steekhoudend genoeg. En dan zet ik je voor 3 dagen thuis. Isabi, of... Maar je zou echt... Want sommige mensen moet je inderdaad heel snel neutraliseren. Maar goed, ik ben geen minister, misschien gelukkig hoor. Maar go archiminister Stefan Zang... de man die dus daar zit bij openbare werken. Hij heeft het niet makkelijk. Zullen is met Saring. Isabi, want de man die zit, alle kong. Ja, bifteka koskos, ja, bifteka slag. Want mensen gaan je uitschelden. Mensen gaan je uitschelden natuurlijk. Ik kan dat zeggen, wani. Maar dat is all in the game. Je hebt leuke tijden. Je hebt van die mensen reinforcement. Je hebt goede tijden en slechte tijden. Dus dit zijn misschien de slechte tijden voor de minister. Maar laten we luisteren.
1: Ja, het is niet dat ik er erg trots op ben. Gezien de situatie, moest dat gebeuren. En kennelijk wordt er niet goed gecontroleerd. Dus dan moet ik het maar zelf doen. Wat kan ik zeggen? Dat de mensen niet op hun post waren. En dat de sluizen en de... dicht waren en de pompen stonden uit terwijl zwaar regenval was. En dat is bijzonder jammer, want de gebieden hoefden niet onder water te zijn als die pompen en die sluizen normaal werden bediend.
2: Ik heb begrepen dat de mensen bij de sluizen en de pompen in shiftverband werken. Je hebt een A-shift, een B-shift en een C-shift. Ik heb begrepen dat er voor de C-shift dat er geen mensen zijn. En de C-shift is van 11 uur 's avonds tot volgens mij 7 uur in de ochtend. En daarvoor is er geen personeel. Vandaar dat er geen mensen op hun post
1: waren. Ja, het is niet dat ik er erg trots op ben. Gezien de situatie, moest dat gebeuren. En kennelijk wordt er niet goed gecontroleerd. Dus dan moet ik het maar zelf doen. Wat kan ik zeggen? Dat de mensen niet op hun post waren. En dat de sluizen en de dicht waren en de pompen stonden uit terwijl zwaar regenval was. En dat is bijzonder jammer, want de gebieden hoefden niet onder water te zijn als die pompen en die sluizen normaal werden bediend.
2: Ik heb begrepen dat de mensen bij de sluizen en de pompen in shiftverband werken. Je hebt een A-shift, een B-shift en een C-shift. Ik heb begrepen dat er voor de C-shift dat er geen mensen zijn. En de C-shift is van 11 uur 's avonds tot volgens mij 7 uur in de ochtend. En daarvoor is er geen personeel. Vandaar dat er geen mensen op hun post waren. Hoe verder, minister?
1: Nee, dat is niet helemaal waar. Omdat ik die avond 9 uur daar was en er was ook niemand daar. En dat was de B-shift. Dus kijk, wat er is in het verleden waren er werkt de mensen in shiftverband. En op een gegeven moment heeft de bond in onderhandeling voor elkaar gekregen dat, ik dacht, de B-shift en de C-shift werden gezien als overwerk. Die hele shiftregeling was overboord gegooid. Wat we nu hebben is dat de mensen dus niet willen werken omdat ze vinden dat ze of hun overuren hebben, hun maximale overuren hebben bereikt, of ze vinden dat te weinig of wat dan ook. Maar in overeenstemming met de bond hadden we toen na moederdag, na dat gebeuren op moederdag, hebben we ervoor gezorgd dat de mensen meer overuren konden krijgen. En blijkbaar is dat ook weer niet genoeg. Dus ik ben het eigenlijk zat, want elke keer is er weer iets anders. Het gaat hier om een algemeen belang. En dan moeten mensen niet met de mes op de keel gaan onderhandelen, vind ik.
2: Is de mensen hun overuur al uitbetaald, minister?
1: Nou, als het goed is, wordt de overuren allemaal geboekt en daarna wordt het uitbetaald. Dus of het nu is uitbetaald, dat weet ik niet.
2: Ik heb begrepen dat de mensen heel lang moeten wachten op hun overuur.
1: Ja, maar zulks is het proces bij de overheid. Hè. Er is een ambtelijk proces en het moet worden aangevraagd. Goedkeuringen, interne controle moet komen controleren. En dan worden de mensen uitbetaald.
2: Nee, maar minister, welke maatregelen gaat u dan nu nemen, nu u dit probleem hebt geconstateerd?
1: Nou, we zijn nog met het onderzoek bezig om te kijken of er sprake is van opzet. In ieder geval moeten de mensen zich gaan verweren. Na hun verweer, dan weten we meer. Maar in de tussentijd heb ik ook gezegd dat we elders mensen gaan aantrekken, want het kan niet zo zijn dat de pompen niet bemand worden. En we hebben van SWM medewerking gekregen. Ze gaan een paar van hun mensen voor ons inzetten om op bepaalde plekken dan ook de nooddiensten te draaien. Voor de duidelijkheid, het gaat alleen om het groepje daar op Noord, die de sluizen en pompen op Noord moeten bedienen. Overal in het land heb ik dat probleem niet, maar het gaat echt hier zeg om Noord. En het is niet alleen dat het alle mensen zijn die op Noord hun verantwoordelijkheid niet willen nemen. Maar ik heb een aantal mensen die daar wel de schouders onder het werk stellen. Dat wil ik wel duidelijk hebben.
2: Nee, maar minister, ik heb u daarnet horen praten over verweer. Zijn de mensen uit hun functie ontheven? Hoe zit dat?
1: Nou nee, volgens de personeelswet moeten ze dus eerst zichzelf verweren waarom ze niet aan het werk zijn. Op basis van hun verweer dan volgen de volgende stappen. Mijnlijk had ik ze al lang op staande voet ontslagen, maar dat is mijn persoonlijke mening.
2: Maar zal er wederom aan tafel gezeten worden, minister, om duidelijkere afspraken te maken?
1: Nou, ik denk dat de afspraken duidelijk zijn. En het gaat mij erom, willen de mensen hun verantwoording wel nemen of niet?
2: Nou goed, minister, u hebt het gisteren waargenomen. Hoe staat het vandaag? Is alles vandaag keurig? Zijn de mensen aanwezig? Is alles vandaag goed?
1: Voor zover ik de rapportages heb mogen horen, is alles nog in orde.
2: En minister, ja. Voor wat betreft dat gedeelte dat u zelf op pad gaat om te controleren. Is er geen ander personeel die dat moet gaan doen? Hoe zit het daarmee?
1: Nee, kijk, je gaat in goed vertrouwen vanuit dat mensen hun werk doen. Ik weet niet of er sprake is van bescherming ook van collegie. Dat weet ik niet. Maar tot nu toe heb ik niet gezien dat de dingen worden nageleefd.
0: Dus ik weet het niet hoor. Het is maar een zootje.
1: Laat me alvast.
0: Het is maar een zootje. Even, dit ding draait hier door. Ik moet het even op single zetten. Isabi, het is toch erg dat die minister zelf moet gaan controleren. Ik vatakie, blijkbaar de mij dekken in Serifi. Isabi, de massa moest controleren. En als hij niet zelf was gaan kijken, zou hij dus niet weten dat de zaak ergens, dat er niet bediend werd. Precies, jouw afasie, jouw afasie, jouw afasie, maar goed. Ik sprak nog gisteren over de flexibiliteit van SWM, zie je weer? Met twee matties daar, Linga en Osi. Ik ben het naar korte lijnen, maar dat minister, als je hulp nodig hebt, zijn we er. En je TKS aan Abra. Eigenlijk SWM TKS aan Abra Noord. Jongen, dat na Aswitiara voor je er een particulier zijn, want Lanti, allerlei lange beren, dingen die ze dat is, manego, isabi Ayermasa moest controleren. Wie controleert de controleur? Die hele controleur ligt te slapen terwijl hij moet controleren. De minister moet zelf gaan controleren. En dit zijn de dingen toch waarom mensen soms hun eigen ploeg meenemen met wie ze willen werken. Isabi, en dat voordat je denkt dat als dan je ontspoor, want je komt met je eigen ploeg, andere mensen willen het niet, kunnen het dan misschien niet begrijpen, Isabi, maar je moet kunnen terugvallen op, hey, luister naar deze man, hij gaat over ploeg A, B, C en D, en het is zijn werk, ik kan draaien, ik kan gaan slapen als minister, maar ik weet, ploeg A, B, C en D, die mannen zijn in goede handen. Het werk wordt gedaan. En ze worden gecontroleerd. Maar als je allerlei patsjakkers hebt. Je weet niet eens als die mannen daar zijn. Je weet niet eens als de controleur daar is. Die hele controleur is zoek. Niks komt op gang. Precies niks. Lanti. As we empower a minister, give me goede zaak. I like it. Iemand zegt toen normaal met er was nog blieven ze stil en ze deden hun werk gewoon en ze weten hoe de overheid werkt. Er is niet binnen 3 dagen ja, je hebt je geld of wat daar staat. Mensen, die hele discussie over het bedrag van de STVS 450.000. Ik hoorde meneer Yogi praten. Eigenlijk zou ik zeggen blaren, maar nee, dat is niet netjes. Yogi praat. En Yogi zegt, maar kan je dat geld niet besteden voor de STVS zelf? Deze mensen zijn onnavolgbare hypocrieten. Isabi. Tebede naar de regering zou het geen probleem zijn. Je kan zeggen wat je wil, maar ga je één ding zeggen. A impact sa voetbal, Abi. Voornamelijk WK. Je moet het gewoon niet onderschatten. Want het begint 11 juni. En daar begin 11 juni. Dat is het volgens mij tot 19 juli. Ik heb me vergis al 19. Zonder dat Iwani. Je moet automatisch meedoen. Want dat toernooi neemt, gaat in een... Het is gefaseerd, toch? En naarmate Idore Kotak juni, juli, Isabi, dan ga je zien dat de belangstelling voor het WK, de belangstelling, gewoon zal toenemen. En dat iedereen gewoon meedoet. Vrouwen, meisjes, dochters, baby's, iedereen doet mee. Honden, poezen, iedereen doet mee. Naarmate Asan Edorwan climax. Dus je moet dat niet onderschatten. Het is wereldwijd. En het heeft die hele wereld in een greep. En als we een bepaald bedrag altijd betaald hebben. En natuurlijk, ik ben ook geen vreemde in Jeruzalem. Als ik zo naar haar kijk, er moet iemand zijn, of 2 mensen of 3 mensen. Zang, ik kwam tje hap, koko kwam tje excess aan die. Dat zijn weer de. Ik zeg niet dat het goed is hoor, ik kan het gewoon niet bewijzen. Ik kan het niet bewijzen, maar ik ben ook niet op mijn achterhoofd gevallen. Dus want toen man koko was aan die. En ik wees in geen enkele richting. Isabi, ik denk dat ik altijd maar bij koko aan die. Maar dat is niet goed. En misschien moeten we inderdaad nagaan. Welke kleppen we kunnen inbouwen, dat kou niet komen hoor. Maar moet dat iemand zijn, en het klinkt misschien gek. Amasa is de wacht aan wieken, amani is spannend. Als je het niet gaat uitzenden, krijg je een blast. Of als je zou zeggen van je Arkino, op dit moment zijn er geen middelen. Kada president kan go dok. Uiteindelijk naar EOTK slag. Ja, heer regering. Dus, luister nou, wie cabra, daar moet je niet aankomen. je denkt toch niet dat als dat ding een bepaalde spanning bereikt heeft, Nederland of Brazilië tegen Frankrijk, of Argentinië tegen Nederland, of Engeland tegen Duitsland, die sabi, dat mag ons doen, bakan natori. Denkt u dat echt? Denkt u dat echt? Nee. Dus laten we wel wezen en inderdaad rekening houden met die hype, isabi. Melko WK, motai elk Melko WK vanaf 1978. Dan de eerste week was dat Miluku, dames en heren, met een zwart-wit Philips televisie. En toen werd het georganiseerd in Argentinië. Isabi, met trainer Menotti. Dan zit Arge, die 78 met Kempis, Passarella, Ardiles. De man begon doel, wat goal die ook toe, man. Van mijn viool of van man. Isabi. Dan bestaat mijn brada. Noël bij de altijd Arge. Dus wil ik weer vanaf 19. En weet je hoe gezellig het is om naar de wedstrijden te kijken, dames en heren, isabi, in een groep. Niet eens in een café en zo, maar gewoon in een groep of in gezinsverband. Altijd leuk. Dus je gaat het zelf merken, het zal een bepaalde sfeer brengen. Ik weet nog niet hoe laat de wedstrijden zullen beginnen. Maar het zal wel een bepaalde sfeer brengen. Iedereen doet mee. De rechten zijn bij de STVS. Ik weet dat ATV meedoet. En wie allemaal mee zullen doen. Want je mag niet uitzenden. Of je moet met die mannen gaan praten. In Tertrouwe. Milad Milaba zijn ze dat die Tertrouwe in afvassen. Die ze hebben andere prioriteiten. Maar dat we iets gaan doen met WK. Dat is zonder meer. En ik heb reeds een goed gesprek gehad met een goede mattie van me. En wij zullen, moet even kijken, ik denk dat we dat in Bacanatori een kort ding van een kwartier moeten doen. Ik denk dat je dat somewhere else moet inplannen. Misschien nog net voor BT of erna. Maar dat heeft allemaal te maken wanneer we een betere overzicht hebben over de speeldagen. Maar je moet meedoen, want het is, Suriname is er niet bij, helaas. Jammer. Maar Suriname doet wel mee. Weliswaar niet op het veld, maar passief. We kijken, we kraken. Ik ga je eerlijk zeggen, mee altijd mina Frans, man. Mina. En ik hoop dat de Fransen weer met een beker naar huis gaan. En als ze tegen Brazilië spelen, geloof me, mo kraak ik trans. Dat is al gebeurd. Ik weet nog de spannende wedstrijd tussen Frankrijk en Nederland. Dus mina Frans, man. Dat is 100. En de Frankrijk heeft play, we pompen in Franspoko, zoals we het alleen gedaan hebben. Maar WK is echt. Een keer heb ik een man Borger actie, je bent gek in je hoofd, no? Want we maakten toen een televisieuitzending, een overheidsuitzending. Kabinet-president, dat was tijdens president Wijnand Bos. Toen we met kwam programma actueel en informatief. En dat was tijdens WK ergens. Volgens mij was het 98 jaar of zo. Daar heb ik nog gepland het programma voor de STVS. En Borger heeft mij toen reeds uitgelegd van de luister. Je gaat alleen maar de mensen een soort van atibron geven als ze je kop zien op de televisie om te praten over regeringsactiviteiten terwijl ballet play. Dus we gaan een ander tijdstip uitkiezen wanneer er geen voetbal is voor de programma's. Dus dat is gewoon een gegeven, dames en heren. Voetbal is voetbal. Ik wou hier een plein met die grappenmakers, Isabi, Barca, daar is iedereen alleen een soort hype. Of een PSG een plein, dan gaan we Inter, iedereen. Dus laat staan als landen tegen elkaar uitkomen. Dus begin je borst nat te maken. Het wordt heel spectaculair. Heb je die video gezien van Shakira? Heb je dansier, is heb je bereon. Heb je draaien bere, onvoorstelbaar. Alleen maar Burna Boy kon porporas aan iemand. Eigenlijk wilde ik alleen naar Shakira kijken. En wat heeft ze een staart als een staart, man. Geweldig artiest. Shakira met Dai Dai. Mensen, ik ga je zeggen, A ontvangst voor een president in Brazilië was zo waardig. Ik heb twee foto's die ik dus wil laten zien. Twee mooie foto's. I saw two pictures. Deze is een van. Met president Lula. En er moet nog een foto zijn. Een mooie foto. Kijk goed naar de foto's. En eigenlijk zeg ik, Suriname is door Brazilië warm onthaald. Suriname in de persoon van president Simons is door Brazilië in de persoon van president Lula goed en waardig ontvangen. En ik ga je zeggen, dit zijn de momenten waarbij het doet je wel wat, toch? Als je zo ernaar kijkt. Mijn breed naar president veel laf drapen, want het is geen vrouw die makkelijk lacht. Maar kijk, dus stralen beide daar op die foto. Dit is een toffe foto. Wie heeft die foto gemaakt? It's a golden handshake. Very nice smiles. En dit is nog een andere mooie foto. Kijk naar deze. Wauw. Ook zo waardig. Nou, dit is geen lichte smile van eigenlijk zeg de first lady, hè? In dit geval de first lady, our first lady, de president, de president. Geweldig man. En ik zag ook een film en die film heeft wel geluid, dacht ik. En die film wil ik ook even laten zien in Baganatori. De president wens we veel succes toe. De berichtgeving doet CDS. En ze doet goede zaken daar. Of hier om de hoek, want Brazilië is right here. En dit is wat ik gezien heb. Laten we dat laten zien. Lugutori, ja, oh, je ziet het nog niet. Nou, kijk daar. Put dat aan snel, nam ik de machine. Ja, ja, ga maar. Daar is ze. Hebben we geluid?
3: Línguas, entre elas o holandês, o javanês, também alguns dialetos. Vamos ouvir a revista As Tropas.

0: Ja, das war's noch kurz so schnell, ja. So abrupt. Ey, ich kann ja sagen, dass die... Afraafone doch. Afraai oppo, de mei plea, oppo, a volkslied. Dus if je daar als er een gevoel als dat je niks doet, dan je nog jaren. Als je niks doet, ben je niet van hier. In Singapore, fama, je bent niet van hier, hè? Toch, Winston? Ik zie Winston Ramota zien kijken. Winston, als het je niks doet, bijna wil ik het hier van deze plaats uit doen. Winston, ik heb iemand nodig voor retrospectie, hoor. Ik heb weliswaar nog niet gebeld. Dus bijna wil ik het zo doen. Als het je niks doet, dan ben je niet van hier. Geweldig ontvangstboom. Maar niet alleen een ontvangst. We hopen dat er ook heel goede zaken worden gedaan daar met de Brazilianen. Je zou je onderschatten het niet hoor. Brazilië is geen CC-konder. Het is een wereldmacht. Ja, je moet rekening met ze houden. Met Brazilië. Wereldmacht. Mensen, het is nog steeds BT. We wensen nogmaals de Surinaamse delegatie veel succes toe. En we hopen dat wanneer ze weer eens terug zijn in Suriname, dat we heel uitgebreid kunnen vernemen wat ze allemaal uit de kan hebben gehaald. Zo, wat kan ik nog? Ik heb om 3:30 een gast, maar het is pas 3:10, dus we hebben nog wat tijd. Henk Ramadan Lal van de Palu, die heeft een verklaring bij Lim afgelegd over de hoorzitting. Sorry mensen, van de drie ministers, gewezen ministers. Ramadan Lal Taki, dat nu blijkt dat het is nu overduidelijk, volgens Ramadan Lal, het is nu overduidelijk nadat hij dus die dingen gehoord heeft, Dama Arki Sariman Taki, Dama leest een verklaring, zegt Ramadan Lal aan Jamal, Amata, ik ga je zeggen, nu ik de dingen gehoord heb, daar ben ik ervan overtuigd. Nu weet ik het zeker. Dat het overheidssysteem corrupt is. Sommige mensen zeggen, hallo, daar ben je Columbus. Je bent rekelijk laat. Maar nu weet ik het. Nu de drie mannen die in het bestuur van het land zaten, hun dingen hebben gezegd, hun verklaringen hebben afgelegd, dan weet ik zeker 100%, zegt Ramadan Lal, dat a overheidsstructuur, a sistema corrupt.
1: De vier leesde bericht zal komen in de media afgelopen periode, is dus dat de drie ministers, de drie ex-ministers, die nu in staat van beschuldiging zullen worden gesteld, het Openbaar Ministerie.

weer is aan zo'n maatje takkie. Zo'n maatje tak, kijk, ik heb alleen maar de politieke verantwoordelijkheid gehad. De ambtenaar staan bij de belasting naar uitvoering. De maat doet de vromusani. En ik heb dus daar geen verantwoordelijkheid over. Terwijl aman bij de minister. Dus zou verstaan dat de ambtenaar legt uit. Wij hebben zaken uitgevoerd naar richtlijnen die de minister ons heeft gegeven. Want toevoeding ambtenaar, de man kon naar media ook toe. Maar dat zijn zadrapen naar binnenlandse zaken. Maar Samishi zijn ex-minister voor Financiën, Gilmore Hoefdraad-Taki. Hoefdraad-Tak namelijk, die zaken die zijn gedaan en aman doen toe vroegen naar de Surinaamse Postspaarbank. Daar zijn Sanamaikari constructies, waar ministerie Takabra constructies. Er zijn rekeningen geopend buiten de begroting van de overheid om bij de Surinaamse Postspaarbank. Daar zijn gelden geïnd, belastinggelden, gelden van het volk zijn daar op die rekening geïnd. En vervolgens zijn ze weggesluist. Dat is wat we begrijpen, wat het Openbaar Ministerie als onderbouwing heeft gegeven aan de Nationale Assemblée. En samen leg uit dat de Vromusansan Aman Doedrape is gedaan met medeweten van verschillende staatsinstellingen. Met andere woorden, en in Wang doet de Vromusani, er waren dus meerdere staatsinstellingen bij betrokken. We lezen aan media, Sotra staatsinstelling bij de betrokken. Maar eigenlijk samen leg uit van Lukuno, omdat Sotra staatsinstelling bij de betrokken, Sami Do. Bidden eigenlijk wettig. Je verstaat ze even. Dus eigenlijk wat deze twee ministers zeggen, is dus dat ook al doen we het voor ons aan, we kunnen illegale handelingen plegen, maar ze worden legaal zolang er andere ambtenaren, andere staatsinstellingen bij betrokken zijn, dan zijn ze gewoon wettig. En als ref voor ons aan, wist je even na ex-minister Riyad Noor Mohammed. Overigens, die ex-minister die is wel gehoord achter gesloten deuren op eigen verzoek. Maar Sanwishi, San Kadorosi en een Pan-American kwestie waarvoor hij dus nu in staat van beschuldiging gaat worden gesteld. Sanwishi drape bij achteraf een verkavelaar, Pan-American, de man bij IT 8 miljoen US dollar. 8 miljoen US dollar de man bij man nadat deze verkavelaar een project op Noord huizen heeft gebouwd. Bijna alle huizen zijn verkocht. En Drape Uchi, ex-president Santokki, inmiddels overleden, die heeft in de regeringsraad 3 besluiten genomen. Hij heeft 2 besluiten genomen om weer andere besluiten te corrigeren in diezelfde regeringsraad. Maar hij heeft in totaal 3 regeringsbesluiten genomen. Vos, ex-minister voor Financiën, ex-minister Agubar Singh, bij Pan-American 8 miljoen dollar. En Agubar Singh schreef hij, wil leggen uit dat het is gedaan op basis van een mondelinge public-private partnership afspraak die er zou zijn gemaakt door de vorige regering. En eigenlijk wist je als er zijn Ipsadrap, want het zou me niet verbazen als minister, ex-minister Riyad Noor Mohammed ook zegt, Paluku Anomi Wanteka besluit, president Santokki toen de tijd, de president Santokki, dan aan minister Agubar Singh, het examen aan besluit. En we Aksum Srevi maakt deze werkwijze een onwettige handeling wettig, omdat er anderen bij betrokken zijn. En eigenlijk, Tevishi Saipsa Sadema verklaart, er zijn dus een aantal illegale handelingen, onwettige maatregelen genomen door ex-ministers, waar dus meerdere ambtenaren, meerdere instanties, zelfs een president en een ex-minister, 2 ex-ministers van Financiën, die zijn erbij betrokken, die hebben gezamenlijk onwettige handelingen gepleegd. Eigenlijk, is eigenlijk dat we onomwonden vaststellen dat wij in Suriname te maken hebben met een corrupt bestuur. Ja. En Asandisi, we moeten ons verschrikkelijk zorgen om maken dat we op dit punt zijn beland. En dat ex-ministers eigenlijk

0: is het gewoon te gek voor woorden dat ex-ministers dit soort verklaringen in het openbaar afgeven. Dat ze dus onwettige handelingen plegen met medewerking van andere ambtenaren en andere instanties.
1: Ja.
0: En eigenlijk moeten we dan ons verschrikkelijk zorgen maken om onze toekomst.
2: Heer Ramdan Alal, hoe zou de Nationale Assemblée volgens u met deze kwestie om moeten gaan?
0: Kijk, als we de Nationale Assemblée doen, dat ze dus de ex-minister horen. Ik begrijp dat ze dat doen. Ik begrijp waarom ze dat doen. Maar eigenlijk heeft de Nationale Assemblée niet de taak om inhoudelijk in die kwestie in te gaan. Het enige wat ze moeten doen, volgens de wet, is kijken of, als ze dus deze ministers in staat van beschuldiging stellen, of dat gevolgen heeft voor onrust in die samenleving. Dat is het enige wat ze moeten beoordelen. Inhoudelijk, de man moest beoordelen, zijn openbaar ministerie Chakona Fissi. We hebben ook gezien, en terecht, zegt de procureur-generaal van het openbaar ministerie, dat toen de PG een uitnodiging kreeg van de Nationale Assemblée om gehoord te worden over die kwestie, PG tak no, die zijn om die taak. Mino mag kon tak inhoudelijk laboratorie die naar de Nationale Assemblée. Eigenlijk zou ik mijn eigen zaak, hè, de zaak van het Openbaar Ministerie tegen deze ex-ministers, zou ik daarmee verzwakken. Dus al boentori tak PG tak no, ik ga niet in op die uitnodiging. Als je schriftelijk mij die vragen opstuurt, dan zal ik kijken of ik schriftelijk op die vragen zal antwoorden. Enig fassie van misschien dat de Nationale Assemblée kan treden op in haar kwestie DC, is dus dat de man moest keuren als een boom. Omdat San Wishi San ook door de ex-minister verklaart. Het is verschrikkelijk zorgwekkend wat ze hebben verklaard. Dat er dus meerdere instanties, meerdere ambtenaren betrokken waren bij het plegen van die onwettige handelingen waarvoor ze dus nu in staat van beschuldiging zullen worden gesteld. Dus de Nationale Assemblée nog op keus dan om enigszins corrigerend, want de ogriep zakba. Dus het enige wat de Nationale Assemblée kan doen is van de ex-minister San Wishi enig fascist ook kan beoordelen, gaat u maar naar de rechter en gaat u proberen uw onschuld te bewijzen. Trafas nog dit dan dat de Nationale Assemblée keur af verzoek voor het Openbaar Ministerie Boem om deze drie ex-ministers in staat van beschuldiging te stellen.
1: Ja.
0: Elk ander besluit van de Nationale Assemblée, kotak de matak, ja, maar minister die is wel, maar tra minister niet. Elk ander besluit zal maken dat corrupt bestuur wordt gelegaliseerd. En dat we eigenlijk, als dat gaat gebeuren, wij als volk een vreselijk rampzalige toekomst tegemoet gaan. Want de biggie bedrijf die pleegt nog biggie investering. En nog onderschatte investeringen zijn er maar toe. De Surinaamse economie is zo rondom de 4 miljard US dollars. Sang Yur Mi Alaman en Sranang hij produceert. Na 4 miljard US dollar we produceren. Maar zijn er biggie bedrijven die zijn investeren nu op zee om daar olie te pompen uit de zeebodem? Na 10 miljard US dollar. Dat wil zeggen 2,5 maal onze Surinaamse economie wordt nu geïnvesteerd voor onze kust door deze multinational. Een biggie bedrijf. Mm. En nu, if een bestuur, een kondre wordt bestuurd door corruptelingen, want dat maak ik collega uit, dan moeten we ons zorgen maken om onze toekomst. Want de biggie money die ze beginnen wakker. En ze gaan elk jaar bijna hetzelfde bedrag, 10 miljard, gaan ze elk jaar eruit pompen. Natuurlijk gaan de kosten ervan af. Noem maar op. Suriname gaat zo rond de 3 miljard elk jaar eruit krijgen. 3 ja. tot 4 miljard. Dat want takkie. Als we te maken hebben met een corrupt bestuur in het land, het volk heel weinig zal merken van deze grote gelden die het land zullen binnenstromen.
1: Nee.
0: En dus de Nationale Assemblée heeft geen andere keus dan dit verzoek van het Openbaar Ministerie goed te keuren.
2: Meneer Ramdan Alal, daarnet Itaki van deze ministers hebben gehandeld met medeweten van andere instanties. Begrijp ik het goed, zegt u van dat de tra-instanties die moeten ook vervolgd worden of er moet ook een onderzoek gericht worden bij die instanties. En zeker in dat case van meneer Noor Mohammed, Itak schreef van, de president is zelf bij komen kijken en de minister van Financiën. Zou daar ook een verzoek tot in staat van beschuldiging moeten komen?
0: Klopt. In onze ogen moet ook tegen ex-president Santokhi, die is helaas inmiddels overleden, maar zeker tegen ex-minister Raghubar Singh, een verzoek worden ingediend. Maar zou we schatten is kennelijk dat het Openbaar Ministerie er volgt van strategie. Althans, ik hoop dat ze die strategie volgen, want de ex-minister van Openbare Werken, Noor Mohammed, is tot nu toe gehoord slechts als getuige. En op basis van hun onderzoek hebben ze gemeend om ex-minister Noor Mohammed nu in staat van beschuldiging te stellen. En dan gaat hij, als hij dus in staat van beschuldiging wordt gesteld, gaat hij nu als verdachte worden gehoord. En dat gaat een heel andere hoorzitting worden, toch? En het betekent dus dat Sang Noor Mohammed Olus in haar verhoor dat hij kennelijk om Mickey, dat Openbaar Ministerie, dat van we hebben genoeg voldoende gronden nu om ook ex-minister Santokhi en ex-minister Raghubar Singh of ex-president Santokhi en ex-minister Raghubar Singh ook in staat van beschuldiging te stellen. Maar laten we afwachten wat dan hieruit gaat komen, want ik hoop dus dat het Openbaar Ministerie een strategie volgt in deze.
1: En dat zei Henk Ram Nandanlal na de hoorzittingen of na de sessies met die drie ministers, ex-ministers beter gezegd. Meneer Cumberbatch, goedemiddag. Ik lees die dingen van u hoor, meestal als het te laat is. Ik vraag mij af of de heer Yogi ook geprotesteerd had toen assemblee salarissen werden verhoogd van 80.000 naar 130.000 SRD. Diverse toelagen daar gelaten. Of heb ik het gemist? Nee, je hebt het niet gemist, meneer Cumberbatch. Maar ik denk dat u niet voet voorbij gaan aan een belangrijk gegeven. En dat is, meer dan de helft van dit land neemt meneer Yogi niet serieus. Limbo, ik weet niet als u het eens met mij zal zijn, maar ik merk op dat er overal maar één couplet van ons volkslied wordt gespeeld en gezongen. Terwijl ons volkslied twee coupletten heeft. Weet u als dat mag? Ik vind niet dat dat kan. Groetjes Janice. Nee, maar als je het gaat afspelen, kijk, als je het gaat zingen, dan komt het couplet 1 en 2 aan, dan komen die 2 aan de orde, toch? Maar als je het gaat afspelen, duurt dat maar 1 keer. Of begrijpen we elkaar niet, Janice? Als je het zingt, is het wat anders, toch? Limbo, ik lees net dat de page van de politie gehackt is. Hoe is dat mogelijk? Everything is possible with hackers. Was Yogi ook zo pissig toen Chan met een hele delegatie en familie naar Dubai ging met $1 miljoen? Limbo Eduard Johan Bruma, geboren op 30 mei 1925. Overleden op 6 november 2000 op de leeftijd van 75 jaar. Oké. Maar vandaag is 29 mei. Dus morgen zou Mr. Bruma jarig worden indien er leven. Nooit de manosabi. De man of Finn Adader Sanakamang. U weet, meneer Bruma is het ziekenhuis ingeslagen. Hij bleef aan de Gravenstraat. En ik ken het verhaal, de dokter reed in een auto voorbij. en zag haar vader voor de deur staan, in gesprek met iemand nogal. En ze vond het vreemd, want haar vader sprak nooit zo, dus ze maakt de ronde. Ze vraagt aan de chauffeur van, want die normaal draaibakken, dus dan moet je de ronde maken via de Rust- en Vredestraat om te komen in de Keizerstraat, om dan te rijden waar die gaslaat in. Toen ze eenmaal terugkwam, lag meneer Bloemen in een plas bloed. Het volkslied van Brazil is ook een deel gespeeld. Dat ligt aan ons, die verbinding is plotseling. Ramadan Lal kan, laat Ramadan Lal ook praten over Interpol, die de PG had gevraagd om Hoefdraad in, op te sporen. Tweemaal toegeweigerd en gezegd dat ze niet meewerken aan een politiek vonnis. Vaak genoeg in de metakatorie voor Hoefdraad gaat men daaraan voorbij. Hè? Dat is een heel belangrijk onderdeel van het geheel. Dat de maf Interpol taki, wij vinden het niet nodig om mee te werken hieraan, want het is politiek. Niet dat je Interpol aan de politie kwaad aan wegjaren. Echt niet. Dring was af. Goedemiddag, meneer Lal moet nu niet de heilige spelen. Hij is ook in het bestuurlijke geweest, dus hij kan niet nu pas weten hoe de vork in de steel zit bij de Surinaamse overheid. Lem, toen mijn vlag werd gehezen en ik mijn volkslied hoorde, machtig, mooi en emotioneel. En de pres is een mooie, statige vrouw. Goedemiddag, Lem. Ik woon op Noord. Dit is sabotage van de sluisbeheerders. Ze hebben geen hart op de juiste plek. Alles draait om geld en er wordt gesaboteerd. Zelfs op het commissariaat de Combi wordt er geknoeid buiten de DC om. Foei, foei, foei toch. Dit wordt vervolg. Ik kom erop terug. Odi, odi, afi. We doen het in stijl, zegt iemand. We doen het in stijl. Alleen plus Lula no bewalus anu. Ay, mi volg. Maar na herde, ja, ik hoor het er wel. Meneer Glenn, daar bak als iedereen ik kom. Ik volg hem, man. Handje zo, handje. Nee, praktijk dat ik plus jump on het abona, probleem. Ik heb plus bij zo. Goedemiddag, heer Lembo. De mensen als Yogi zitten gewoon te lullen. Er is een wereld iets van om de 4 jaren. Ze weten niets over sport. Wie weet alleen persielen te stelen? Want ik zeg maar rechter, ja. Volgens deze mevrouw is dat de man zijn specialiteit. Als wij geen WK uitzenden, zijn we echt achterlijk. Yogi gaat slapen in een hoek op de WK-dagen. Meneer Lim, dat van de pompen, de gemalen zijn allemaal algemeen belang. Dus de militairen kunnen ingeschakeld worden voor controle en voor beheer van de bijstaking. De saboteurs voeren oppositie door toen de stad plat te branden en nu de luchtverkeersleiders en sluiswachters thuis te houden. Wat een mentaliteit. Er was niemand staande voet ontslag. Limbo, het blijkt steeds dat je niet veel waarde hoeft te hechten aan statements van Ramdan Dan Lal. Zo. Er is iemand die niet van. We horen niks meer van Stichting Bondru. Van de gezusters Shombar. Ze zouden ook strijden tegen corruptie, maar zijn doodstil. nu met al de schandalen bij LVV en Panam. Wanneer de verkiezingen weer naderen, dan willen ze met stemadvies komen. Goedemiddag. Maar deze mensen willen hun dag dekken met declaratie dat ze op het werk waren. Presentielijst tekenen ze achteraf ook. Limbo, ook moet meneer Welzijn zijn stichting Vesta opgespoord worden voor onze euro's. Ay, dat is de naam van die stichting. Stichting Vesta is al langer dan 10 jaar. Volgens mij langer dan dat. Maar welke Welzijn was dat? Niet meneer Ferdinand, toch? Er was de naam inderdaad Welzijn. Stichting Vesta. Melissa Zan is hier volgens mij 5 jaren lang bij Sky. Was het. Lem, mitaigi utak minister Sang. Er ook in een gebouw San Jerswang was Godo. En in een gebouw was Ilai. Nee, hij was van de NPS, die meneer Welzijn. Ja. Stichting Vesta. Ja, Suriname is ook veroordeeld door de Caribbean Court of Justice. Ook zo'n gegeven wat we niet moeten onderschatten. Sherwin Fallis. Sherwin Fallis zegt, Limbo, ik moet reageren op dat van de familie Hoever. Je weet, de familie Hoever heeft hard, voor de mensen die naar die live hebben gekeken met Randy, familie Hoever heeft hard uitgehaald naar Asiana. Zo hard, bikkelhard in die live is op YouTube. Je kan en je moet er naar kijken als je het gemist hebt. Het was begin deze week, toch? Waarbij de mensen, je weet, de mensen, hun moeder is overleden. Mama Dede, nadat ze gevallen was. En de mannen zeggen, de kwaliteit en de service is echt 0,0 daar bij Asiana. Ze zijn niet te spreken daarover. Naomi zegt, ik mis meneer Rus. Meneer Dennis Rus heeft daar leiding gegeven. En toen hadden we dit soort van taferelen niet. Maar goed, je weet, Asiana valt onder sociale zaken. En Sherwin Fallis is de directeur bij Sociale Zaken. En hij heeft zelf gezegd van, als mocht blijken dat Asiana go in de fout en dat de service te wensen overliet, dan zullen de maatregelen zeker niet uitblijven, heeft Fallis gezegd. Ja, wij spraken hem. De maatregelen zullen zeker niet uitblijven. Maar ik vind het wel jammer, heb ik begrepen. Ik vind het wel jammer dat de familie ervoor gekozen heeft om die Tory zo in de pers te brengen. Maar ja, dat is de mensen hun keus. Daar hebben ze voor gekozen. Maar laten we luisteren naar het gesprek.
3: Laat me alvast die mevrouw en de familie van die mevrouw Hoever condoleren. Ik heb... Nadat het gesprek hier is geweest, heb ik notitie genomen op een ochtend. Ik dacht dat dat maandag moest zijn geweest. Houdt u me dat ten goede? En ik heb gevraagd hoe het is met uw moeder, omdat ik in het gesprek of tijdens het gesprek heb gevraagd om op de hoogte gehouden te worden. Ik vroeg die ochtend hoe het is, hoe het gaat met u, met de moeder. En toen kreeg ik het bericht dat de moeder is overleden. Ik heb toen direct gecondoleerd en sterkte toegewenst. En ik vind het natuurlijk erg en jammer dat het is gebeurd. Dus van deze plaats uit condoleer ik de familie van mevrouw Hoever. En mevrouw Hoever met het heengaan van haar moeder. Ik heb inderdaad deze zaak gevolgd nadat het mij bekend werd. Ik kreeg een app-bericht van mevrouw Hoever op een... maandag volgens mij. En ik heb toen gevraagd om een gesprek te hebben met de directie van het verpleeghuis en de vertegenwoordigers van de zorg en ook de familie. En dat gesprek is geweest op vrijdag. En toen is dus naar voren gekomen wat er gebeurd zou zijn. Mevrouw Hoever heeft met verschillende instanties contact gemaakt. En wij hebben vanuit onze kant de arts erbij betrokken. De arts van het verzorgingstehuis. En we hebben gewacht, of we wachten nog steeds op dat van de van Volksgezondheid, die bezig is met het onderzoek. Ik heb de rapportages opgevraagd van de directie van Asiana, omdat het niet gaat om het directoraat Sociale Zaken, het gaat om Asiana. Maar Asiana valt onder het ministerie van Sociale Zaken, dus daardoor ben ik betrokken. En we hebben naar wat ik dacht een goed gesprek gehad met de familie Hoever. En we zijn nog lachend uit elkaar gegaan. Met natuurlijk de afspraken dat deze case ervoor moet zorgen dat de protocollen zijn of vernieuwd worden of geëvalueerd worden. En ik heb terstond in die meeting heb ik een paar besluiten genomen om de directie dus aan te geven dat ze dat voortaan zo moeten doen. Dus we zijn lachend goed uit de meeting gegaan. Dat was die vrijdag. En ik heb toen niks meer vernomen. De afspraak was dat de familie dus met de arts zou gaan, afspraak zou maken met de arts. En ik heb geen feedback gekregen als dat gesprek met de arts is gekomen. Totdat ik een bericht kreeg nadat ik vroeg hoe is met uw moeder, en ik het bericht kreeg dat ze is overleden. Dus dat is in een nutshell hoe ik erbij betrokken ben en hoe ik ervan weet.
2: Heer Valies, directeur, wat is de verklaring die Asiana heeft gegeven ten aanzien van de val van de moeder? Er wordt beweerd dat de mevrouw is gesprongen van het bed.
3: Dus in die meeting is dat ook aangegeven door het verplegend personeel, want zij waren ook in die meeting. Er is nimmer gesproken over een val. Er is al die tijd gesproken over een sprong. De familie trekt dat in twijfel. Dat is de rapportage die in die meeting naar voren is gekomen. Daar heb ik van gehoord. Dus het zorgtehuis heeft dat aangegeven. En het onderzoek moet dus uitwijzen wat er werkelijk gebeurd is. En het onderzoek is nu gaande. Dus ik denk dat het goed is om even te wachten daarop. Jammer genoeg is de mevrouw overleden. Dus ook al wat het resultaat kan zijn. Het gaat de overledene niet terugbrengen. Maar het is wel goed dat het doorgaat, omdat daaruit de protocollen kunnen worden aangescherpt. Maar wij hebben dus in die meeting is naar voren gekomen dat die mevrouw is gesprongen. Ik dacht 8 maart of zo.
2: En wie wordt verantwoordelijk gehouden hiervoor?
3: Ja, dus dat moet het onderzoek uitwijzen, toch? Als ze is gesprongen en ze is gevallen, dan kan je ervan uitgaan. En ik zeg niet dat het zo is, hoor. Ik zeg dat kan je ervan uitgaan dat het op verantwoordelijkheid is van de patiënt. Als de verpleegsters op het moment in die kamer bij die mevrouw aan bed waren en er is iets gebeurd, en hoe het gebeurd is, dat kan je aangeven of aannemen. Het is verantwoordelijkheid van het verplegend personeel of het is verantwoordelijkheid van de patiënt of cliënt. Maar die informatie moet uitwijzen het onderzoek.
2: Het onderzoek moet weliswaar nog bepaalde zaken uitwijzen. Maar gezien Asiana valt onder het ministerie, zal het ministerie of de zorginstelling in deze inkomen met iets voor de familie?
3: Dus ik heb dat nog niet begrepen. We zijn geschrokken dat we middels een live interview hebben begrepen. Formeel heb ik heb dat bericht gestuurd. Hoe gaat het met uw moeder? En ik heb reactie daar. Zo wist ik dat de moeder was overleden. Maar er is een live reportage geweest waarbij die mevrouw de zaken aan heeft gehaald. De beschuldigende vinger heeft gewezen naar het tehuis Asiana. Wij zouden het prettig hebben gevonden als dat anders had was aangepakt, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor de aanpak van de familie. De familie is vrij om te doen wat zij denkt dat goed is. Ik zal met het... Het is een patiënt geweest, cliënt geweest van het ziekenhuis, van het verzorgingshuis. Ik weet niet als er protocollen zijn dat wanneer er een cliënt komt te overleden, dat de instantie inkomt, maar ik zal het vragen. En als dat het is, dan zullen we sowieso inkomen.
2: Terug naar de situatie bij de zorginstelling. Er wordt beweerd dat de persoon van het bed is gesprongen, maar moet er niet ten alle tijde zo'n verpleegkundige in de buurt zijn? Hoe staat het daarmee?
3: Dus de verpleegkundige is niet eenmaal 24 uur in die kamer, toch? Dus daarom zeg ik weet niet wanneer die mevrouw is gesprongen of die mevrouw gevallen is. Kijk, als er bijvoorbeeld een ronde is waarbij de verpleegsters aankomen om medicijnen te geven, of er is een ronde waarbij er voeding wordt gegeven, of er is een ronde waarbij er de patiënt of de cliënt verpleegd wordt, dan zijn de zusters aanwezig in de kamer. Maar het kan zijn dat de zusters bijvoorbeeld met andere cliënten bezig waren of met andere werkzaamheden bezig waren. En op dat moment is die mevrouw gesproken. Ik weet het niet. Toch? Dan is de zuster niet lijfelijk aanwezig in die kamer. Maar nogmaals, we gaan ervan uit dat het onderzoek alles naar boven zal halen. En het tehuis zal niet schromen om maatregelen te treffen als blijkt dat de protocollen die er bestaan niet in acht zijn genomen. Dus dat moet wel duidelijk zijn. Als Asiana heeft gefaald, dan zal Asiana verantwoordelijk voorgedragen worden. En als er medewerkers zijn die gefaald hebben in dit geval, dan zullen die ook accountable gehouden worden. Toch? Dat is ook in die meeting aangegeven. Toch? Maar we hebben gevraagd, laten we wachten op het onderzoek van Volksgezondheid, zodat we kunnen kijken waar het mis is gegaan en waar moeten we verbeteren. We vinden natuurlijk erg dat er een dode te betreuren is, maar het onderzoek moet ook uitwijzen als de dood te maken heeft met de val of met het gesprongen zijn, of als er andere zaken aan de orde zijn. En als bijvoorbeeld Asiana de protocollen niet in acht heeft genomen, dan komen er daar sowieso maatregelen op. Ja. Ik wil toch ook nog wat zeggen hoor. Met betrekking tot de opmerking dat sluit het tehuis of privatiseert het tehuis. Kijk, we hebben overal waar mensen werken, kunnen er fouten ontstaan, toch? We gaan niet ervan uit dat medewerkers uit huis vertrekken om bewust iemand te laten vallen of bewust iemand te laten springen of als dat is gebeurd, te laten gebeuren. Wat wel duidelijk moet zijn is dat het tehuis heeft een medische leiding en heeft de algemene leiding. Het tehuis heeft een algemeen directeur. Het tehuis heeft een raad die boven het tehuis is, raad van toezicht. En het tehuis heeft het ministerie van Sociale Zaken. Het is passen en meten om in deze situatie van de economische situatie van het land deze instellingen draaiend te houden. De verzorgingsinstellingen van het ministerie van Sociale leveren een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij. Asiana is niet gisteren ontstaan. De Esther Stichting is niet gisteren ontstaan. De SBEC van de crèches is niet gisteren ontstaan. Jaar in jaar uit leveren we een bijdrage aan die maatschappij. En dan is het niet oké dat bij één geval, in dit geval de sprong of de val, dat wij moeten gaan roepen, we moeten sluiten. Nee, wat we moeten doen is waar wij fouten hebben gemaakt, die fouten erkennen. En wanneer we die fouten hebben erkend, dan gaan we nieuwe zaken introduceren om de zorg te verbeteren. Ja toch? Maar ik vind niet correct dat we om één geval moeten roepen dat de zorg slecht is of dat we moeten opdoeken of we moeten... Ik denk niet dat dat goed zou zijn voor die maatschappij. Waar we fouten maken, moeten we corrigeren. En u kent mij als een directeur die alles op alles zet om zaken die fout zijn goed te maken. In dit geval, we kunnen de overledenen niet terugbrengen. Maar we kunnen wel voor zorgen dat als we protocollen hebben geschreven en die protocollen zijn niet nageleefd, dat er maatregelen komen. En als die protocollen niet voorzien, dat we vernieuwde protocollen gaan schrijven.
2: Ja. Trouwens, directeur, is dit de eerste keer dat zoiets heeft plaatsgevonden?
3: Dus die informatie moet ik ook onderzoeken. Maar het is wel de eerste keer onder leiding van deze nieuwe leiding. En ook mijn persoon als directeur dat we met zo'n geval geconfronteerd raakten. U moet rekening houden, we hebben Asiana overgenomen juli 2025. En eigenlijk niet eens al die Asiana. We hebben het ministerie overgenomen, de nieuwe leiding van het ministerie. Het is geen mooie start geweest met alles dat we zijn komen aantreffen. Maar dat is nu niet aan de orde. We moeten oplossen. We moeten problemen die er zijn, die we hebben overgenomen, die moeten we in kaart brengen. Die moeten we met de weinige middelen die het ministerie kreeg, moeten we draaien. En het is geen gemakkelijke taak. Toch? Het is absoluut geen gemakkelijke taak. En iedereen moet zich kwijten van zijn verantwoordelijkheid. We gaan dat niet uit de weg. Nogmaals, als er fouten zijn gemaakt, dan gaan we die fouten corrigeren.
1: Ja, maar bij dit soort instellingen heb je bij de drie kunnen Asiana bij wijze van spreken. En dat ik weet 3 uur of ik weet 2 uur of 4 uur, dan ben je klaar. Soms moet je gewoon een soort verrassingsbezoek. Rijken gewoon erop in 9:30 net, ik wil goed of wat. Waar zijn die mensen? Hoeveel mensen zijn aan het werk? Want eigenlijk zouden 7 mensen moeten werken. En ik zie maar 3. Je moet ze soms verrassen. Loop met je lijst. Je moet inzag hebben als je lijst. Deze mevrouw heeft gisteren 4 rollen toiletpapier gehad. Waar zijn ze? Isabi? Dat is het... Anders weet je ook niet eens wat daar gebeurt, hoor, want niet alles wordt gerapporteerd. Wel gevallen, niet gevallen, niet gevallen, wel gevallen. Ik kan de familie begrijpen dat ze antwoorden willen. Want als familie wil dat ook niet zo laten, toch? Je wil wel wat duidelijkheid. Ook al is mama al overleden. Je wilt toch wel het fijne van weten. Zometeen de studiogast, maar nu naar de advertenties.
4: MS Security, MS Security, klantgericht, betrouwbaar.

0: onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
1: Sepi mi gudu.
2: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
1: Shella send money, Jim. Baya me beji, chami go na carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
2: Vrouw, let japa koku. Heb je ook Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
1: Una verstang in een verstand dat mi no wan.
2: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. De essentie, odorobaka.
1: Isap sang? Doe zei wani.
2: Mi popchi, a city hè?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
2: Den a euro.
1: Maar na Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifu.
2: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
1: Nee, ik voet dat jal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen met chismi euro altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat jelle zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you want doro. Dif me no doro.
1: Nou, kijk dat if go aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din, je pa juro so.
2: Zo mij pa juro ne egi ozo.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de feest line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: Lucas 410-529-46.
1: Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: security, klantgericht, betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat, objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
1: Sepi mi gudu.
2: Ya mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
1: Shall send money, Jim. Baya me beji, chami go na kari transfer Western Union. Mek mi go tek mi pchin gebroken.
2: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
1: Nee, mi wan go na kari transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
2: Mi sugru skrati. Als we net hier om de hoek gaan.
1: Dan verstaan je niet verstaan dat mij nog wanneer.
2: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essentie. Oudorobaka.
1: Is op zang? Doe zij wanneer.
2: Mi popje. A city, hè?
1: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
2: Den a euro.
1: Maar nou Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang tifu.
2: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
1: Nee, ik voet na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chismi euro, altijd.
2: Maar dan hoe dan? Laat shell zijn euro die wala toe. You kon teken en you tak dif you wan doro. Dif mi no doro.
1: Top deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa juroso.
2: Sumai pa juro ne egi ozo.

0: Wolfar, Orca, Cedre Eric alias Winter, als
1: op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time.
2: Zo, dan merk ik dat de advertenties opnieuw starten. Amaf Winter vindt een dubbele boro. Ik ga verder in BT met Helmond proeven. Hij is al eerder in de studio geweest. En is het de bedoeling dat je met je een update komt geven?
3: Ja, tuurlijk. We gaan dus, we hebben gesproken toen we in oprichting waren. En ja, toen was ik hier met in een andere setting.
2: Wat was de naam ook al van die organisatie van je?
3: We hadden toen nog niet eens een naam. Ik was hier samen met mevrouw Judith Burnett toen. Om te praten over dat van huiselijk geweld. Maar nu zijn we zover dat we een platform hebben. Waarbij we dus nu wel degelijk bezig zijn en zaken organiseren.
2: Run it again. Het was een platform tegen huiselijk geweld.
3: Ja, we hadden toen geen naam. Dus we moesten toen een naam bedenken. Want we waren begonnen om op te komen. Nou, niet direct op te komen, maar te kijken naar mannen. Die lijden onder huiselijk geweld. Want die doelgroep is een groep die eigenlijk weinig praat. Weinig klankbord heeft. Dus wij hebben toen gemeend om bezig te zijn met die doelgroep. Maar gaandeweg hebben we gezien dat het probleem groter is.
2: Mm.
3: Ook vrouwen die naar ons toe kwamen. We hebben ook wel binnen het gezin gezien dat ook oma en opa's problemen hadden. Om hun kleinkinderen te zien. Dus we hebben gekozen een naam waarbij we iedereen coveren. Dus stop psychisch geweld tegen gezinsleden.
2: Voilà, nee man.
3: Ja, klopt.
2: Stop psychisch geweld tegen gezinsleden.
3: Klopt helemaal.
2: Maar wat hebben jullie allemaal gedaan tussen toen je hier was en nu?
3: We zijn bezig geweest met praatgroepen. Daarmee waren we gestart.
2: Mm.
3: Maar inhoudelijk hebben we dus ook wel... zijn we ook bezig geweest om zaken te organiseren. Ja. En zeg maar de missie en visie van onze platform neer te pennen. Dus we moesten eerst eigenlijk de organisatie goed op poten krijgen. We hebben laatst ook een gesprek gehad met een raad die benoemd is, geïnstalleerd is door minister Manorat. Raad huiselijk geweld. Hebben we ook meegesproken. En zo ga je in gesprek met verschillende actoren in deze. Om te kijken wat de raakvlakken zijn. Totdat we dus nu op het punt zijn beland om onze eerste lezing te houden.
2: Ja, maar kan je jezelf een volwaardige organisatie noemen? Hebben. Dus het ging niet zo. Het is begonnen met mannen die dus gebukt gingen onder huiselijk geweld. En ik zeg vrouwelijk geweld.
3: Klopt.
2: Ja, toch?
3: Klopt.
2: En veel mannen hebben zich aangemeld.
3: Veel mannen, we zijn...
2: Dat is dan weer een taboe, want...
3: ja, we proberen het...
2: Dit soort mannen worden gezien als suffers.
3: Zuiver, limbo. Hm? Net wat ik al eerder zei, het probleem ontstaat al heel vroeg. Binnen het gezin waarbij de ouders vooral aan jongens zeggen van... Als je je emoties laat zien, je huilt... Dat je een bobo bent, dat je een suffert bent. Dus daar begint het al. En dan wordt het een tijdbom. Hè. Maar ik heb gaandeweg ook met anderen hebben we gekeken naar... Hoe staat het met onze instituten die ons moeten begeleiden? Toch? Dan merk je dat er toch wel heel veel daar moet gebeuren. Ik praat dan over de politie en andere organisaties. Waarbij je niet vaak... het gevoel kreeg dat men naar je luistert als man. Dus wij proberen eigenlijk meer een klankbord te zijn. We proberen de mannen te laten zien dat we daar zijn. Maar net wat ik al zei, het is uitgegroeid. We hebben binnen de organisatie hebben we een heleboel professionals. Van politie-inspecteurs tot maatschappelijk werksters, noem maar op. Dus... Daarom is het een platform. We hebben een heleboel disciplines binnen onze geleden die kunnen begeleiden, die kunnen praten met mensen. Want iedereen heeft zo zijn eigen rugzak in de maatschappij.
2: Ja, maar hebben jullie... ik wil meer weten. Ik denk dat je meer moet loslaten. is het de bedoeling dat jullie, stel ik ben een man en die vrouw maakt mij gek thuis, ik zeg maar wat, en ik ga gebukt onder huiselijk geweld, toch? Ik word de hele dag uitgescholden, zeg maar wat. En ik kom bij jullie voor opvang. Wat doen jullie dan?
3: Belangrijk.
2: Komen jullie, want ik dat zou de ideale situatie zijn, dat jullie met die vrouw komen praten en dat jullie elkaar bij elkaar, de twee mensen bij elkaar brengen.
3: Nee, dat doen we niet. Wat we proberen te
2: dat
3: doen.
2: Dat doen jullie niet?
3: Nee, ik wil je dus even goed uitleggen. Wat we wel doen is de persoon in kwestie die tools geven, dat je zelf niet in problemen brengt. Je gaat niet slaan, je gaat niet denken aan zelfmoord, je gaat denken aan jezelf. Dus de tools gaan we met jou bespreken, hoe je, dat je weet dat je niet alleen ervoor staat. Dat is het allerbelangrijkste. We gaan niet bemiddelen, daarvoor zijn we er niet. Wat we wel doen, is de mensen leren, echt daar begint het limbo, om van jezelf te houden. Je kan lopen af of amamoro yusrevi. Dus die tools gaan we met ze bespreken. Kijk, ik ben een man tegengekomen die, en dat klinkt het vreemd, misschien gaan de mensen lachen erom, maar die man wordt bijna iedere dag mishandeld door zijn vrouw. Maar hij zegt ook dat hij uit liefde voor zijn kinderen, uit respect voor zijn kinderen, gaat hij niet terugslaan. Maar wij hebben met hem gesproken en we hebben hem uitgelegd wat te doen, hoe te handelen, is eigenlijk een case opbouwen. Dat je genoeg bewijzen hebt om te laten zien wat je thuis overkomt. Hetzelfde heb ik toen ook gedaan. Je hoeft niet te schelden of denken van je nakasma of je klapasma. Nee, je gaat een case moeten opbouwen en de technologie is zover, je hebt een mobiel. Dus wat ik zou zeggen, film of neem de geluid. Met geluidsfragmenten kan je ook wel laten horen aan de rechter. Toch? Wat je meemaakt thuis. En dan bouw je je case op. Maar het laatste wat je moet doen is jezelf beschermen. Nogonaki. Toch?
2: Ja, je gaat me maar een Sir Piet vinden. Maar ik denk dat de ideale situatie toch wel is dat de mensen weer bij elkaar komen.
3: Het lukt niet altijd.
2: Maar het kan.
3: Het kan. Ik denk dat je een relatie op een weegschaal moet zetten, Limbo. Ik ben blij met dit onderwerp. En dan moet je ook kijken binnen je relatie hoe het staat. Als je ziet dat je 90% meer ruzie hebt, 10% liefde, zou ik zeggen van, hey, doe wat saneren. Want ik geloof eigenlijk niet echt dat mensen echt soms willing zijn om te veranderen. Snap je? Dus het zijn keuzes die je maakt in het leven. Mino denk, investeer aan de relatie. Als het niet gaat, denk ik dat je gewoon moet zeggen stop. Snap je? Dus het klinkt misschien hard, maar leer kiezen voor jezelf en probeer je eigen levenspad verder te bewandelen. Maar nog investeer aan de relatie, want daar gaat het mis.
2: Ja, oké. En jullie organiseren een lezing hierover.
3: Klopt. We hebben dokter Kloof en je zal je afvragen waarom nu. We hebben al... We moesten ook een goede locatie kiezen. De drempel moet niet te hoog zijn. We moesten met dokter Kloof, dat is de kinderarts, afstemmen voor een datum. En uiteindelijk hebben we een datum kunnen vinden, samen met hem, om die lezing te doen. Hij gaat dus praten over de gevolgen. Wanneer mama en papa scheiden, wat er gebeurt met de kinderen, hoe de kinderen zich voelen. Want vaak genoeg houden we geen rekening daarmee, want het kind wordt meestal gebruikt als wapen. En we houden dan helemaal geen rekening met de gevoelens van de kinderen.
2: Ja, maar meestal worden de kinderen als wapen gebruikt door die vrouw.
3: Dat klopt. Soms ook mannen hoor. Maar sporadisch, want meestal zijn het die moeders.
2: Heel sporadisch.
3: Ja, soms zijn het meestal zijn het die moeders die kinderen krijgen. En dan begint eigenlijk zo'n psychische oorlog naar de vader toe van, je mag dat kind niet zien. En dan met een paar leugens ook erbij, hij is niet je vader, om dat kind te ontmoedigen om die vader op te zoeken. Dus er gebeurt heel veel.
2: Oké, dat lijkt me interessant. Wanneer is die lezing?
3: We houden het dus vrijdag 5 juni in het gebouw van OWAS. We hebben de OWAS gevraagd. Het bestuur van OWAS om hun medewerking te verlenen. Dus we mogen gebruik maken van de zaal. Dus het is heel makkelijk te vinden. Het is Hartjesstad. Dus ik zou echt iedereen willen aanbevelen om aanwezig te zijn. We beginnen 6:00. Het is kosteloos om aanwezig, om vragen ook te stellen aan de deskundigen die daar gaan zijn. Of in discussie te gaan met dokter Kloof. Dus het moet een hele interessante dag worden.
2: Waar is het gebouw van Oos?
3: Bram Brandesgracht, dichtbij Zwartenhogebrugstraat.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Maar vertel me wat meer over die organisatie nou, aan de Steeuwengoog.
3: Nee, er is heel veel. Kijk, we onderschatten het. Ik heb vandaag nog gesproken met een politieinspecteur. Over de naam niet te noemen. Maar hij zou eigenlijk ook in het programma participeren. Maar het gaat erom dat bijvoorbeeld de inspecteur een via de rechter heeft kunnen regelen om zijn kleinkind te zien. Maar dat wordt dus ook niet gedaan door, zeg maar, moeder van het kind, toch? Waardoor er verdriet optreedt. Ik vind we nu elkaar gewoon onnodig pijn, hoor. Maar er is zoveel. Enigste wat ik kan zeggen, binnen die relatie, als je merkt dat het niet gaat, want ik vind het erg wanneer ik zie dat mensen zich, dat ze elkaar zo afmaken. Als het niet gaat, ze is niet van jou. In die zin van, je hebt er niet gekocht. Ze is niet jouw eigendom, omgekeerd ook niet. Als het niet gaat, zou ik zeggen, be a man. Of andersom. Toch wees een vrouw. En maak je eigen keuzes. Maar ga dat dan niet verseren. Ga niet slaan. Toch, je moet weten hoe je jezelf beschermt. In mijn situatie heb ik als man, dat weet je ook. Heb je ook al eerder verteld. Ik heb om een beschermingsbevel gevraagd. Omdat ik geen zin had in drama. Wat ik heb meegemaakt. En we moeten durven erover. We moeten durven om erover te praten. Ik zie mijn dochtertje ook niet, al jaren. Maar waarom ik ook die lezing samen met de groep doe, is het feit dat ik gevraagd ben geworden door mijn advocaat. Dat ik gevraagd ben geworden door mijn advocaat om verder te gaan met mijn case. Om mijn dochtertje te kunnen zien.

0: snel nee. weglopen. Oh. Want ik was al nego, hebben ze ons altijd geleerd, is dialoog altijd de beste optie, toch?
1: Altijd de beste optie.
0: En als het toch niet lukt, is het soms misschien goed niet gelijk scheiden en weglopen en je kleren nemen, maar gewoon even luisteren. Give me some space. Jij bent daar, ik ben hier. Een week, twee weken. En dan gaan we weer erover praten. Maar gelijk weglopen en zeggen van, nou, dat lijkt mij ook niet
1: verstandig. Nee, dan ben je zwak.
0: Verstandig.
1: Maar ik ga je iets vertellen, Limbo. Toen ik zou trouwen, zijn we onder begeleiding geweest. Ik hoef de mensen hun namen niet te noemen. Om ons eigenlijk, die mensen waren voor ons mee meer dan 30 jaar getrouwd. Dus als jong koppel kom je daar en je gaat dan in gesprek met die meneer als man. En dan gaat hij je vertellen hoe hij in staat is geweest om 30 jaar lang zijn huwelijk in stand te kunnen houden. Omgekeerd gaat die vrouw bij die mevrouw en dan gaan zij praten en later komen we samen. En wat heb ik daar gemerkt, wat hebben we daar geleerd? Dat die mensen een schrift hadden. En ze schreven veel naar elkaar toe. Dus in plaats van praten, was het bij hun. Ze hadden een schrift als koppel. En als die vrouw lekker had gekookt, kon de meneer schrijven van, schatje, je hebt vandaag heerlijk gekookt. En ook als ze ruzie hadden, probeerden ze op zo'n manier te communiceren. Want soms zijn het onze woorden die raken als we praten. Nou, ik heb het geprobeerd toen met mijn ex. Maar geloof me, het heeft voor ons mee 2 weken geduurd, want het schrijven zat niet, het was niet ons ding. Toch? Dus we zijn weer overgegaan om gewoon met elkaar te communiceren, te praten. En geloof me, is net een app. Je kan soms een bericht sturen naar iemand en je denkt van, het is een normaal bericht, maar de persoon aan de andere kant, die gaat het anders lezen en anders interpreteren met alle gevolgen van dien. En zo is het ook. De basis in een relatie is communicatie. En ik ga je eerlijk zeggen, als dat wegvalt, heb je een groot probleem. Als je niet goed kan communiceren met je partner, heb je een groot probleem binnen je relatie. En dan praat ik dan over het vertrouwen. Toch? Een relatie is niet alleen maar lachen met elkaar. Je moet ook wel in staat zijn met elkaar te huilen, om het zo te zeggen. En je moet bereid zijn die offers te dragen.
0: Want als je wegloopt, ik zeg maar wat. Ik ga niet zeggen zoals jullie dat voorstellen. Maar als je zegt, ik was aan nego breken. Is makkelijk breken. Maar je weet niet waar je terechtkomt, hè.
1: Ik wil dus één ding stressen. We gaan niet zeggen dat we dus dat direct zeggen aan de mensen van breken.
0: Breek op.
1: Mm. Toch? We gaan samen kijken met die meneer of met die mevrouw. Want kijk, binnen de groep hebben we ook dames die dames begeleiden. Omdat wij van mening zijn dat wij als mannen niet met de vrouw in gesprek willen gaan over haar problemen. Je moet jezelf ook kunnen indikken. Dus daar heb je dus een aparte groep dames die dan de dames pakken om met hun in gesprek te gaan. Maar wat er wel is, is dat, net leg ik je uit, leer van jezelf houden. Want het probleem ontstaat wanneer je niet beseft hoe belangrijk je zelf bent. En je bent bereid alles van die andere aan te nemen. Ze mag alles met je doen. En op een gegeven moment, ja, ga je het wel voelen. Ja. Dus ik zou zeggen, probeer het zo lang mogelijk te rekken. Probeer te kijken van, kan je het nog aan? En als je echt ziet van, nou, het lukt niet. Want hoeveel mannen worden niet onnodig opgesloten? Want je weet ook, als je naar de politie gaat en je zou zeggen als vrouw, mijn man slaat, van mij kan je net daar stoppen en je bent al je wordt aangehouden. Snap je? We kennen die problemen die er soms zijn. Dus het is belangrijk dat ook de politie leert hoe ze met dit moeten omgaan. Ik heb ook vanuit mijn ervaring heb ik ook wat meegemaakt, ja. Dat ik zeg, ik ben misschien niet op de juiste manier behandeld geworden, ook toen ik begeleid moest worden. Maar het is een leerproces. En eigenlijk hou ik ervan om instanties te testen, te kijken hoe mensen reageren. Omdat je dan altijd die feedback weer moet hebben.
0: Mm.
1: Dus bij de politie heb ik ook zaken meegemaakt waarbij ik naast een politiebureau verhoord ben geworden. Snap je? Gewoon in de zon komt

0: andere, weet je, dus het zijn zaken die je niet zo willen meemaken. Maar het is een proces. Ook zij moeten gaan kijken hoe zaken te veranderen, noem maar op.
1: Maar jij bent zelf ook niet doorgegaan met je leven. Heb je andere vrouw?
0: In die zin dat ik... Kijk, ik kies nu echt voor mezelf. En dat is nou een probleem voor mij. In die zin dat ik veel van mezelf ben gehouden. Dus je mag een vriendin hebben. Maar belangrijk voor mij nu is dat ik mezelf op de eerste plaats zet. Ik zit niet op vrouw te wachten. Want ik weet dat ik momenteel heb ik andere doelen in mijn leven. En ik kijk hoe ik er doorgaan. Maar om echt je hart weer te geven aan iemand...
1: Dus je hebt geen vrouw?
0: Vriendin, kan je zeggen gewoon. Maar niet echt een vrouw.
1: Dat ja, dat is dat bedoel.
0: Ja.
1: Je bent wel in een andere relatie.
0: Ja.
1: En is jouw ex-partner niet ook in een andere relatie?
0: I don't know, I don't care. Ik heb de laatste keer ook hier gezegd dat ik er alle geluk toe wens. Want wat je niet moet doen is met een blokkade gaan lopen.
1: Ja.
0: Van woede. Dus ik wens er ook alle geluk. Het enige wat ik graag zou willen is mijn kind zien. Snap je?
1: Maar zorg je ervoor dat vanwege de ervaring die je dus hebt gehad met je ex, dat je in deze nieuwe relatie, dus je gaat niet te snel. En daarom zeg je, het is geen vrouw, het is, hoe zeggen ze dat, bijhouden.
0: Gewoon vriendin, kan je zeggen.
1: Ja.
0: Je kan vrolijke vrienden hebben. Maar je moet voorzichtig zijn. Ik heb eruit geleerd, ik ben veel kwijtgeraakt. Snap je? Heel veel kwijtgeraakt. Maar dat heeft me niet weerhouden om weer op te staan. Want dat maakt je juist sterker.
1: Ja.
0: Snap je? Heel veel vernield. Heel veel vernietigd. Je weet, mijn bedrijf ben ik bijna ook kwijtgeraakt door dit alles. Maar niet dit met blo.
1: Maar uiteindelijk zou je wel weer eens die grote stap moeten maken.
0: Misschien. Het hoeft niet.
1: En waar zou je dan op letten als je die stap gaat maken?
0: Communicatie, boy. Je moet denk ik toch wel... iemand hebben die je begrijpt, omgekeerd ook. En ik denk dat het samen opbouwen is hoor. Maar ik ga mezelf wel beschermen. Dan gaat het niet over materie. Maar je wil die pijn die je hebt gevoeld, wil je zeker als een mens niet meer voelen. Toch? En dat merk ik ook bij mannen wanneer ze bij ons komen, Limbo. Zeg ik je, het zijn volwassen mannen die je huilen. Omdat ze vanaf kleins niet hebben geleerd om met die emotie om te gaan. En dat doet pijn wanneer ik zie dat mijn doelgroep mannen, misschien moet je het een dagje komen ervaren, hoe ze dan tranen laten, de pijn die ze voelen. En wij kijken dan samen met hun van, hey, kop op, weet je. We zijn geen organisatie, iedereen kan bij ons terecht. Je hoeft geen, we kijken niet naar geloof, we kijken niet naar ras, weet je. En iedereen kan bij ons binnenstappen als er problemen zijn.
1: Ja, maar wanneer die mannen die bij jou zijn, zo door een bepaalde situatie gegaan zijn, kan het zijn dat ze dan in tijd op een man vallen, op een andere man?
0: Dat is een mooie vraag, dat is iets van de mensen zelf hoor. Ik denk dat door pijn, ik heb het ook laatst gezegd aan iemand, we zijn ervaringsdeskundigen geworden en... Wanneer je wil praten over iets, denk ik dat het belangrijk is dat je het soms eerst moet meemaken. Als je niet weet wat pijn is, is het moeilijk om te praten over die pijn. En ik probeer iedereen te laten in hun waarde. Dus ik kijk niet naar de persoon wanneer hij een bepaalde keuze zou willen maken of heeft gemaakt. Ik probeer respect te hebben voor iedereen en alles om me heen. En ik zou zeggen, dat is dan zijn keus geweest. Dus ook dat probeer ik mensen uit te leggen. Dat we moeten kunnen buigen voor mensen hun keuzes. Snap je wat zou kunnen?
1: Ja. Oké, dat is interessant met deze organisatie. We hebben het goed uitgelegd. We brengen koppels niet bij elkaar. We begeleiden personen.
0: Absoluut.
1: Die uit een, zeg maar goed, zeg corrigeer maar.
0: Heel goed.
1: Personen die uit een spaide relatie gestapt zijn.
0: Echt een dip.
1: Ja, toch? Om ze op te vangen. Oké, en nu blijkt van AI, deze organisatie was wel nodig.
0: Het was nodig, omdat...
1: Zo gaat evalueren.
0: Ja.
1: Maar was niemand hiermee bezig?
0: Ja,
1: we zeggen dat geen enkele organisatie zich hiermee bezig hield?
0: Ja, Lembo. Ik heb, dat heb ik je uitgelegd. Ik heb bijna alle organisaties, bestaande organisaties, heb ik persoonlijk getest. Laten we beginnen bij Mamitmang. Daar kan je ook gaan. Maar Mamitmang heeft een christelijke achtergrond. En niet dat ik ze bespreek. Je zou consult moeten betalen. Je zou een afspraak moeten maken. En meestal hebben de mensen de tijd niet om 2 weken te wachten. Meestal hebben ze dat geld misschien ook niet om consult te gaan betalen. Bij ons is het gewoon vrij, je belt en we zijn er voor je.
1: Uiteindelijk ga je dat ook niet doen?
0: No, we gaan fondsen proberen te werven. We zijn ook bezig met het buitenland. Om
1: ga je het
0: kijken.
1: Volhouden zo?
0: Ja, we gaan het volhouden. En als de, ik hoop dat de autoriteiten luisteren en beseffen hoe belangrijk dit is. Het moet anders. We moeten korte lijnen trekken om mensen te kunnen bijstaan en helpen. Toch? Dus we hebben gekeken naar andere organisaties, maar wij willen het verschil zijn om direct daar te zijn, om met je in gesprek te gaan. Op het moment dat je voelt dat je in die dip bent, kan je bellen en we zijn er voor je om met je te praten van hey, je bent er niet alleen. Toch? Weet je wat het betekent voor wanneer een vader me belt en zegt van hey, vandaag is vandaag Mokira's man, een voorbeeld toch? Nou, op dat moment grijpen wij in, dan zeggen we nee, kom. En dan leggen we hem uit dat dit niet hoeft. En dat hij, weet je, we proberen daar te zijn om hem verder te begeleiden.
1: Ja, maar kijk, als hij dat zegt, dan is hij al ver.
0: Dat is
1: een porigba.
0: Dat is een porigba, echt. Echt. Maar dat
1: maar, je moet op dit onderwerp niet zien. Daarom is het wel goed om te weten met wie je in zee gaat. Dus je moet niet zo snel zeggen van, hey, jij bent mijn vrouw en jij bent mijn man. De man, take time to know her.
0: Absoluut.
1: En take time to know him.
0: Ja.
1: Hoeveel tijd zou je nodig moeten hebben om iemand goed te kunnen doorgronden en te kennen om te zeggen van, zij wordt mevrouw.
0: Lembo.
1: How much time?
0: Lembo, mensen veranderen. Mensen veranderen. Soms schrik je om te zien dat liefde zo kan omslaan.
1: In haat.
0: In haat. Dan ben je die slang en dan ben je die hond en dan ben je dit en dan ben je dat. Dat schrik je. Dus ja, daarom
1: maar,
0: zeg ik...
1: Maar als je gepakt heeft met de zus, dan ben je een hond toch? Dan ben je een slang, ja.
0: Nee, het kan een moment zijn. Het kan een moment zijn, maar ik ben heel cool in alles wat ik doe. Ik kan mezelf blijven beheersen. Je gaat me niet uit balans kunnen krijgen. Daar heb ik mezelf getraind en dat probeer ik ook met anderen te doen.
1: Alle omstandigheden.
0: Alle omstandigheden mag je me uitlokken. Wat één ding van mij, en je zal het ook merken, misschien op FB, in het openbaar, ik ben fel. En als ik je wat moet zeggen, ga ik je gewoon zeggen. Dat weet iedereen. Mm. Ik hou geen rekening met wie je bent, of mijn tegi, mijn tegi, dus, maar zolang je me met respect behandelt, zal ik je ook met respect behandelen. Maar als je als een varken op me komt, zal ik mijn varkentje ook oproepen. Dus dat is het. En ik laat niet over me walsen. Ik hou er niet van. Maar om te zeggen van iemand kennen, boy, het is moeilijk. Mensen stellen teleur. Mensen stellen soms echt teleur. Snap je? En het kan soms... Weet je dat mensen die soms 40 en 30 jaar getrouwd zijn ook uit elkaar gaan? Weet je, en toen ik naar mijn advocaat ging, kan ik me heugen die dag dat ik... ik zat voor hem en ik vertelde mijn verhaal. En hij wees me dan een stapel met dossiers. En toen zegt hij, kijk, bijna 80% daar zijn alleen maar scheidingen. En hou er rekening mee, je hebt advocaten, je hebt notarissen ertussen, artsen, noem maar op. Dus iedereen kan eens dit meemaken. Je kan nog zo goed zijn, je mag... Het kan... Daarom zeg ik leef in de realiteit en weet dat het eens met je kan gebeuren.
1: Ja.
0: Dat is het allerbelangrijkste. Maar als je volhoudt van dit gaat me nooit overkomen en je krijgt die klap, dan ga je het niet kunnen verwerken. Ja. Maar je moet weten dat het kan.
1: Dus je kent iemand nooit goed genoeg?
0: In mijn ogen niet. Ik merk het ook dagelijks bij mijn vrienden. Mina Strati, maar ook toe. Merk je eigenlijk, en dan is het triest. om het zo te zeggen, hoe we elkaar belasteren. Snap je? Want je mag nog zoveel doen. In dit geval praat ik dan als man. Je kan nog zoveel doen voor die vrouw. Als, en je denkt je bent. En daar ga je het eigenlijk doorslaan. Want je doet alles voor haar. Terwijl je niet weet dat ze bezig is met een andere relatie. Maar andersom kan het ook. En dan raak je teleurgesteld. Want je denkt, mijn god, ik heb zoveel geïnvesteerd. Ik heb alles gedaan. En kijk wat je met me doet. Dus maar, daar begint die pijn.
1: Maar er is ook een maar, toch? Ook al heb je zoveel geïnvesteerd in haar, kan het zijn dat er toch one tiny thing is dat ze wel bij die andere vinden die bij jou.
0: Helemaal. Het gaat om, soms kan het aandacht zijn.
1: Het hoeft niks met seks te maken te hebben.
0: Aandacht. Het kan de tijd zijn. Je bent te veel aan het werk en zij voelt er eenzaam. Toch? Het zijn allemaal aspecten die spelen, maar is het weer die communicatie toch? Want als je vindt dat die man weinig aandacht voor je heeft, of omgekeerd, praat met de persoon toch.
1: Maar zijn er bij jou, want je zegt je vangt de mannen op, de mannen die je dus hebt opgevangen, heb je toch binnen de groep eentje gehad die dus gewoon eerlijk gezegd heeft van, hey, als dat nou lukt naar een vrouw, maar ga je eerlijk zeggen, Helmond, ik ben fout geweest.
0: Ja.
1: Zijn er mannen die dat... Want zoals wij dat nu brengen... Het is something against...
0: Nee.
1: The woman.
0: Ik zal dit even vertellen.
1: Soms maken we ook behoorlijke fouten.
0: Ja, ik word gebeld door eentje... en hij legt me uit dat hij even met me wil praten. Goed. Als hij aankomt, legt hij me uit dat zijn vrouw... die kon het ook niet meer volhouden... en die heeft hem uitgelegd dat ze... een slippertje heeft gemaakt met de andere man.
1: Mm-hmm.
0: Want... ze kon het niet meer opkroppen, dus heeft hem verteld. Dus hij komt huilend naar mij en legt me zijn verhaal uit. En één vraag heb ik hem gesteld. Ik zeg, laten we elkaar recht in de ogen aankijken. En zeg me eerlijk, heb jij ook eens uitgelopen voor haar? En toen begon hij te smilen en hij zegt ja. Bij mij ging het erom, die pijn die zij voelt, of... je hebt beide uitgelopen, om het zo te zeggen, toch? Dus je kan zeggen, ja, die vrouw dit, die vrouw dat. Maar je hebt het ook eens gedaan.
1: Nee, maar dat is het leven niet, toch? Het is niet een kietspel.
0: Maar dat leg ik je uit,
1: dus
0: toch?
1: Omdat ik het heb gedaan, dan ga je me terugbetalen door hetzelfde te doen.
0: Wat ik je wil uitleggen, is dat hij eigenlijk het direct wil uitmaken met die vrouw. En ik probeer hem uit te leggen dat we mensen zijn met onze tekortkomingen. We kunnen allemaal fouten maken. En op dat moment moet je ook proberen aan zelfreflectie te doen en kijken hoe heb ik al die jaren, hoe ben ik omgegaan met haar ook binnen die relatie. Je hebt ook fouten gemaakt. Toch? Dus als je kan je haar vergeven, kunnen jullie gaan praten erover. Nou, uitkomst, hij heeft het geprobeerd en het ging een tijdje goed, maar later kon hij toch niet verwerken en verkroppen dat ze hem dit heeft aangedaan. Dus uiteindelijk zijn ze toch uit elkaar gegaan.
1: Ja.
0: Maar zelfreflectie is belangrijk om te kijken naar jezelf. Hoe sta jij in het leven? Want we kunnen niet steeds vrouw de schuld geven of whatever. We maken allemaal fouten, we kunnen allemaal fouten maken. En daaruit moeten we leren.
1: Nou, ik wil je organisatie veel... veel succes te wensen.
0: Dankjewel. Ik wil je ook bedanken voor het feit dat we dit hebben kunnen doen. Want het is een onderwerp die ons allemaal raakt. En belangrijk is dat ik wil een snelle oproep doen. Dat we de mensen oproepen. Want het zijn de kinderen die eronder lijden. Wij zijn volwassenen. En als we onze problemen hebben, denk ik hoeven de kinderen niet mee te sleuren in die drama en die pijn. Dus als dat kind papa wil zien of dat kind wil mama zien, denk ik dat het belangrijk is dat we zonder emotie, nuchter, wel een goed besluit kunnen nemen. Ik vind dat de rechter zelf niet hoeft te bepalen, maar onze leven gaat door en laten we kijken, laten we dat kind erbuiten laten. Dus dat stukje gaan we dus stressen tijdens de lezing.
1: Nogmaals, de lezing is op 5 juni.
0: 5 juni, vrijdag, 5 juni, 6 uur.
1: Is het geen vrijdag?
0: Nee.
1: De Hindustaanse immigratie. Is die vrijdag, no?
0: Nee, ik denk het niet, tot nu toe.
1: Oké. 5 juni is vrijdag.
0: Vrijdag aanstaande. Ja.
1: Trawiki.
0: Ja, klopt.
1: Oké, in het gebouw van OAS.
0: OAS, Annebana Brandesgraaf.
1: En jullie beginnen om?
0: 6 uur.
1: Dank u wel, meneer Proeven.
0: Hartelijk dank.
1: Heb je laatste woord, tot slot?
0: Nee, ik wil je echt vanuit mijn hart, namens het bestuur, wil ik nogmaals bedanken dat we dit hebben kunnen doen. We weten dat veel mensen naar jullie luisteren. En ik zou echt willen vragen van hieruit dat de instanties, maar ook mensen echt de ondersteuning geven en komen luisteren naar het onderwerp. Ja. Hartelijk dank.
1: Yes. Thank you. U bent vrij in beweging. Hi, dankjewel. We zitten... Ja, succes, dankjewel. We zitten nog in BT. Er zijn een paar dingen die we nog kunnen lezen. De man is goed bezig. Maar communicatie en respect zijn belangrijk wanneer je ziet dat het niet lukt. Langzaam en veilig afbouwen. Het kan gevaarlijk worden het juiste moment kiezen om uit de relatie te stappen en niet teruggaan. Ik ben het niet eens met de directeur van Sosafo. Ik neem hem niet kwalijk omdat ik merk dat hij niet veel weet over de geriatrie. Wat ik in het kort kan meegeven is dat dementie wil zeggen dat het verstandelijk vermogen zo daar achteruit gaat en het niveau van een kind kan bereiken. Dit kan ertoe leiden dat de patiënt het verschil tussen gevaarlijk en niet gevaarlijk niet zo goed kan inschatten. Dat wil zeggen, deze doelgroep moet onder constante toezicht blijven. En dat weet het verplegend personeel, want dit wordt meegegeven bij de opleiding. Het verpleeghuis heeft waarschijnlijk op dit punt gefaald. En de protocollen op dit stuk dienen wel degelijk aangepast te worden. Het falen kan diverse oorzaken hebben, zoals personeelstekort. Maar ik geloof toch dat middels gesprekken oplossingen hiervoor bedacht kunnen worden. Een kind laat je toch nooit lang alleen, ervan uitgaande dat er niets zal gebeuren. Ik vind dat die organisatie alleen voor mannen moet zijn. Er zijn genoeg organisaties voor vrouwen. Je ziet al het Sarah die in die meneer zegt, Brian. Wanneer die man is weg, is een vraag. Als er een samenwerking is met Rimas van mevrouw Hart. Dat is staanvraag dat. De WK-wedstrijden worden op verschillende tijdstippen gespeeld. Zo begint de eerste wedstrijd op 11 juni om 4 uur. Mexico, Zuid-Afrika om 11 uur 's avonds. Zuid-Korea tegen Tsjechië. Andere worden om 7 uur 's avonds gespeeld. 2 uur 's middags, 10 uur 's avonds. En zelfs 1 uur in de ochtend. Kobe uit Para. Damnos Riviera. Kobe Vego. Lembo, goedemiddag. Ik kijk uit naar dit filmpje. Welk filmpje is het? Ik zie een slang. En die slang. Grote anaconda sleept woning binnen. Waar? Aan de Mangrovenstraat in Paramaribo. Boy. Kom nog maar. Moet je nog aan de tafelaatje. Wat is dat? Je kan. De man is even hier bezig. Allerlei aansluitingen. Zij boort hier onderin. Dat is mij een enge film. Dag Lim, Yogi mag tijdens WK geiten gaan. Hij heeft genoeg grond om de volwassen dieren te laten grazen. Ja. Dag Cliff, ja, het was Vesta. En het was wel een meneer Welsenia, samen met een paar anderen van Slaans Hospitaal. Ik heb daar 40 euro betaald. Nog nooit, nooit terug gehad. De vervoer op beest. Dat was Vesta. Maar meneer Ferdinand, ja, dat was een andere meneer. Iemand, wat zoek je daar onderin, joh? Oh, iets is misgegaan. Cliff, want meneer Ramdan Lal, wat meneer Ramdan Lal niet inziet, is dat het in staat van beschuldigingstelling te maken heeft met iemand zijn of haar leven. Dus DNA moet een wijs besluit nemen. In mijn ogen weegt die case van Noortje zwaarder dan van Bronto. Maar waarom wordt er voor Bronto alleen gevangenneming geëist? Dus dat misschien nog sabiara. Nummer aanvraag van Lino Awang. Draait al toch? In de uitzending. Mensen, het is vrijdag. We gaan opbreken. Ik wil u een mooie vrijdag toewensen. We hebben de Reggae Jam. We hebben de hitparade straks om 8 uur met Sylvana. Reggae Jam met Brian. Morgen de herhaling van het programma met Jamal. En zondag Revival Now met Pastor Botse. Ook nog Senior Spiegel. Vervolgens hebben we Connecting the Dots met Rappa. En dan moeten we kijken wie we zondagmiddag kunnen invullen of inschuiven voor retrospectie. Bedankt. Ik bedank alle mensen voor het meedoen. We hebben even een technisch probleem hier, dus vandaar dat er weer wordt gekropen onderin. Dus ik moet iets anders doen met de muziek. De PC die is even uitgevallen. Wat is het?
2: Ik zal muziek verzetten.
1: Oh. Dan gaan we muziek, anders soort muziek even moeten, als het wat sneller kan, want ik ben eigenlijk al uitgepraat. Nou, dit is zo goed aan mij. Alleen hebben wat mannen niet begrepen dat indien hun potentie achteruit gaat, de vrouw begint te snakken naar aandacht buiten of een jong boy vandaar als man te alle tijden ervoor een keiharde flinke beurt te geven. Ze blijft dankbaar en lief. Jij als redeneerde Franco Nero moet weten dat Brazilië WK-kampioen wordt. Sterkte, zegt Lydia. We denken aan Lydia. De tijd toen Brazilië alleen heerser was, is voorbij. Nu is het een psychondere serie. WK is op onderdog morgen. Iedereen, alle landen zijn gaan investeren in een voetbal. Dus niemand is onderdog, hoor. Dus de tijd van laat ze maar af de week om 500 Bosro Doisri. Zelfs Italië ligt eruit bij dit toernooi. Dus underdog Node. Uit het gesprek komt meer relatieproblemen naar voren wat je in haast elke relatie hebt, maar niet fysiek en geestelijk geweld. Van mannen worden eisen gesteld, onder andere geld of zo. Wordt gedreigd met uit huis gezet te worden. Soms ook door druk van de schoonouders. Groetjes, Anna. Mooi onderwerp. Cliff Mitak Dieven. Lees goed. Ja, heb ik gelezen. Mooi onderwerp, maar wij moeten er echt uit. Het is 16:50. Dat is Bakanatori. We doen het gelijk met wat muziek. Wat zei je? Oh, is Bakanator instrumental. Oké, dankjewel voor de correctie. En oh, geweldig. Mensen, fijn weekend. Maandag zijn we er met Kadowani. Let goed op jezelf. Gedraag je. Doe voorbeeldig. Tot maandag.

Siga!

Yeah.

Mada, Father, Father,

0: Het is de laatste vrijdag van de maand en maandag is het al gewoon 1 juni. Dat gaat heel hard. Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en jij bent natuurlijk nog lekker afgestemd op 91.7 Lim FM. Ik zei het al, het is vrijdag en op de vrijdag doen wij hier op Lim FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokus op dit moment in Switisranang te horen. Heb je het aangeschakeld? Welkom erbij en luister jij via het internet, dan doe dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Okay. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Radio. Jullie horen hier op Lim constant de recap van de top 10, maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch eerst even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week kwam nieuw binnen op nummer 10, Money Mohia van Rodman Mane. Op nummer 9 hadden we Gaffa van Cyril. Op nummer 8 stond Psycho met Checkmate. Op nummer 7 hadden we Bonbon van Capo. Formal van Faruko stond op nummer 6. Op nummer 5 Wami Money van Nige Boy featuring The Genius. Op nummer 4 stond Yogi D met Sunt en Zo. Op nummer 3 Not Nice van Natalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 2 hadden we Kakalika van Dope Nation. En onze nummer 1 van de vorige week, Supanova van Loewe. Dat was de top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren.
2: Lim Radio.
0: Het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, haast iedere week hebben wij een nieuw lied op de lijst en dat is deze week ook weer het geval. Een heerlijke pokoe waarop je een beetje los kan gaan. Nieuw op de lijst op nummer 10, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: up.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
2: Twee plekken achteruit voor Kappo. Hij staat deze week op nummer 9 met Bonbon.
3: Oeh, na na na. Je ziet ook Kappo, baby.
4: 9.

Appel. Nou, de volgende pokoe gaat ook flink achteruit. Hij komt van plek nummer 4. Hij staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Son Tenso van Yogi D.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Yogi D met Son Teso. Deze pokoe kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat 3 mooie plekken vooruit en staat deze week op nummer 7. Ik heb het over Money Mohia van Rotman Money.
2: MP Records.
3: Kema sa gangadu. Die ogen die man dat voor waakje nou akabado en eti. Oto waakje more blessing voor ronta. Oké?
4: Nummer 7.

0: dat is onze nummer 7 van deze week. Money Mohia van Rotman Money.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Je luistert nog gezellig naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Psycho gaat deze week 2 plekken vooruit. Van de vorige week op nummer 8, deze week op nummer 6 met Checkmate.
2: Nummer 6.
3: Yeah.

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week. Checkmate van Psycho. Faruko gaat ook een plek vooruit. Hij staat deze week op nummer 5 met Formal.

0: is onze nummer 5 van deze week, Formal van Farruko. Nou, ze stonden 2 weken lang op nummer 3. Ze gaan deze week 1 plek achteruit. Op nummer 4 deze week, Nathalie La Rose featuring Benjamin Faya met Not Nice.
1: Nummer 4.

0: Hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless. Op nummer 9, Bonbon van Capo. Op nummer 8, Sonteso van Yogi D. Op nummer 7, Moni Mohia van Rotman Mane. Op nummer 6, Checkmate van Psycho. Op nummer 5, Faruko met Formal. En op nummer 4 hebben we Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Dan is het lekker tijd om verder te gaan met de nummer 3 van deze week. Ja, dit lied is binnen een hele korte tijd flink vooruit gegaan op de lijst. De vorige week nog op nummer 5, deze week op nummer 3. Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
2: Can I get some money, daddy?
3: Oelele, oelele,

0: van deze week, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
1: Hit music belongs here on your number one station.
0: Zo. Deze meneer stond 3 weken lang op nummer 1. En deze week is het iemand anders gelukt om die spot over te nemen. Op nummer 2 deze week, Supanova van Loewe.

0: zit op Lim FM. En hebben wij deze week een nieuwe nummer 1? Jazeker, want je hoorde net Loewe op nummer 2. Nou, de populairste pokoe op dit moment bij Lim FM op de Phenomenal Top 10. De nummer 1 van deze week, Dope Nation met Kakalika.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
3: Number 1.

dat is onze nummer 1 van deze week. Kakalika van Dope Nation. Nou, we hebben een nieuwe pokoe op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook één lied eruit is. Dagga van Cyril is eruit. Hij stond in totaal 6 weken op de lijst. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op LIM. Nou, heb je deze aflevering gemist? Geen nood, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur of morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag. Scholen hadden een weekje vrij vanwege de Pinkstervakantie, maar maandag start de school weer, dus maak dit weekend tot een hele mooie. Ik wens jullie allemaal een amazing weekend. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig en blijf vooral afgestemd op LIM FM.